0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is.

0: Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de 4e nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanseplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kottie. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de 3e provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kottie. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur, indrukwekkende livestreams en de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Rosie Gaines.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan, maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.
2: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off?
3: Go ahead.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michiel, dankjewel. Verkeersinformatie, die hebben we inderdaad al. Op de A18 Zevenaar Varsseveld, daar is een ongeluk gebeurd bij Doetinchem. En de A18 zit daardoor dicht. Je wordt via de vluchtstrook geleid momenteel.
3: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama. Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
4: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
0: Goedemorgen Gelderland.

0: mix van zon en wolken, maar die wolken lossen in de loop van de dag op. En vanmiddag is het volop zonnig, 21 tot 24 graden. Dat is duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. En de komende nacht koelt het zelfs weer af naar 7 graden. Dat is pas een verschil. Vanaf morgen gaat het kwik dan wel weer omhoog en wordt het opnieuw zomers warm. Dan gaan we weer richting de 25. Maar het blijft voorlopig dus droog en zonnig. Pas in het weekend is er een kans op een enkele regen- of onweersbui. Sommige mensen hebben aan een half woord genoeg. En juist die mensen zoek ik voor ons spelletje Een Goed Begin Is Het Halve Werk. Kun jij op basis van een intro van een paar seconden horen welke plaat ik vanochtend zoek? Ben benieuwd. Maar eerst krijg je van mij een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat er in de kranten staat deze woensdagochtend. Bij de Waal in Nijmegen is bijvoorbeeld een man uit het water gered die tijdens het zwemmen in de problemen kwam. Badgasten haalden hem uit de rivier. De man was een tijdje buiten bewustzijn, maar kwam later wel weer bij. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Telegraaf kopt vanochtend een gitzwarte tijd voor onze school. België is in rouw na het spoordrama in Bruggenhout. Daar was een busje met leerlingen met emotionele stoornissen die een trein heeft geramd bij een bewaakte overgang. Het AD en de Gelderlanders schrijven dat dementie ons land economisch veel harder treft dan gedacht. Het kost de maatschappij bijna 32 miljard euro per jaar. Alle kosten zijn meegenomen in de berekening door artsen, van mantelzorg tot en met onderzoek. Het was weer spannend, maar de overdracht van de aandelen van Vitesse aan de sterkhouders van de club is voltooid. Vitesse is daarmee nu officieel in handen van regionale ondernemers. En voor veel middelbare scholieren zit de examenperiode erop. Maar voor de docenten betekent het dat het echte werk nu dus begint. Aanpoten.
1: Ik weet uit betrouwbare bronnen dat er een heleboel docenten afgelopen Pinksterweekend onder een parasol op het terras druk aan het nakijken zijn. Dus, en dat is nog maar de eerste correctie. Daarna de tweede correctie van de andere school. Dus het is nu ook spannend hoe het allemaal gaat uitpakken.
0: DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Het kabinet verbiedt de overname. Volgens het Financieel Dagblad was dat geen makkelijke beslissing, maar zijn nu wel de gegevens van Nederlanders veiliggesteld. De avondvierdaagse in Heerde is een driedaagse geworden. Gisteravond werd niet gewandeld, maar in de hitte. Het inkorten is al eens eerder voorgekomen, zegt de organisatie.
2: 3 jaar geleden hebben we dat ook meegemaakt, maar toen hield dat verband met het onweer. En dat was ook maar goed ook, want het heeft die avond ook enorm geonweerd. Dus het is niet de eerste keer dat we moeten afgelasten, maar deze is wel heel bijzonder.
0: Ja, dit was gewoon echt te warm gisteravond. Ruim 700.000 radio- en tv-programma's zijn voortaan gratis online te bekijken. Een schatkamer van beeld en geluid. Het archief van al die programma's is nu online gezet. Dus je kunt heerlijk grasduinen. Bijvoorbeeld Glamourland. Ken je dat nog? Met Gert-Jan Dreugen.
3: Indachtig de grote society huwelijken uit het buitenland, togen we opgewekt naar de heerlijkheid Laren, alwaar het huwelijk zal worden voltrokken tussen Marian Beerkens, telg uit de CNA Brenninkmeijer-dynastie, en Mark Dreesman, zoon van de bekende V&D-tycoon, professor Dr. Anton Dreesman. Zonder twijfel het society huwelijk van het jaar.
4: Het was een fantastische week. Benieuwd wat de volgende keer weer te genieten valt de society in het Nederland.
5: Gaat het weer een beetje, meneer Dreugen?
0: Oh ja. Daar eindigt het al mee, hè, Joost? Gaat het weer een beetje, meneer Dreugen?
6: Met een koud washandje op zijn voorhoofd.
0: Ja.
6: In een ziekenhuisbed. 1990 was de eerste aflevering. Ja.
0: En ik kwam altijd Jan de Bouvry tegen, hè, op al die societyfeestjes.
6: 6 oktober was dat, ja, 1990. Ja, ja, inderdaad. Dat was ook zo'n gimmick, ja, Jan.
0: Ja. Ja. We zijn eigenlijk wel benieuwd, hè, of er luisteraars zijn die

0: iets willen zien of zouden gaan opzoeken in de schatkamer.
1: En wat dat dan zou zijn, dan maken we gewoon even een bloemlezing tijdens de uitzending. Wij kunnen er tenslotte in grasduinen nu.
0: Ja, iedereen kan erbij. Dus laat me weten, wat zou jij uit een schatkamer van beeld en geluid nog eens even willen terugzien of terughoren op Radio Gelderland? Wat ga je gelijk vandaag opzoeken? Laat me weten. Via een appje. 06-22-22-1342 of via de app van Omroep Gelderland. Maar je mag mij ook mailen frank@gld.nl. Goedemorgen Gelderland, dit is Level 42.

0: Louis Armstrong en What a Wonderful World. En daarvoor Level 42 en Star Child. Het is kwart over zes geworden. Goedemorgen, Gelderland. Ja, we vertelden net dat dat archief van de schatkamer van het Instituut voor Beeld en Geluid online is gekomen sinds gisteravond. 700.000 programma's van de publieke omroep, radio en tv. En we vroegen aan de luisteraar van ja, is er al een gelijke programma wat in je opkomt, wat je graag zou willen terugzien of wat je wil opzoeken? Joost, komt er al wat binnen?
1: Ja, er komt genoeg binnen, zeker. Karel, die zegt, ik hoop de avondspits weer in storen. Want het gaat dus niet alleen om tv-fragmenten, ook om audio, hè, radio. Alles van Frits Spits is goed. Hij heeft nu zijn radiopensioen, waar hij in zit. Beter dan de ellende nu op de radio, zegt Karel er ook bij.
0: Bedoelt hij ons?
1: Nou ja, dat is eerlijk. Ik hoop niet dat hij ons bedoelt. Misschien kan hij dat nog even toelichten. Yeah.
0: Spits, Karel. Goede keus. Nog meer?
1: Rudy van Haren is van de site Herdenking 100 jaar watersnood in het land van Maas en Waal. En die zegt, wij zoeken een filmpje van begin 1925 in verband met de watersnood, de dijkverschuiving in Neder-Asselt. Nou ben ik al eventjes gaan speuren.
0: Ja?
1: Nog niet gevolgd. Ja. Nou, ja, kun je gewoon kijken. Het is een beetje lastig voor radio, maar dat soort filmpjes kun je dus gewoon vinden.
0: Nou, helemaal goed, Rudy. Dat kun je wel vinden. Marjan Achterberg die zegt, Beertje Collegol, die ga ik opzoeken. Kijken of het is zoals in mijn herinnering. Staat Beertje Collegol er inderdaad op?
2: Kleutertjes nu opgelet, nu gaan we beginnen. Tra la do re mi fa sol, ik ben Beertje Collegol.
0: Beertje Collegol. En wat wil Hans Wildeboer zien? Wat staat daar?
1: Q en Q.
0: Oh, Q en Q, natuurlijk, ja.
2: Q

staat er allemaal op. Het is gelukkig ongeveer 50% van de programma's die tussen 1920 en 2020 zijn gemaakt beschikbaar te stellen voor het publiek. En de bedoeling is dat het voor het eind van het jaar dus meer dan 60% gaat worden. Nou, laat me weten, wat zou jij graag willen terugzien van vroeger?

0: Stick Season van Noah Kahan op Radio Gelderland, 6:59. Goedemorgen.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: We gaan een goed begin is het halve werk spelen. Dat is een heel simpel spelletje. Ik heb een plaat in mijn hoofd, die wil ik graag draaien vanochtend. Maar dat mag alleen als die plaat wordt geraden op basis van de eerste paar seconden. Op basis van het intro dus.
1: Een goed begin.
0: Dat is het intro, dus meer laat ik ook niet horen. Op basis hiervan zou je het dan moeten herkennen. frank@gld.nl of een appje naar de studio. Eigenlijk dezelfde ingang wat we net zeiden van... heb je een tv-fragment of een radiofragment... wat je graag wil terug horen of zien. Dat is ook de manier waarop je in contact komt voor de spelletjes met ons. Een goed begin dus. Welk intro is dit?
1: Een goed begin...
0: Heb je het herkend? Laat dan maar weten. Dit is het

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Het is 6:30. Goedemorgen Gelderland. Je luistert naar Radio Gelderland. En in Eibergen is het 15,4. In Hoenza Driel 17,2. Vanochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Uiteindelijk lossen de wolkenvelden op en is het vanmiddag zonnig. Het is 21 tot 24 graden en daarmee een stuk minder warm dan de voorgaande dagen. Vanavond en vannacht zijn er weer opklaringen en dan koelt het zelfs af naar 7 graden. De brandweer heeft gisteravond een beginnende bosbrand aan de grote veldweg in Vorden snel geblust. De politie gaat uit van brandstichting nadat bij het ontstaan van de brand 2 personen zijn gezien die wegliepen. En in Burgerzoo in Arnhem zijn 4 zeldzame oehoe-kuikens geringd door een expert. De oehoes, die een beschermde status hebben in Nederland, worden gemonitord om de wilde populatie nauwkeurig bij te houden. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en natuurlijk in onze mobiele app. Even kijken hoe het op de weg is op dit moment. We hadden vanochtend een dichte A18, die is weer open. Maar nu hebben we wel een file op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 10 kilometer, dat kost je 7 minuten.
4: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
5: Ervaar de rust, beleef de ruimte tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Barchemse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via barchemsevierdaagse.nl.
4: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
4: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
6: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl.
1: Goedemorgen Gelderland. Frank

0: Hall & Oates en I Can Go For That, 6:06. We hadden vanochtend de oproep over oude fragmenten op tv, van tv van vroeger. Die zijn nu online allemaal terug te zien sinds gisteravond in de schatkamer. Er komen leuke verzoekjes binnen. Joost en ik gaan er weer een paar verzamelen. En dan krijg je er zo meteen weer een paar te horen. Maar ik wil eerst even terug naar het Gelredoom, waar natuurlijk de afgelopen weken heel veel mensen naar Suzanne en Freek gaan. Komend weekend zijn de laatste concerten van in totaal 10. Marco Jansen is een van die vele duizenden bezoekers, 400.000 bezoekers als ik even snel uitreken, 10 × 40.000... die bij Suzanne Freek is geweest kijken in het Gelredoom. In zijn kroeg in Hengelo boekte hij Suzanne Freek nog voordat hun populariteit losbarstte. Dus hij had ze al heel snel in de smiezen.
1: Ja, het was in 2015 dat wij ze voor de eerste keer hadden. Wij hadden een Valentijnsdiner hadden wij bedacht. En toen leek het ons heel leuk om daar een leuk akoestisch duo bij te hebben. En toen kregen wij een tip van een oud collega van ons uit Harreveld. Zij zegt van, weet je, ik ken nog een heel leuk stel en die maken hele leuke muziek. En wellicht is dat iets om te boeken. Ja, €500 betaalden we toen. Als je dat vergelijkt met wat het nu is, dat was een koopje. Dan sta je daar tussen 40.000 mensen en dan denk je wel van Jezus, wat gaaf dat hun in een paar jaar tijd zo'n vlucht hebben gemaakt. En respect hoor, als je ziet hoe een show dat ze daar neerzetten met vuurwerk, ze vliegen over je heen. Het is echt, echt geweldig.
0: Ja, Marco Jansen was dus een van de eerste die ze boekte in zijn kroeg in Hengelo. Komend weekend de laatste 3 van de totaal 10 concerten. En heb je dus 400.000 bezoekers gehad. Een ongekend grote prestatie. Een record dus ook voor dat tweetal uit Zeeuwent en Harreveld. Ja, we hoorden al een klein stukje live van het Gelredoom. Zullen we gewoon even helemaal draaien? Lichtje branden. Suzanne en Freek. Nu op Radio Gelderland.

0: Suzanne Freek en Lichtje Branden op Radio Gelderland. 6:30.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, een goed begin is het halve werk. Ik liet 20-tal minuten geleden een intro horen van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: En daar moest je het mee doen. Maar ja, gelukkig is er dan bijvoorbeeld een Toker, maar ook een Evert. Een Remmelt, een Derek, een Hans, een Willy, die dat dan gelijk herkennen. En snappen waar ik het over heb. Want welke plaat zocht ik? Even kijken of Gert het weet.
2: En op de banjo horen we het liedje Stargazer van Neil Diamond.
0: Heel goed.
2: 1977.
0: Ja, nou, helemaal goed. En dus mag ik hem helemaal draaien. Dankjewel voor het meespelen weer. Stargazer inderdaad. Vormt een goed begin. En dat is het halve werk op deze woensdagochtend.

0: Happy van Pharrell op Radio Gelderland. En daarvoor een goed begin is het halve werk. En dat was Neil Diamond vanochtend en Stargazer. Dank voor het meespelen.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, hoe is het buiten? Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, het is toch wel een bijzondere gewaarwording voor mij om om 4:30 naar buiten te stappen en gewoon in mijn t-shirt naar de studio te kunnen fietsen, hoor.
2: Ja, lekker, hè?
0: Ja.
2: Maar het is echt niet zo warm deze ochtend als je misschien zou verwachten na zo'n warme dag. Want koelere lucht is toch echt Gelderland binnengekomen. Zeker in het noorden is het maar 11 à 13 graden. Dus daar is een jasje bijna wel nodig. In de buurt van Arnhem is het een graad of 15. En actueel trekken ook wat wolkenvelden over. En heel lokaal kan er misschien een buitje vallen komend uur.
0: Oké. En is de wind gedraaid of wat is er veranderd dan vandaag?
2: Ja, de wind is inderdaad gedraaid afgelopen nacht. Gisteren hadden we een lichte wind dat een beetje variabel was van richting.
0: Ja.
2: Daardoor kon het ook echt flink opwarmen. Vannacht is de wind gedraaid naar het noorden. En het komt omdat een nieuw hoge drukgebied onze kant op komt vanuit het noorden. En daardoor hebben we vandaag even tijdelijk met een noordenwind te maken. En dan komt de wind vanaf de Noordzee. En ja, dat is gewoon altijd een wat koudere wind. Nou ja, koud. Het wordt vanmiddag gewoon nog 23 of 25 graden.
0: Dat is juist mijn lievelingstemperatuur, zeg maar. Dat vind ik heerlijk.
2: Het is voor veel mensen vandaag echt een stuk comfortabeler.
0: Ja.
2: Maar deze ochtend nog wel even wat wolkenvelden en een verdwaald buitje. Het zijn restanten van onweersbuien uit Engeland die daar gistermiddag zijn ontstaan. En later vandaag lossen die op en dan komt de zon er weer wat beter bij.
0: Nou, wat lekker. En ik begreep dat komende nacht dat ook nog te merken is. Dat het echt gaat afkoelen.
2: Ja, de temperatuur gaat vannacht echt gewoon dik onder de 10 graden uitkomen. In de Achterhoek 7, misschien lokaal wel 6 graden. Ja, toch echt wel een frisse nacht als je op de camping staat of in een tentje zit.
0: Oh ja.
2: Hou er even rekening mee. Maar dat is morgen allemaal zo weer vergeten, want dan wordt het weer opnieuw 25 of zelfs 26 graden.
0: Oké, okay, dan gaan we weer. Dan gaat die wind weer draaien, zeker, of niet?
2: Ja, dan draait hij weer naar het oosten. Is hij wat aflandiger, zoals we dat noemen.
0: Ja,
2: en is het brongebied weer wat warmer.
0: Oké. Okay. Hey Jeroen, dankjewel. En kun jij over een uurtje terugkomen?
2: Natuurlijk. Dan gaan we even kijken of dat warme weer ook nog een beetje terug gaat komen.
0: Dat lijkt me heel goed. Dankjewel en we spreken elkaar. En waar wij hier vanochtend over hebben, mijn steun en toeverlaat in het studio Joost en ik, over het archief van beeld en geluid. De Schatkamer is online gekomen. 700.000 programma's uit radio- en tv-archief. Gewoon online. Met een paar drukken op de toets ga je terug in de tijd, hè Joost?
3: Ja, geweldig om daar in gas te duinen. Je ogen worden er moe van. Ik ben nu al bijna. Ja, ik moet opletten dat ik het draaiboek van de uitzending een beetje bijhoud. Want anders zit ik gewoon hier allerlei fragmenten te kijken.
0: We hebben gevraagd aan de luisteraar van: goh, wat zou je willen terugzien? Waar moet jij gelijk aan denken? Wat komt er binnen bijvoorbeeld?
3: Heino die schrijft: mijn overleden vader kon zo enorm genieten van Piet Bamberg.
0: Oh ja.
3: Als je het dan over oude fragmenten hebt, dan noem ik dat gewoon. Mickey die zegt: goedemorgen Frank en team. Ik zou Zwiebertje nog wel eens terug willen zien en horen.
0: Nou, dat
4: Volk
0: kan.
4: Heb je hier als een normaal mens te gedragen, begrepen?
5: Ja, nou, dat is alleen maar een grapje, mevrouw.
4: Ja, een heel raar grapje. En van jou verwacht ik geen grapjes.
5: Nou, dit komt goed uit. Ik vind u ook niet.
0: Zwiebertje inderdaad. Remmelt die zegt: graag wil ik in de Schatkamer van beeld en geluid aflevering van de Smurfen terugkijken, maar dan de Smurfen uit de jaren 80.
6: Kijk toch

0: zijn het best.
1: Ja, de smurfen. Dieneke, wat zegt die?
2: Ja, die reageert ook op Zwiebertje. Maar ja, ze noemt eigenlijk van alles. De weekendquiz met die marmotten. Oh. Paulus de Boskabouter.
1: Pakje.
2: Barend de Beer, meneer de Uil. Ja, en dan die grote shows van Willem Ruis tot Mies Bouwman.
1: Ja, Barend de Beer, die komt meer binnen.
2: Oh ja, die hebben we ook nog even.
1: Daar had ik dan nooit van gehoord. Barend de Beer is dit.
3: Ja, we zijn even weg geweest. We hebben Robbie, Teddy en Freddy thuisgebracht. Ja.
4: Ja, ja, hun moeder vond dat ze er veel beter uitzagen.
3: En onderweg hebben we heel veel kinderen gezien in andere landen. Allemaal kinderen die goed eten en die s'avonds zoet naar bed gaan.
1: Och, wat is dit zoetjes, hè? Ja,
2: heel zoet.
1: Maar die grote shows is een Mies Bouwman, want dat is natuurlijk ook wel een icoon, hè?
5: Allemaal heel hartelijk welkom hier in de zaal en hier en thuis, u daar, bij de 25ste 1 van de 8.
1: Ah, oh, 1 van de 8, ja, inderdaad. En we kregen een appje binnen van Marielle.
6: Hallo Frank, ik vind de mini-playbackshow van vroeger vond ik leuk om naar te kijken.
1: Ja, dat is
6: fijne uitzending, groetjes Marielle.
1: En als jij nou mini-playbackshow intoetst, Joost, kunnen we dan gelijk eens laten horen?
2: Ja, dat is gelukt. 1987, de eerste uitzending bij de KRO nog.
7: Wat was het nog weer, de mini-playbackshow? Volgende week zijn er weer KRO Televisie, Nederland 1, om erbij 7:15. We gaan eindigen met het liedje In het Echt Is Het Anders.
2: Ja, vraag me even niet wie dat dan hier zingt. Dat had ik nou even moeten uitzoeken.
1: Het is, ja, Henny Huisman met die kinderen dan waarschijnlijk. Ja, ja, ja. De winnaar. Ja, en dat is dan misschien later wel een hele grote artiest geworden die we dan gewoon op Radio Gelderland hebben draaien. Wat grappig zeg, grasduiden in het archief, de schatkamer van het Instituut voor Beeld en Geluid. Wat zou jij nog graag willen terugzien? Laat me even weten. Via de mail frank@gld.nl of de app. Of doe zoals Joost en ga zelf kijken en verlies jezelf de rest van de dag in het archief. Tonight.

0: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
0: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
2: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste 1 diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
5: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
4: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de 4e nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
6: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
4: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel. Verkeersinformatie dan. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 8 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel 5 minuutjes. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en Ravenstein 5 minuten extra reistijd.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Vivante Bosman.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
11: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
15: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen?
17: Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Goedemorgen Gelderland.

Naredda, Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme op Radio Gelderland. Het is 7:10. Goedemorgen allemaal. Het is tijd om even naar buiten te kijken. En dan zie je, en voel je vooral als je naar buiten gaat, dat het echt een stuk minder warm is dan de afgelopen dagen. We gaan vandaag nou 21, 24 graden, wat voor mij het prima is. Maar daar gaan we niet overheen hoor. We beginnen een beetje bewolkt en die wolken gaan oplossen later vandaag. Maar komende nacht dan koelt het zelfs wel af naar zo'n 7 graden. Dus echt even een wind uit een andere richting. Vanaf morgen gaat het kwik weer omhoog naar ruim 25 graden. En pas in het weekend kans op een buitje. Dit uur spelen we plaat Delict. Er is namelijk er zijn best wel wat platen te bedenken waar iets niet helemaal mee pluis is. Een nummer over moord of bedrog, oorlog of liefdesverdriet. En dus geven wij iedere ochtend wat zendtijd aan de platenpolitie.

0: met hulp van de luisteraar om de eten wat veiliger te maken en die zaken samen op te lossen. Maar eerst krijg je van mij een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat er in de kranten staat geschreven. Bij de Waal in Nijmegen is een man uit het water gered die tijdens het zwemmen in de problemen kwam. Badgasten hebben hem uit de rivier gehaald. De man was een tijdje buiten bewustzijn, maar kwam later weer bij. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het AD en de Gelderlanden schrijven vanochtend dat dementie ons land economisch veel harder treft dan gedacht. Het kost de maatschappij bijna 32 miljard euro per jaar. Alle kosten zijn meegenomen in de berekeningen door artsen, van mantelzorg tot onderzoek. Een nieuw plan om hoogwater tegen te gaan in Heumen en Wiegen stuit nog op weerstand. Er is ruimte nodig en mogelijk moeten daarvoor woningen voor wijken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt de plannen uit en ziet wel wat het belang daarvan is.
1: Ik begrijp altijd zorgen als er grote veranderingen mogelijk op stapel staan. Gelijktijdig, we moeten met elkaar droge voeten houden in dit land. Dus uiteindelijk zal die rivier meer ruimte moeten krijgen.
0: Ja, en DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Het kabinet verbiedt de overname. Volgens het Financieel Dagblad was dat geen makkelijke beslissing. Maar er zijn nu wel gegevens van Nederlanders veiliggesteld op deze manier. Sinds de herintroductie van in 1988 groeit het aantal bevers in ons land heel snel. Het zijn er inmiddels naar schatting 7000. Sierra van Brunschot kwam er op een vervelende manier achter dat de bever onder haar huis in Nijmegen een flink gangenstelsel aan het graven was.
2: De voegen beginnen te scheuren, de vloer is gebroken, de deuren zijn allemaal uit het lood, alles is aan het verzakken. In het begin dacht ik ook, ach wat leuk, schattig, die bever zit zo lief te knauwen op de blaadjes. Helemaal niet stilgestaan bij wat de gevolgen kunnen zijn. Het huis is nu officieel instabiel verklaard. De volgende stap is onbewoonbaar. En dan sta ik met mijn zoon op straat.
0: Ja, wat een ellende, hè? En vanochtend zetten we aan het grasduinen in de schatkamer van het Instituut voor Beeld en Geluid. Er zijn heel veel fragmenten online gezet van radio- en televisiefragmenten van de afgelopen 100 jaar. En we hebben gevraagd van, wat zou jij graag willen terugzien? Eddie, die mailt ons, of die appt ons vanochtend. Die moet denken aan de Pas Boom Show uit 1987... met jury Dick Rademakers, Leontien Keulemans en Dolf Brouwers. Maar hij heeft ook nog een specifieke vraag. Hij zei, ik heb toen een tijd met Memories mee mogen doen in 87. Ik was natuurlijk verliefd op de schooljuf. Die juffrouw was vandaag de bruid. Nooit meer terug kunnen vinden. Misschien is er een sprankje hoop dat de beelden toch bewaard zijn en nu in de schatkamer te zien zijn. Nou, ik kan niet zo snel jou 1, 2, 3 terugvinden, Eddie, maar waarschijnlijk heb je wel een mogelijke kans. Maar als je zoekt op Memories, krijg je dus gelijk fragmenten. Memories.
3: Goedenavond en welkom terug bij een nieuw begin van Memories.
4: Ik vond het toen jammer dat het uitging. Het liep zo allemaal, maar ja. Dus ik vind het nu gewoon leuk om hem weer te zien en kijken wat er van hem terecht is gekomen.
5: Ik vind het spannend, hè.
6: Ja, ik zie het. Leuk.
4: Hallo, hey, hoe is het?
0: Ja, heel lief, hoe is het met jou? Wat heb jij allemaal gedaan en je ziet er nog precies zo uit? Dat was echt het gevoel van Memories, hè? Nou, misschien is er wel een fragment of een programma wat jij graag wilt terugzien van vroeger. Laat me even weten, dan gaan we voor je zoeken.

0: You Sexy Thing van Hot Chocolate maakt het ruim 7:15 deze woensdagochtend. Ja, ik heb hier een scherm. Is speciaal voor mij neergezet. Er staat op welke dag het is. Dat helpt altijd wel bij mij. Voor middelbare scholieren betekent het dat het er vandaag zo goed als op zit. Hè? De examentijd. Volgens mij zijn vandaag echt de laatste examens. En het was behoorlijk bikkelen de afgelopen dagen voor al die scholieren in de lokalen met hun examens. Met name met die hoge temperaturen.
1: Juist, dames en heren. Het is 4:00. De tijd zit erop. We gaan het voor jullie ophalen. Zetten jullie naam en zo alles netjes goed erop. En dan zijn jullie klaar.
2: Je komt echt net uit het examen gelopen. Waarschijnlijk ook de laatste voor jou. Hoe is het gegaan?
3: Ja, ik had natuurkunde. Dus ik weet het niet echt. Bij natuurkunde weet je het nooit. Nou, ik dan persoonlijk. Ik hoop dat ik een 6 haal. Maar ik vind dat hij wel prima ging. Maar ja, je weet het nooit bij natuurkunde.
2: Ja, het ging eigenlijk best goed. Ik had ook niet te veel spanningen voor. Het is een vak wat over het algemeen best goed afgaat. Dus ik had er niet heel veel spanning voor. Ik denk dat het ook wel prima cijfer is.
4: Ja, ik ben wel gewoon blij dat het voorbij is. Wel. Ik heb nog wel een beetje stress. Want ik weet niet. Ik heb niet alles nagekeken. En wat ik na heb gekeken, ja, ik ben zelf geen docent. Dus ik weet natuurlijk niet zeker wat de resultaten nou echt zijn. Dus ik hoop natuurlijk gewoon in het ergste geval een herkansing. Het liefst gewoon slagen. Maar ik ben ook wel blij dat Frans het laatste was, want daar had ik het minst stress voor. Ja.
2: En hoe is het dan dat moment in juni, dat je dat belletje komt van of je het wel of niet hebt gehaald? Is dat dan nog even een stressmomentje?
5: Ja, dat gaat nog wel een stressmomentje worden, ja. Want ik weet niet zeker of ik het heb gehaald of niet heb gehaald. Dus we gaan het afwachten.
2: Angelo van der Goren, afdelingsleider van het VWO. Hoe is de examenperiode gegaan?
6: Nou, dus ik denk voor heel veel leerlingen gewoon echt een piekmoment, stressmoment. En ik denk dat ze zich over het algemeen gewoon heel goed hebben gehouden. De temperatuur in de examenzaal liep ook wat op, maar we hebben de airco goed aangezet. Dus we hebben zelfs gezegd, breng maar een vestje mee, want als je van buiten naar binnen komt, dat je jezelf nog een beetje warm kan aankleden. Omdat de airco flink als een muur, zal ik maar zeggen, in de zaal opstond.
2: Ben je blij dat het erop zit?
6: Ja, voor de leerlingen ben ik echt heel blij dat het erop zit. Nu kunnen ze echt even de druk van de ketel afhalen. Ik denk dat de meesten ook lekker even op vakantie gaan. In groepjes richting Spanje of Italië. En dat is echt terecht. Want ze hebben zich de afgelopen week natuurlijk gigantisch moeten inspannen. Vooral voor onze docenten begint het werk nu. Ik weet uit betrouwbare bronnen dat er een heleboel docenten afgelopen Pinksterweekend onder een parasol op het terras druk aan het nakijken zijn. Dus, en dat is nog maar de eerste correctie. Daarna de tweede correctie van de andere school. Dus het is nu ook spannend hoe het allemaal gaat uitpakken.
0: Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren in het LAX zijn deze examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekomen. Het meest geklaagd werd dit jaar over het HAVO-examen Nederlands. Meer dan 40.000 klachten over datzelfde examen. Vandaag dus de laatste. Vakken Russisch, Arabisch, Spaans en Turks. Succes.

0: versnellen en laat het licht aan.
1: Laat de licht.
0: En wij maken plaats voor de platenpolitie.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Namelijk het proces verbaal van wederom een plaat waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan. En aan jou de vraag, kun je dit oplossen met behulp van dat proces verbaal? Dan krijg je misschien wel de Radio Gelderland zaklamp. Wij behandelen vandaag een plaat die we erg veel getipt hebben gekregen de afgelopen weken, maanden. En dat zit hem vooral in de titel. Want als je die letterlijk zou nemen, ja, dan heb je onmiskenbaar een zeer ernstig delict in handen. Wij onderzoeken vandaag een incident dat zich afspeelt op een druk bezochte dansvloer. Volgens de verklaring is daar sprake van een situatie waarin er zeer plotseling onder druk komt te staan. In het relaas wordt gesproken over vermoorden. Maar laat ik maar gelijk heel duidelijk zijn, dat is niet wat er letterlijk bedoeld wordt. Gelukkig maar. Maar waar gaat het dan wel over? Het duidt op het verstoren van de muziek en de beleving van het publiek. Betrokkenen lijkt vastberaden om de controle over de situatie te behouden en waarschuwt dat niemand de groove mag vermoorden, oftewel dus verstoren. De toon suggereert dat er actief wordt ingegrepen om die feeststemming te beschermen. En de zaak wordt onderzocht als een vorm van verstoring van de openbare orde binnen een uitgaanssituatie waarin de dansvloer centraal staat. Maar als je die clip ziet, ja, dan wordt er toch echt toch wel een paar delicten gepleegd om op die dansvloer te kunnen blijven staan. We zoeken een Britse zangeres in het alles. Begin van dit millennium. Ze heeft een stijlvolle, licht ironische sound. Staat bekend om dansbare nummers. Met een knipoogje dus. En vooral wat theater erbij. Er valt dus niet echt een dode op de dansvloer. Maar het woord moord wordt wel gebruikt. Wie zoeken wij? Met welk nummer? frank@gld.nl of een appje. En dat kun je nu gaan sturen. Denk mee en help de platenpolitie dit dossier op te lossen. Nu de Four Tops en Sugar Pie Honey Bunch. I can't help myself.

0: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Appleby en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting... op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist... Elst of Apeldoorn.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
3: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Heerde is het 14,9, in Kekerdom 16,3. Vanochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Uiteindelijk lossen die wolkenvelden op en is het vanmiddag zonnig. Het is met 21 tot 24 graden minder warm dan de afgelopen dagen. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 7 graden. Badgasten hebben gisteravond een man uit de Waal bij Nijmegen gered... nadat hij tijdens het zwemmen in de problemen kwam. Het slachtoffer was korte tijd buiten bewustzijn... en is per brandweerboot naar een ambulance in de haven gebracht. En Vitesse is officieel overgenomen door de sterkhouders Vitesse BV. Dat is een groep regionale ondernemers uit Arnhem en omgeving. De KNVB gaf vrijdag groen licht en 4 dagen later is de aandelenoverdracht dus afgerond. Waarmee de club nu weer volledig in regionale handen is. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en via de mobiele app. Verkeersinformatie, 1 melding, de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein, 9 minuten.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
6: Ja, ook bij Topservice in Epe.
8: Hey, Remo!
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
8: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
11: Wat er ook gebeurt. Maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt... of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt... voor jullie overleden goudvis... of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt... wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om...

0: Ray Parker Jr. en Radio, and You Can't Change That. We gingen even terug naar 1979, maar we gaan de hele ochtend al terug in de tijd. Want er is toch wel iets online gezet, hoor. De Schatkamer heet het, als je het online zoekt, van Instituut voor Beeld en Geluid. Sinds gisteravond 700.000 programma's van de publieke omroep gewoon gratis online te bekijken. Bijna de helft staat inmiddels online van wat er tussen 1920 en 2020 door de publieke omroep is gemaakt. En wij vroegen, we hebben de vraag gesteld, wat zou jij nou graag willen zien of wat wil je even horen? Joost, jij zit achter de Schatkamer, zeg maar, en jij kan het een naar het andere naar boven halen. Wat komt er zoal binnen?
1: Jannie die zegt bijvoorbeeld, goedemorgen Frank en team, ik zou graag De Fabriek terug willen zien.
0: Je hoort het fragment en je voelt hem gelijk. Oh ja,
1: meteen die spanning.
2: Het onderhoud is van het grootste belang. Die nachtploeg gooit er soms met de pet naar. Ah, oh, met de pet naar, maar het zal het in ieder geval over hebben. Ga, André, je bent vroeg.
0: De Fabriek, inderdaad. Ja, leuk, Jannie, dankjewel.
1: En natuurlijk, over die suikerfabriek. Hè. 1981 werd het uitgezonden en miljoenen kijkers die zaten voor de buis toen. En nu kunnen er weer miljoenen mensen naar kijken. Paul die zegt, goedemorgen. Ja, ik ga dat archief, de Schatkamer van Nederland, zeker doorzoeken. Bijvoorbeeld om werk van Koten en de Bie te kijken.
3: Let de beunen op het tafel en de petten op de buus. Dan de heer in juine beste, best het oe hier thuis. Het thuis, wist het hoe hier thuis. Dit, dames en heren, welkom in Juinen, is een oud Juins volksrijmpje. En dat drukt haarzuiver uit wat ik u als burgemeester van Juinen zou willen toeroepen.
0: Oh, wat mooi, hè? Ja, grote energie. Dankjewel, Paul vanuit Doesburg, voor je aanvraag. Wat heb je dan meer?
1: Nou, Stuivenzin komt vaker binnen. Onder andere Marijke en Jaco gaan daar zeker naar kijken.
4: Wat er van de balk gehaald wordt, hoor ik nu van jullie. Want jullie vertellen het me maar. Moet ik naar links of moet ik naar rechts?
0: Al die kinderen. Ja, oh ja. Naar links, naar rechts. Stuivenzin staat er ook op.
1: 1972 was dat.
4: Dat is net. Zeg het maar.
1: Ja, en deze kan eigenlijk ook niet ontbreken. Dankjewel Annemiek voor jouw reactie. Floris uit Rutgenhouwer.
5: Command de posten!
6: Wat is er aan de hand?
7: Ik kijk naar dat kasteel.
6: Is het tolhuis?
7: Is dat het tolhuis?
6: Dat wist je zeker niet, hè? Nou, vooruit, schiet op.
8: Vogel plaatsen. Rond. Vuur.
6: Zo.
8: Blaas de aftocht. We breken op.
0: Kasteel Doornburg, hè? Ja.
1: Ja. De glazen stad komt nu ook nog binnen. Nou, misschien daar laten we vandaag nog een fragmentje over. Even kijken. Dat zegt T. Roelofsen zegt dat in de app, ja.
0: Dank. Wat wil jij nog zien? Laat maar weten. Frank@gld.nl of een appje.

0: Robbie Williams en The Road to Mandalay op Radio Gelderland. We gaan Plaat Delict spelen.
1: Plaat Delict.
0: Want er is weer goed meegedacht vanochtend. Een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar we hebben de daden te kunnen pakken. We hadden te maken met een plaat die sprak over moord en het platbranden van de dansvloer. Maar gelukkig niet allemaal letterlijk bedoeld. Dat is, dan was het wel echt wel een heftig platendelict. Dit nummer gaat over een meedogenloos competitieve vrouw die er alles aan doet om de danswedstrijd te winnen. Het nummer combineert een vrolijke discobeat met duistere humoristische teksten over het uitschakelen van haar rivalen. Volgens de zangeres is de titel niet letterlijk bedoeld als moord, maar draait er dus metaforisch om de moordende concurrentiestrijd en het drama wat zich kan afspelen in het uitgaansleven. Weet je, het moment van euforie als je net lekker in je vel zit en uit je dak gaat en dat het dan opeens de verkeerde plaat wordt opgezet, of dat je ook vindt van niemand mag die sfeer van mij vanavond verpesten. Dat is het idee. Maar de videoclip die hierbij hoort bij dit nummer, ja, daar wordt echt wel het moordende aspect duidelijk zichtbaar. De zangeres die speelt al haar mededansers op een sluwe manier van de vloer. Ze vergiftigt ze, ze laat ze struikelen, ze saboteert ze, want ze wil de eerste prijs van de danswedstrijd toch echt wel winnen. Het nummer is in 2001 uitgebracht, maar werd wereldwijd populair. Maar beleefde een tweede revival, een enorme comeback 2 jaar geleden. En dat was opnieuw een wereldhit, omdat het werd gebruikt in de film Saltburn, in de slotscène. Ik zal die scène niet verklappen, maar een bijzondere scène. Eens even kijken. Wij hebben onder andere reacties van Deborah, van Willem, van Henk, van Jaco, van Hans en van Connie. Connie, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Frank.
0: Goedemorgen. Waar bel je vandaan, Connie?
2: Uit Doetinchem.
0: Uit Doetinchem. En wat was je vanochtend aan het doen?
2: Nou, ik lag nog even in bed. Een beetje te doezelen.
0: Oh, wat heerlijk. Dus we waren samen met jou aan het snoezen.
2: Ja, zoiets. Ja.
0: Wat goed. En wat hoorde je bij mij in mijn verhaal dat je dacht van ik weet welke plaat het is?
2: Ja, ik wist het eigenlijk van tevoren. Ik weet niet hoe dat kwam, maar ik had zo'n voorgevoel. Murder on the Dance Floor van ja. Sophie Alice Baxter.
0: Ja, inderdaad. Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter. Je had een soort ingeving, een epiphany. Ja, wat een openbaring.
2: Zoiets, ja.
0: Ja, wat goed zeg. Nou, het levert je de Radio Gelderland zaklamp op. Dus die gaan we in een envelop stoppen, jouw kant op sturen. Zodat als je even blijft hangen, dan zal Joost, die zal jou even je adres opschrijven.
2: Heel leuk.
0: En dan komt het helemaal goed. En dan ga ik het bewijsstuk speciaal voor jou draaien.
2: Oh, ik heb nog even een klein verhaaltje erover.
0: Ja?
2: Een paar jaar geleden deed zij mee aan het programma Strictly Come Dancing in Engeland.
0: Oh ja.
2: En dat was, dan hadden ze natuurlijk een leuk onderwerp om een dans van te maken. En het was echt zo leuk gedaan, ook met al die murder on the dance floor.
0: Dus toen mochten ze nog eens een keer opnieuw doen, zeg maar.
2: Mochten ze in het echt doen, ja. Ja, dat was ook echt leuk. Ja, niet dat ze gewonnen heeft, maar het was een heel leuk idee.
0: En kan ze een beetje dansen, die Sophie Alice Baxter?
2: Jawel, dat valt reuze mee. Ja,
0: ah, okay.
2: Dat is heel soepel.
0: Nou, ik ga dat in gedachten houden als ik ernaar ga luisteren nu.
2: Oké.
0: Dag Connie.
2: Dag.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.

0: Sophie, Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Ja, dat is het plaatdelict van deze woensdagochtend. 7:50 is het geworden.
1: Zaak gesloten.
0: En iedereen bedankt voor het meedenken. Weet je nou trouwens ook nog een plaatdelict die je aan mij wilt tippen? Dan kun je dat doorgeven. frank@gld.nl of een appje. En wat je natuurlijk ook kan doen is dat je de plaatselijke politie belt. Tijd voor het weer. En het weer krijgen we vanochtend van Jeroen Elverink van Weerplaza. Jeroen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Ja, wij zitten vandaag echt even in een andere wind in Gelderland.
2: Klopt.
0: Dan de afgelopen dagen.
2: Ja, die is naar het noorden gedraaid en voert wat minder warme lucht aan. Gisteren rond de tijdstip was het al 20 graden. Nu is het maar 15 graden. Ja, voor veel mensen toch wel een stuk aangenamer. Want de warmte kan ook weer het huis uit. En op dit moment zien we een verdwaald buitje net ten westen van Gelderland. En komend uur trekt hij over het westelijke rivierengebied in de omgeving van Tiel. Dus daar moet nog even rekening worden gehouden met wat regen.
0: Oké, ja, dat is ook wel welkom. Maar die zullen waarschijnlijk bijna direct verdampen op die warme grond.
2: Het zou alleen voor wat petrichor zorgen. Dat is die typische geur na een droge periode.
0: Heerlijke
2: dus,
0: geur.
2: Komend uur kan het daar best wel even lekker ruiken. Ja. Uiteindelijk trekt dat buitje door. Komt het zonnetje er beter bij en is het vanmiddag best aangenaam. De temperatuur loopt op naar 22 graden aan het Veluwemeer tot 24. Of misschien nog heel lokaal 25 graden in Nijmegen.
0: Oké. En gaan we dan weer naar de warmte verderop deze week?
2: Ja, de warmte komt weer terug. De wind gaat weer draaien. Morgen al, dan zoekt hij de Oosthoek op. Eerst nog wel een frisse nacht. Graad of 7 op de koudste plekken. En dan morgen wordt het weer 24 tot 26 graden. Veel ruimte voor de zon. En echt een prachtige zomerdag. En vrijdag wordt het weer drukkend warm. Echt benauwd. Dan gaat de temperatuur zelfs weer naar 30 tot 32 graden. En tijdens de namiddag neemt de kans op een onweersbui toe.
0: Ja, Ton die zegt in de app: wat is het lekker koel vanochtend. Vrijdag wordt het weer bloedheet. Nou ja, die heeft het inderdaad al goed naar je geluisterd. Tienis die vindt het dan wel leuk om ons even een weerfeitje te sturen. Die zegt: gisteren is het tropisch geworden, ook in de beeld. En daarmee, zegt Tienis, is het 33 jaar geleden dat er voor het laatst geen tropische temperaturen in een kalenderjaar zijn voorgekomen.
2: Oké, dat is voor het eerst dat het zo lang is? Of?
0: Ja, nou, 33 jaar geleden, 1993 was het voor het laatst.
2: Ah, oké. Ja. Nou, toen was ik net geboren.
0: Ja. Dus jij maakt eigenlijk alleen maar tropische jaren mee.
2: Ja, schijnbaar. Ja. Ik doe toch wat goed of fout. Het is maar net hoe je ernaar kijkt.
0: Nee. Waar hou jij van? Wat is jouw favoriete temperatuur?
2: Ja, toch wel eerder een graad 25 met het zonnetje. Gisteren vond ik het echt wel te warm.
0: Ja, hè?
2: Maar we blijven Nederlanders. Hè? We blijven altijd klagen.
0: Ja, we hebben altijd wat klagen. Wat dat betreft heb je wel een beroep gekozen waarbij waarschijnlijk altijd wel iemand bij jou erover begint.
2: Ja, en iedereen heeft er ook een mening over. Dus dat is altijd wel leuk.
0: Ja. Hey, dankjewel. En tot over een uurtje.
2: Ja, is helemaal goed. Tot straks.
0: Afgesproken. En dan na 8 uur ook aandacht voor de mensen die normaal gesproken naast het bed staan op de spoedeisende hulp, maar die vandaag hun hardloopschoenen aantrekken. De artsen van de spoedeisende hulp, de verpleegkundigen daar, die zijn van onder andere van het ziekenhuis Rivierenland, maar ook van heel veel andere ziekenhuizen. Ze lopen straks allemaal een estafette van ziekenhuis naar ziekenhuis. Zo'n 80 kilometer gaan de artsen van de Rivierenland lopen. En dat doen ze om geld in te zamelen voor onderzoek in de spoedeisende geneeskunde. Waarom is dat voor hun zo belangrijk dat ze de poli even achter zich laten? En is daar niet gewoon geld voor? Want dat klinkt inderdaad wel als een belangrijk onderwerp waarvan je zou zeggen van ja, daar is toch gewoon überhaupt budget voor? Waarom moeten dan de artsen hun werk neerleggen en daar een estafette voor gaan lopen om überhaupt geld voor te krijgen? Nou, je hoort het straks van een van de artsen die daar vandaag aan meedoet. Maar eerst Freedom van George Michael op Radio Gelderland. Het is 7:55. Goedemorgen.

0: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
1: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
0: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn. Grote hangplanten, €9,50. Elke tweede voor de helft. Bloemenkwekerij Jos Mom. Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
4: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
5: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
3: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
6: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
3: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dankjewel. Op de verkeersinformatie op de Gelderse wegen. Enkele files, de A12, Duitsland, Arnhem, tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven 5 minuten. Ruim een kwartier ook richting Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal door bergingswerkzaamheden na een eerder ongeval. De linkerrijstrook is dicht. Op de A28 een paar minuten vertraging Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid en tussen Nijkerk en Amersfoort ruim een half uur. Ook bergingswerkzaamheden, daar zijn twee rijstroken dicht momenteel. De A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 11 minuten. De N224 Arnhem-Zeist tussen Ede en Veenendaal een kwartier. En de N325 Velperbroek-Nijmegen tussen Westervoort en het Gelredome 10 minuutjes.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Ervaar de rust. Beleef de ruimte. Tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden. Van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse. 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Aalten, Hengelo of Neede.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
11: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Goedemorgen Gelderland.

0: Fleetwood Mac. En Don't Stop uit 1977. Goedemorgen Gelderland. Woensdagochtend, 27 mei is het. En we hebben een mix van zon en wolken op deze ochtend. Maar die wolken die gaan oplossen in de loop van de dag. En dan komen we uiteindelijk op een hele zonnige middag met 24 graden uit. Dat is toch wel een stukje minder warm. Duidelijk minder warm dan de afgelopen dagen. De komende nacht koelt het zelfs alweer af naar 7 graden. Dat is echt een heel groot verschil. En dan gaat morgen het kwik weer omhoog. En dan gaan we gewoon weer richting de 25, 30 graden de dagen daarna. Het blijft dus voorlopig droog en zonnig. Maar de natuur zal wel snakken naar een regen- of onweersbuitje. Wat dacht je van al die mensen die knettergek worden van die droge lucht vol met pollen? Die willen echt dat de lucht even wordt schoongespoeld. Dat gun ik ze wel. Maar dat is dus echt pas dit weekend waarschijnlijk. Nu krijg je van mij een greep uit het Gelders nieuws en dat wat er op de voorpagina's van de kranten staat geschreven. De Telegraaf bijvoorbeeld, die kopt een gitzwarte tijd voor onze school. België is in rouw na het spoordrama in Bruggenhout. Een busje vol leerlingen met emotionele stoornissen ramde een trein bij een bewaakte overgang. Vandaag maakt bondscoach Ronald Koeman zijn 26-koppige selectie bekend voor het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Een sensatie zoals het thuislaten van Jasper Cillis uit Groesbeek in 2022, dat hangt niet echt in de lucht. Maar wie weet heeft Koeman een verrassing in petto. De persconferentie is om 2:45 vanmiddag. Het aantal bevers in ons land groeit snel. Het zijn er nu zo'n 7000. Shedda kwam er op een vervelende manier achter dat de bever onder haar huis in Nijmegen een flink gangenstelsel aan het graven was.
1: De voegen beginnen te scheuren, de vloer is gebroken, de deuren zijn allemaal uit het lood, alles is aan het verzakken. In het begin dacht ik ook, ach wat leuk, schattig, die bever zit zo lief te knauwen op de blaadjes. Helemaal niet stilgestaan bij ja, wat de gevolgen kunnen zijn. Het huis is nu officieel instabiel verklaard. De volgende stap is onbewoonbaar. En dan sta ik met mijn zoon op straat.
0: We zitten in de regio Arnhem midden in de concertreeks van Suzanne en Freek. Marco Jansen bezocht een van die 10 concerten in het Gelre Dome. In zijn kroeg in Hengelo boekte hij ze, Suzanne en Freek, nog voordat ze überhaupt populair werden.
2: Ja, het was in 2015 dat wij ze voor de eerste keer hadden. Wij hadden een Valentijnsdiner hadden wij bedacht. En toen leek het ons heel leuk om daar een leuk akoestisch duo bij te hebben. En toen kregen wij een tip van een oud collega van ons uit Harreveld. Zij zegt van, weet je, ik ken nog een heel leuk stel. En die maken hele leuke muziek. En wellicht is dat iets om te boeken. Ja, €500 betaalden we toen.
0: €500, nu staan ze dus gewoon 10 keer in het Gelre Dome. 10 avonden voor 40.000 man te spelen. Een ongekende prestatie en een record ook voor het tweetal uit Zeeuwend in Harreveld. En dan hebben wij het vanochtend in Goedemorgen Gelderland over het archief van Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Dat is sinds gisteren online gekomen. De Schatkamer heet dat. En Joost en ik die zitten vanochtend de appjes en de mailtjes te lezen die binnenkomen. Want we hebben gevraagd, zijn er nou fragmenten van tv of radiofragmenten van de afgelopen 100 jaar wat je graag zou willen terugzien? Joost, zullen we er nog eentje pakken?
3: Ja, het is leuk. Hilly uit Apeldoorn die reageert ook via de app. Ik zou graag Bartje terug willen zien, maar ook dagboek van een herdershond.
4: Een slecht begin, Erik Oordekerke.

0: slecht entree voor een jonge kapelaan in zijn eerste parochie. Als God jou de beproeving van een klapband zendt, dan heeft hij daar een bedoeling mee. Aanvaard dat zonder morren. En zeker zonder vloeken.
1: Ik ben ook maar een mens.
2: Wauw.
3: Wat een week, hè?
2: Ja. Dagboek van een herdershond voor Hilly uit Apeldoorn. Ja, zo zijn er nog heel veel van dat soort fragmenten. Wat we graag terugzien of horen, laat me weten. Frank@gld.nl of een appje.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Danny Vera en Try Again samen met Marlon Pichel. En daarvoor hadden we natuurlijk ook nog dat we Shaking Stevens en Bonnie Tyler draaien met A Rocking Good Way. Een estafetteloop van de eerste hulp naar de eerste hulp. Dat staat op het punt van beginnen. Er wordt vandaag aandacht gevraagd door de mensen van de spoedeisende hulp voor de druk op de acute zorg, maar ze willen ook geld ophalen voor onderzoek. Er doen meerdere teams mee, over het land verspreid. En het ziekenhuis Rivierenland doet hier ook aan mee. Artsen van het ziekenhuis lopen zometeen 80 kilometer van Tiel naar Boksmeer. En Marloes van der Toorn is spoedarts. Staat volgens mij te trappelen, te rekken, de spieren warm te krijgen. Maar hij heeft nog even gewacht met starten, omdat wij nog even met haar wilden bellen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Klopt, toch? Jullie staan op het punt van vertrekken.
1: We staan hier met ons hele team, verpleegkundigen, artsen, ambulanceverpleegkundigen, IC-verpleegkundigen klaar om te gaan.
0: Ja, heel goed. 80 kilometer in estafettevorm, allemaal artsen en medisch onderlegde mensen. Dus er is een goede warming-up geweest, want daar weten jullie het belang
1: zeker
0: van.
1: Ja, zeker. We zijn net goed afgemat door een van onze internisten, die ook sportinstructrice is.
0: Okay.
1: Dus we zijn er echt met de rode wangen helemaal klaar voor.
0: Ja. Als je nou geen estafette loopt vandaag en je werkt gewoon op de spoedeisende hulp, hoeveel stappen zet je dan op een gemiddelde werkdag?
1: Nou, zeker 10.000. Daar hoeven wij niet moeilijk over te doen.
0: Nee, toch?
1: We rennen letterlijk iedere dag de benen uit ons lijf, maar nu gaan we het voor een goed doel doen.
0: Ja, maar dat betekent dus wel dat jullie eigenlijk gewoon al in goede conditie zijn. Dus van estafette, dat is geen enkel probleem.
1: Nee, de meesten die kunnen dit met groot gemak, maar er zijn toch ook wel mensen die flink met de hitte hebben getraind.
0: Ja, en jullie willen dus aandacht vragen voor de druk op de acute zorg. Nou, dan zou ik zeggen, je hebt nu je moment. Hoe is het daarmee gesteld dan?
1: Ja, het is een schitterend vak. We doen het niet voor niks, maar je moet er wel heel veel gemotiveerd voor zijn, want je loopt continu op je tenen. Mm-hmm. En daarbij proberen we de zorg zo goed als mogelijk te verlenen. Maar dat moet en kan beter. We zien in andere landen dat slechter is dan in Nederland. Maar wij willen niet die kant op. Dus daarom is onderzoek hard nodig.
0: Ja, onderzoek naar?
1: Naar het vormen om de spoedeisende hulp te genezen of te verbeteren. En dat kan hem dan zitten in hele praktische dingen als acute pijnverlichting en daar nieuwe manieren voor. Maatschappelijke problemen zoals wat het doet als er geen helm wordt gedragen en je met letsel binnenkomt en daar meer aandacht voor vragen. Als ook gewoon de duurzaamheid van ons vak proberen te verbeteren en te zorgen dat er meer mensen bij ons mooie vak aansluiten.
0: Nou, ik wou zeggen, dat zou zoiets ook al kunnen helpen. Als je inderdaad gewoon meer collega's hebt, waardoor je misschien iets meer lucht krijgt in je rooster. Want ik denk dat je veel uren maakt.
1: Ja, overwerken is bij ons meer regel dan uitzondering inderdaad. En dat doen we met plezier, maar het komt regelmatig voor dat we inderdaad met een bijna een etensbak in de hand op de gang staan om het naar binnen te gooien en de ambulance tegelijkertijd opvang.
0: Ja, het is natuurlijk ook eigenlijk gewoon bizar werk. Want je kunt misschien bij heel wat soorten banen denken van nou ja, dan doe ik dat maar morgen. Of ik hoop dat het vandaag afkomt en anders als het niet lukt, ga je wat langer door. Maar bij jullie gaat het eigenlijk binnen no time. Heb je het al gelijk gewoon over een mensenleven, over iets heel ernstigs, als je het niet zou doen?
1: Er zit inderdaad een grote ethische component aan. Je kan natuurlijk zeggen, mijn werk stopt om 12 uur 's nachts, omdat dat zo is op papier. Maar ja, als er iemand is die nood heeft en er liggen er nog 10 in de wachtkamer, dan ga je door. Want dat kan je niet over je hart verkrijgen. En dat is ook de reden waarom we dit vak doen. Daar zit een stukje menselijkheid achter wat maakt dat je dit vak kan volhouden. Ja. Want anders redden we het niet.
0: Nee, dat kun je niet maken om dan te verslappen of te stoppen. En tegelijkertijd, hoe kwetsbaar maak je het dan? Want als je zelf omvalt, dan heeft zo'n spoedeisende hulp en je collega's alleen nog maar meer problemen. Want het wordt het rooster nog krapper en er kunnen nog minder mensen. Ja, precies.
1: Ja, zeker.
0: Ik snap je punt. En er moet dus geld worden opgehaald. Waar hoop je op vandaag?
1: Nou, we zitten landelijk al tegen de 40.000 aan. We rennen 20 teams door heel Nederland van spoedeisende hulp naar spoedeisende hulp.
0: Mm-hmm.
1: Dus wij zijn heel blij als we daar een groot deel aan bij kunnen dragen. En, maar ook het teamgevoel wat deze dag teweeg brengt is onbetaalbaar. Dus daar doen we het ook voor.
0: Ja, want er is ook echt support langs de route.
1: Ja, zeker. En ook de voorpret was ook de helft van het werk. Iedereen heeft zich immens ingezet met allerlei acties om geld binnen te halen.
0: Ja.
1: En daar zijn we zo trots op.
0: Ja, en was de voorpret er ook nog bij de warming-up of was die echt al zwaar?
1: Ja, nee, die was echt fantastisch.
0: Okay.
1: Dus een van onze internisten heeft ons echt flink afgemat. Maar daar zijn we er ook heel dankbaar voor. Want nou zijn de beentjes wel warm.
0: Ja, nou dan ga ik je niet langer laten afkoelen. Vanuit de ambulancehal naast de spoedeisende hulp in Tiel dus vertrekken jullie nu. En waar lopen jullie heen? Jullie lopen naar? Boksmeer.
1: Wij gaan naar Boksmeer, naar Tiel. Ja.
0: Okay. Heel veel succes, Marloes.
1: Super. Ja, dank je vriendelijk en bedankt.
0: En fijn alle collega's, hè?
1: Ja, ga ik overbrengen. Dankjewel.
0: Oké, hoi.
1: Doei, doei. Hoi.
0: Een vrolijk internist dus, daar van de spoedeisende hulp van Rivierenland. Maar de boodschap is bloedserieus. En heel belangrijk dat er dus meer aandacht, meer lucht voor die mensen komt. Want we hebben ze allemaal nodig als wij in nood zijn. En dan hoop je maar dat ze fris en fruitig

0: Ewon Boulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
3: 20% korting?
2: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
4: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl. Nieuwe leesbril nodig?
5: Mijnleesbril.nl.
4: Gratis verzenden en retourneren.
6: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
7: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
7: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
8: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
9: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In De Kar, gemeente Voorst, is het 14 graden. In Waddenooijen, gemeente Tiel, 17,1. Vanochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Uiteindelijk lossen die wolkenvelden op en is het vanmiddag zonnig. Het is met 21, 24 graden minder warm dan de voorgaande dagen. Vanavond en vannacht opklaring en dan koelt het af naar zo'n 7 graden. Bevers zorgen steeds vaker voor overlast in woonwijken met schade aan tuinen en zelfs woningen tot gevolg. Het Nijmeegse Lindeholt bijvoorbeeld, zo lees ik bij ons op de site, vreest een bewoner dat haar instabiele huis mogelijk moet worden gesloopt door de ondergravingen. En als we toch in Nijmegen zijn, NEC weet welke mogelijke tegenstanders wachten in de voorronde van de Champions League. Met onder meer Olympique Lyon, Bodø Glimt en Olympiakos als opties. De Nijmegenaren spelen begin augustus de eerste kwalificatieduels en hebben dan 3 rondes nodig om de poolfase te bereiken. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de mobiele app. Eens even kijken hoe het staat op de Gelderse wegen qua verkeersinformatie. De A2 Utrecht en Bos tussen Geldermals en Waardenburg 10 minuten. 13 minuten op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Op de A28 is de weg ook weer vrij naar de eerdere ongeval tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. Nog wel 20 minuten. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en Waterberg door een ongeluk. Een dichte linkerrijstrook in 11 minuten vertraging. De A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein 13 minuten. En op de N50 Emmeloord-Apeldoorn tussen Kamp en Knopend Hattemerbroek 13 minuten extra reistijd.
10: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
15: Peugeot. 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: de stem van Rick de Leeuw, terug in de kerk met hart en ziel. Goedemorgen Gelderland, 6:06. Deze woensdagochtend. Gisteravond om 6:00 is het online gekomen. De Schatkamer, zo noemt het Instituut voor Beeld en Geluid het. Een compleet archief van eigenlijk alles van de afgelopen 100 jaar... wat is gemaakt door de publieke omroep aan radio- en tv-programma's... wordt online gezet. Ze zijn al bijna halverwege. Je kunt ongelooflijk veel terugvinden. En we hebben vanochtend de vraag gesteld... ja, wat zou jij dan graag willen terugzien van wat je nog weet van radio- of tv-fragmenten? Joost, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je zit de hele ochtend al in die schatkamer te grasduinen... op basis van de appjes en mailtjes van luisteraars. Even een paar uitpakken.
1: Nou, Maria bijvoorbeeld, goedemorgen. Hoe kun je die oude programma's van de jaren 70, 80... terugkijken op de tv of een speciale zender? Nou, Maria, ik heb je ook al even terugbericht. Dat is via de site van Beeld en Geluid. Schatkamer.beeldengeluid.nl. Gewoon online dus. Daar kan je dat terugvinden. En dan, even checken. Jij hebt het voor je neus, want ik heb nu iets... Omdat ik in die schatkamer zat, heb ik nu onze reacties...
0: Maria, die wil in ieder geval, die dat vroeg dus, die wil onder andere een zwiebertje zien. Maar dat wil Ellen ook, als ik terugkijk op mijn jeugd, zwiebertje. Ja. Bij ons in de buurt had ik maar, hadden we maar één tv, één buurman met tv. Dus dat werd verzamelen en dan daar met z'n allen kijken. En jij had een berichtje van Eddie gekregen, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker. En... Eddie, die wil Willem Ruis terugzien. En we horen hem nu ook op de radio. De Sterrenshow vanuit Winterswijk, 1950.
2: Op weg naar 50.000 gulden. Vraag, tijdens de carnaval hebben diverse Nederlandse steden andere namen. Bijvoorbeeld Oeteldonk in plaats van Den Bosch. Hoe heet Nijmegen tijdens de carnaval?
3: Knotsenburg.
2: Hé?
3: Knotsenburg.
2: Nou ja, zeg! Twee, ja.
0: Oh, om Willem Ruis gewoon weer te horen. En het is een geweldige energie, hè? Corné die zegt, als puber was ik super fan van het komische en absurdistische hoorspel Biels en Co. Als Co van Dijk in de rol van Niels begon ik, als die begon te bulderen, dat was echt genieten. Even luisteren.
4: Is er nog steeds de gewoonte in Daaps dat de oudste boerenzoon de nacht voor zijn huwelijk met een bos uien in de regenton van het ouderlijk huis van de bruid slaapt?
5: De oudste boerenzoon?
4: De oudste boerenzoon.
5: In een regenton?
4: In een regenton.
5: Er is mij totaal niets van bekend.
0: Dit is helemaal niet Co van Dijk. Hè? Ik zit een verkeerd fragment. Dus,
1: ja, dit is Johnny Rijk, maar dat hebben de luisteraars wel. Ja, het is zo erg grasduinen dat je krijgt er vierkante ogen van. Maar Ellen wilde dat heel graag horen. Johnny en Rijk. Tony die zegt nog, ik zou graag de aflevering van Ontdek je plekje wel willen zien. 12 mei 1993 op de Holterberg. Jaco, een dagje van Renje Rot met Martin Brosius. En Willy, kinderseries zoals Vrouwtje Bezemstil, Okkie Trooi en Dappere Dodo.
6: Het doe om, Harkie. Vertelt u nog eens zo'n gekke geschiedenis?
7: Zo eentje met bij de griezels over je rug lopen.
8: Ja, jullie spatten maar.
0: Grappig. En wat ook meerdere keren wordt genoemd... is natuurlijk een fragment dat willen weten van... ja, zuster, nee, zuster.
9: Bozerij!

Jan die zegt nog, Fawlty Towers, dat moet ook weer terug op tv. Eindelijk is dat leuk ouderwets lachen om een programma. Ja, dat is dan niet van een publieke omroep, dus dat zal niet in de schatkamer terechtkomen. Maar dat moet zeker terugkomen. Leendert, die gaat op zoek straks naar fragmenten van Sterrenslag met Paul de Leeuw in de Efteling. En Marjan die laat nog weten, ik zit te zoeken nadat ik dat bij jullie hoorde. NCRV-opnames van Dier en Vriend met een opname uit 1972. Toen waren ze bij ons met paardrijden met gehandicapten met een jonge Tanja Koen. En ik heb dus nou mijn eerste verzorgpaard weer teruggezien. Dat is toch geweldig? Ja, als je hebt meegedaan aan zo'n programma, dan kun je dus nu gewoon zoeken naar jezelf en die fragmenten weer terugvinden. Heel erg leuk.

0: First Aid Kit en My Silver Lining. Ik krijg nog een appje binnen van Elina over dat archief van Beeld en Geluid. De schatkamer die zegt, oh, ik ga zoeken naar Paul Hane en Margreet Dolman. En zou Open en Bloot er ook op staan? En dan vraagt ze, kijkt ze bijna rode wangetjes van. Open en Bloot? Over onder andere over zelfbevrediging.
1: Nou, de tijden dat ik nog wacht te delen, nou...
2: Had niemand je dat verteld dan, hoe je dat moest doen?
1: Nee. Het zijn wel verteld dat je boven de griep gaat liggen en duik die pik in die kust.
0: Oké, ja hoor, dat staat er gewoon allemaal op. Een jongen over zijn eerste sekscontact, dat staat gewoon allemaal in de schatkamer. Dus

Maar je kunt dus ook zien wat je doet, hè? Of Q&Q of Make a Market. Maar net wat jij wil terugzien. Ja, het is een mooie dag om ook een woord uit de Dikke Van Dijk er weer bij te pakken. Om even op te kouwen en misschien wat te gebruiken vandaag. De Dikke Van Dijk is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol vergeten taalparels, waar we iedere dag een woord uitpakken uit die mooie Nederlandse taal, waarvan we zeggen, ja, dit soort woorden die mogen niet verdwijnen. Die moeten we wel blijven gebruiken, mensen. Het woord wat ik vandaag heb gekozen om eruit te pakken is scharminkel. Mooi woord, hè? Scharminkel. Een scharminkel is een heel mager, schraal of ziekelijk uitziend mens of dier. We gebruiken het vaak voor een armzalig wezen waar de botten bijna door de huid heen steken. Het is een verrassende geschiedenis, het woord. Dat komt uit het Latijnse, het Latijnse woord scaramuccia. Dat betekent schermutseling of kleine vechtpartij. En via het Frans kwam dat als scaramouche in het poppentheater terecht. En dat werd de naam voor een magere, opschepperige knecht die altijd de klappen kreeg in het poppentheater. En in het Nederlands is die magere pop uiteindelijk veranderd in scharminkel. Scaramouche, scharminkel. Ja, na weken te hebben gezworven kwam de kat als een mager scharminkel weer bij ons thuis. Of trek eens een warme jas aan. Je lijkt wel een scharminkel in die dunne kleren. Of de oude, verwaarloosde puppy bloeide gelukkig snel op van een klein scharminkel tot een sterke hond. Vroeger was hij nog wel een flinke vent. Maar door die ziekte is er slechts een scharminkel van hem over. Zo zou je het kunnen gebruiken. Het woord van de dag,

0: Alex Harvey en To Make My Life Beautiful maakt het 8:50 op Radio Gelderland. Goedemorgen. Tijd voor het weer. Jeroen Elverink van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Het zonnetje schijnt alweer lekker. Dan zou je kunnen verwachten dat het alweer snel warm wordt. Want de afgelopen dagen zaten we dan rond dit tijdstip al bijna boven de 20. Of op sommige plekken ook gewoon echt boven de 20, 25
1: nou, op
0: graden.
1: Op dit tijdstip zaten we gisteren al richting 24 graden.
0: Ja, kun je nagaan.
1: Nu zitten we op 16.
0: Ja, wat een verschil, hè?
1: Ik zou bijna zeggen dat het scheelt een jas, maar ja, we hebben nog steeds geen jas nodig met het weer, wat mij betreft. Want het
0: maar
1: is
0: hoe
1: gewoon
0: komt
1: heel
0: het?
1: Heerlijk. Ja, de wind is gedraaid naar het noorden en voert minder warme lucht aan. Het heeft vooral te maken met de luchtdrukverdeling, want gisteren lagen we nog recht onder een hoge drukgebied en stond er geen wind. Maar dat hoge drukgebied is boven ons land iets ingezakt en er is een nieuwe kern ontstaan boven de Noordzee. En daardoor zie je dat in het gradiënt de wind wel moest draaien naar het noorden en dat er dus ook koelere lucht nu ons land binnenkomt. Maar morgen trekt het hoog alweer over ons land heen en draait de wind weer naar het oosten. En vrijdag draait hij uiteindelijk weer naar het zuiden, omdat het hoog dan boven Duitsland ligt. En dan wordt het weer flink warm. Daar heeft het vooral mee te maken.
0: Oké. Okay. En wat is flink warm? Waar gaan we weer naartoe?
1: Nou, vandaag 23 à 24 graden, misschien 25 in Nijmegen. Morgen gaan we naar 25 à 26 met veel ruimte voor de zon. De lucht is morgen echt mooi blauw, dat is vandaag niet helemaal het geval. En vrijdag gaan we dan naar 30 tot 32 graden. En de luchtvochtigheid is dan hoog, dus dan voelt het ook echt drukkend aan.
0: Dat wordt echt een benauwde vrijdag.
1: Ja.
0: Okay.
1: En misschien aan het eind van de dag in de Achterhoek een onweersbui.
0: Een klapje onweer, oké. Okay. Jeroen, dankjewel. En jij meldt je over een uurtje bij Rob, hè?
1: Zeker. Tot straks.
0: Tot straks. Want op de koffie staat weer op het punt van beginnen. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar wil jij het
2: naast
0: de muziek uit je platenkoffer en een bakkie pleur over hebben? Met de luisteraar.
2: Ik vind jou toch wel leuke dingen om in die schatkamer.
0: Oh, je gaat door met de schatkamer?
2: Ja. Dat is wel leuk, hè? Nostalgisch. En toch ook eens even kijken waar we met z'n allen staan. Wat vonden we leuk vroeger? Wat vinden we nu leuk? Want alles kan erin.
0: Maar lang niet alles is dat je denkt, want je verwacht altijd heel traag. Maar sommige dingen ook helemaal niet. Sommige dingen kunnen gewoon prima nog.
2: Jawel.
0: En andere dingen zijn echt heel duidelijk gedateerd, ja.
2: Ja, mensen veranderen niet zo, hè. We hebben natuurlijk gewoon een human nature, de menselijke natuur. Die is al duizenden jaar hetzelfde. Alle schilderijen uit de oudheid, die wijzen er ook op. Dat we ook wel, nou ja, hetzelfde zullen blijven qua aandrang, weet ik veel wat. Alleen de vorm waarin je gepresenteerd krijgt wie je bent, die kan wel eens verschillen.
0: Ja, je bent vanochtend filosofisch uit je bed gestapt, of niet?
2: Ja, ik heb in de bus gezeten.
0: Je hebt geen telefoon en je bent gaan mijmeren.
2: Naar buiten kijken. Ja, mijmeren. Ja, zo.
0: Ja, dat hoor ik eigenlijk.
2: Zelf,
0: Nou, ga samen met Rob lekker achteroverleunen. Mijmeren over vroeger en over wat je dan in die schatkamer zou willen plaatsen. Rob@gld.nl of een appje. En wat zijn de programma's waar jij zelf aan denkt?
2: Ja, ik hoorde vanochtend het dagboek van de herdershond. Toch wel, ja, een hele vreemde manier lekkere herinnering aan. En die zaterdagavond spelshows. Willem Ruis was toch ook, ja, wel geweldig.
0: Wat een fenomeen, hè?
2: Ja, met het opentrekken van een deur of niet. En dan wist hij wist natuurlijk vanzelf wel welke deur volgens mij open waren. Maar dat werd zo mooi gespeeld. Ik denk, ja.
0: Ja, de energie had die man. Geweldig, ja. Ik zat net nog even te zoeken Bureau Kruislaan. Dat was een serie die ik heel spannend vond. En graag geen Peter Tuinman en zo.
2: En oude Langs de Lijn Radio.
0: Oh ja.
2: Koos Postuma en Willem Ruis toevallig ook weer. Waar ook de spelvreugde nog. Het is tegenwoordig allemaal zo serieus. Er mag gelachen worden, hè? We gaan het WK voetbal beleven over een paar weken. Nou ja, poef. Wat een ernst.
0: Vanmiddag wordt de selectie
2: bekendgemaakt. Ja, daarom. Dat
0: Ronald
2: is voetbal,
0: Koeman, kwart voor drie.
2: Ja. Dan gaan we allemaal weer miljonairs aanmoedigen.
0: Dan gaan we er van alles wat van vinden. Wie wel en wie niet.
2: Drie landen. Wie weer wel. Wow. Het wordt een spektakel van nieuws.
0: Dus niet zozeer over nu, maar over vroeger, toen alles nog beter was.
2: Hè?
0: Ja.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op Simpel.nl.
5: Jij op vakantie plus alle buren op vakantie is vrij spel voor inbrekers.
4: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterrenslot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Bettingressing verkoopt diverse tegel- en PVC-vloeren, inclusief het leggen. Kijk op bettingressing.nl.
10: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
13: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van €50.000... dan heb je het al gauw over €500 extra werkgeverslasten per maand.
12: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
14: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
12: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Kootwijk en Voorthuizen. 5 kilometer, 10 minuten is de vertraging. Komt een ongeluk daar. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid. 8 kilometer, 20 minuten vertraging. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Loenen en knooppunt Waterberg. 7 kilometer, kwartiertje vertraging, komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. We blijven op de A50, maar dan een stuk Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 8 kilometer, 10 minuten is daar de vertraging. En de N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 5 kilometer en ook daar 10 minuten vertraging.
16: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt. Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl. De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
17: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar bij ons. Ontzorgen nu en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 23 40 079.
18: Zoek nu de sanitaire keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren.nl.
19: Vandaag is de laatste dag van de musical tiendaagse. Boek nu Moulin Rouge de musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musicaltiendaagse.nl.
18: Wil jij ook comfort fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
18: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel.

minuten over 9. We hebben een dagje lucht, hè. 27 mei, woensdag, is het even bijkomen van de hele erge hitte. Met lekkere muziek, zoals F.R. David en Words...

0: melancholische Paul McCartney, The Days We Left Behind. Hier op Radio Gelderland, 18 minuten over 9 geworden.
1: De plaat bij de dag.
0: En de plaat bij de dag, die houdt ons toch even lekker bij de zomer. Peter wil hem hebben en die zegt van ja, als het even kan, ga ik los op deze plaat. Ik weet niet wat het is, maar er zit iets in waarvan je denkt, ja, dan gaat het feest beginnen.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay, Los Del Rio. Inmiddels zijn ze allebei bijna 80 jaar. Maar dit was wel hun grote moment, hoor. Jaren 90, 1996. Perfecte zomerhit. Perfecte wereldhit. Ook voor de mannen. Los Del Rio. Peter, dankjewel voor het aanvragen. Is lekker, hè? Zo. Zeker nu dat het koeler is. Dan kun je ook een beetje dansen. Heb jij één plaat waarvan je zegt van, nou, die kan best wel eens plaat met de dag zijn? Laat maar weten. Via de app 06-22-22-1342. Of even mailen rob@gld.nl. Jouw muziek hier op Radio Gelderland. Als plaat met de dag. En heb je er een verhaal bij? Helemaal goed. Heb je er twee zinnen bij? Ook goed. En alleen een duimpje? Ook goed. Hier zijn de OJ's.

0: Het regent zonnestralen. Ja. Nou, het is ook wel lekker warm als we even naar de temperaturen kijken. In Nunspeet 17 graden en Westmaas-en-Waal Nieuweschans 18 graden. Eventjes over 9:30 kijken we ook altijd even naar het nieuws op gld.nl. En daarin een opmerkelijk bericht, want de bever, die bijna uitgestorven was enkele tientallen jaren geleden, is een enorm succes aan het worden. Tenminste, zo'n succes dat hij weer lastig wordt. De bever richt namelijk enorme schade aan. In Nijmegen is een woning bijna instabiel of is instabiel verklaard en moet misschien wel gesloopt worden. Hij verdween bijna ooit uit Nederland, maar steeds vaker duikt hij op in woonwijken. In de Nijmeegse wijk Lindehold zorgt een bever voor schade aan huizen en tuinen. Mijn woning moet misschien wel worden gesloopt, vreest een bewoner. Geherintroduceerd is die in 1988. Echt, toen waren ze bijna helemaal weg. En nou, 7000. En dus ook vaker in woonwijken. En daar gaat hij graven. En dat doet hij ook onder het huis. En dan gaat het huis gewoon verzakken en wordt instabiel. En is ook gewoon in een stadswijk in Nijmegen. Andere dingen die daarop te lezen zijn. Opmerkelijk mooi nieuws wel. Badgasten die een drenkeling uit de rivier redden. Gisteravond was het rond 8:00 uit de Waal bij Nijmegen. Man raakte daarin de problemen toen hij met een vriendin te ver richting het midden van de rivier zwom. Man verdween onder water en bleef langere tijd ook onder water. Twee mannen gingen het water in en haalden hem naar de kant. Daarna werd hij in een stabiele zijligging gelegd en met een traumahelikopter opgehaald. Ja, de Waal blijft een heel gevaarlijke rivier. Zeker met deze hitte en in Nijmegen hebben we prachtige waalstrandjes. Dan is het heel verleidelijk om net iets te diep de Waal in te gaan. En dan word je gepakt. Ja, het beste advies is mij altijd verteld, als je wordt gepakt door de stroming, go with the flow. Ga niet tegen de rivier zwemmen, want dat win je nooit. Dat en meer allemaal te lezen op gld.nl. En heb jij nieuws? En wil je ons tippen? Gebruik de app even 06-22-22-1342.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

Back, Anyone Who Had a Heart. Ah, laat je hart spreken. Kijk met je hart, hè, zoals de Petit Prince zei. En dan zie je veel meer. Nou ja, als je gewoon heel plat wil kijken naar oude programma's van de televisie, dan kan dat, hè. Sinds gisteren is de schatkamer.nl geopend. Door beeld en geluid. Prachtig archief, online, door iedereen te bezoeken. En daarin kun je terugkijken naar 75 jaar Nederlandse televisie. Vraag vandaag van ons aan jou is: wat zou daar voor jou echt niet mogen ontbreken? Welk televisieprogramma moet in die schatkamer? Er is nu al heel veel te zien. De Polygoonsjournaals bijvoorbeeld, die kun je ook daar bekijken. Comedy-series, Series A, spelshows, allemaal te zien. Wat mag van jou absoluut niet ontbreken als we het hebben over de televisie? Geschiedenis van Nederland, schatkamer.nl. Als je voor jezelf eens gewoon lekker wil gaan kijken, dan kan het nu al dus. Maar je kunt misschien ook nog tips aan de hand doen. En heb jij zo'n tip? Dan kunnen we straks nog eens even op de radio over praten. Maar je kunt nu alvast appen of mailen. Mail via rob@gld.nl. En de app die ken je,

0: Top of the World van de Carpenters. Van die heerlijke ontspannende muziek. Dat is een beetje een massage voor je oren. Toch? Lekker. Jeroen Elfrink heeft ook hele prettige berichten van mensen die niet tegen de absolute hitte kunnen, maar wel van een beetje warmte gecharmeerd zijn. Want het wordt een hele mooie dag, Jeroen.
1: Zeker, Rob. Het wordt een prima dag als je niet van inderdaad extreme hitte houdt, maar wel van een beetje zomerweer. Op dit moment ligt de temperatuur rond de 18 graden. In Arnhem en ook in het rivierengebied schijnt de zon nu. Maar op de Veluwe komen wel wat wolkenvelden voor. Maar de komende uren lossen die op. En dan stijgt de temperatuur naar 23 tot 25 graden.
0: Ja, het is een soort dagje rust, hè? Want dan gaan we daarna weer omhoog.
1: Ja, het is eigenlijk de koudste dag tussen aanhalingstekens van de week. Noem het koud, 23 tot 25 graden. Ja. Want het is echt eigenlijk alweer genoeg, want de temperatuur gaat inderdaad flink omhoog. Eerst hebben we nog een frisse nacht voor de boeg met temperaturen rond 8 of 7 graden. Dus mocht je op de camping staan en in een tentje slapen, hou daar even rekening mee. Maar morgen is het ook weer snel vergeten, want dan loopt de temperatuur op naar 24 tot lokaal bijna 27 graden. Met veel ruimte voor de zon en ook maar weinig wind. En vrijdag gaan we zelfs naar een tropische 30 tot 32.
0: Nou zeg, we gaan er weer van genieten. Dankjewel, Jeroen.
1: Komt goed. Doei doei.

0: Hele blije Lionel Richie heeft er zin in. Ook als het gewoon boven de 20 graden is. Don't stop the music. Radio Gelderland, bijna 10 uur.
1: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Den Brundel Wonen in Weel heeft ook een grote collectie relax voor thuis.
9: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
10: Beleef het ultieme buitenleven op 26 tot en met 28 juni... bij de Farm & Country Fair in Aalten. Shop bij mooie stands, bewonder unieke oldtimers... en geniet van honderden dieren. Een heerlijke dag uit. Bestel nu je tickets met korting op countryfair.nl.
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
13: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor €7. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over, lokaal kan een bui vallen, later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
14: Maar niks, dank je.
0: Gaan wij naar de verkeersinformatie. We beginnen op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle-Zuid. 4 kilometer, 5 minuutjes vertraging. De A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 7 kilometer met 10 minuten extra. En de A348 Doesburg richting Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek. 2 kilometer, maar wel 20 minuten oponthoud door een ongeluk daar.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
16: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtjes in opa en oma naar het park.
17: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken... en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
20: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
22: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken... en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen... en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
23: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
24: Op de koffie.

0: The Alan Parsons Project hier op Radio Gelderland. Don't answer me. Het is 14 over 10 geworden. We willen eens even nostalgisch worden met z'n allen. Want gisteren geopend de schatkamer voor heel Nederland. Beeld en geluid, ons nationale mediaarchief, heeft gisteren de schatkamer geopend. Meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's zijn nu gratis online te beluisteren of te bekijken. Nou ja, simpele vraag aan jou is, wat mag niet ontbreken? Dus als je al hebt gezocht en je hebt het niet gevonden, wat moet er nog bij zitten? En sowieso, als je denkt van, nou, dat is mijn geschiedenis, als we het hebben over televisie of radio, dat wil ik in die schatkamer hebben. Laat me weten dan via de telefoon 0800-345-0345, de mail, rob@gld.nl of de app 06-22-22-13-42. Beeld en geluid heeft de schatkamer geopend voor heel Nederland. 700.000 radio- en televisieprogramma's zijn gratis online te beluisteren of te bekijken. Wat mag niet ontbreken? Wat wil jij dat er opgenomen wordt in die schatkamer? Kortom, waar heb jij hele warme herinneringen als het gaat om televisie of radio uit het verleden? En een reclamespot kan ook. Rang is alleen rang als er rang op staat. Die dingen, weet je wel. Bel, app of mail. Draai we even Neil Diamond.
1: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Ach, good old Neil Diamond. Met spullen die we nog nooit gehoord hadden van hem. Wild at Heart. Ja, het is gewoon een lekker Neil Diamond nummer. Hè? Niks meer aan de hand. 0800-345-0345 als je wilt praten over de schatkamer.nl. Archief op het net gezet, online gezet. Door beeld en geluid. Met 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis te bekijken. Gratis af te halen ook daar. Wat moet daar volgens mij, of volgens jou, ook absoluut te zien zijn. Annemarie mailde en die zegt: hi Rob, wat ik graag wil terugzien is de deelname van mijn dochter en mij aan Lingo. Ja, dat was nog voor het euro-tijdperk. En we hebben toen een aardig bedrag gewonnen. Ja, dat is natuurlijk ook. Er zijn heel veel mensen die hebben al spelletjes meegedaan. En die zijn ook daar op televisie gekomen. Ik zou even kijken. Waarschijnlijk doen ze dat moeilijk. Want het is natuurlijk wel privacygevoelig vandaag de dag. Dus ik weet niet of ze ook inderdaad zeg maar de gewone mens in die spelletjes willen laten zien. Maar ja, als jij zegt helemaal goed, prima. 12 steden, 13 ongelukken met Jan Douwe-Kroeske, zegt Eline en zegt ook Jacques. Vond ik toch een leuke serie om naar te kijken. Zwiebertje wordt vele malen genoemd. Met ook Snip en Snap, de revue erbij. Ingrid zegt het. Jan zegt het. Johan zegt het. En ook Marijke zegt het. Zwiebertje, Zwiebertje, Zwiebertje. Nou, die staat er zeker op. Kees, goedemorgen. Kees, waar ben je? Andere Kees?
1: Jawel?
0: Ja, daar is Kees, ja.
1: Oké. Okay. Ja. Ja, de VPRO-programma's, hè?
0: De zondagavond.
1: Ja, precies.
0: Ja, nee.
1: De jaren 70, Barend Servet, Chef van Oekel.
0: Ja.
1: Aldo Lala. Later kregen we Koord en Bie natuurlijk.
0: Koord en Bie, na het nieuws gelijk. Zonder reclame, dat hadden ze bedongen.
1: Zonder reclame.
0: Ja, wij hadden het er laatst nog over, dat dat echt een moment was voor volgens mij heel Nederland. De zondagavond, VPRO met Koot en de Bie, of wat het dan ook was. Het was altijd spraakmakend en ging er altijd voor zitten.
1: Ja, precies. Ja, was geweldig. Daar keek je naar huis.
0: Ja.
1: Het was werkelijk prachtig. Ja. En heel actueel ook altijd. Het was satire, maar ze zetten de hele boel op de kop. Het was schitterend.
0: Ja.
1: En op een geweldige manier, hè. Ik bedoel, het werd niet grof. Het was altijd humoristisch en ja.
0: Ja, zouden we die humor met z'n allen nu nog hebben? Want jij noemt een paar humorstromen, sarcasme, ironie, die vaak niet meer begrepen worden, hè?
1: Het is wel te hopen dat we nog een beetje humor hebben in deze grimmige tijd.
0: Dat bedoel ik, hè? Alles wordt bloedserieus genomen. Als je een grap maakt, dan denken mensen, zo. Ja, bedoel je dat zo, echt? Maar dat was bij Verkoot en de Bie niet. En heel Nederland snapte dat. Dat had je ook, hè?
1: Ja, het is, ik vind het heel erg dat mensen elkaar gaan wantrouwen.
0: Ja.
1: Dat je er geen grapje meer kunt maken eigenlijk.
0: En zo'n grap had vaak toch de spanning wel uit de lucht. Ik bedoel, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, jij zegt het, de zondagavond, Kees.
1: Het was een mooie tijd, Rob.
0: Ja. Hij komt niet meer terug.
1: Jammer genoeg niet.
0: Nee, schatkamer.nl, Kees. Daar kun je gewoon de zondagavond op dinsdagochtend beleven. Dat is ook lekker, toch? Ja. Ach, dankjewel Kees voor de memories. En even het terugmijmeren daar naartoe. Zwiebertje, als we het hebben over terugmijmeren, zeker niet ontbreken, zegt Irma. Hans die zegt: goedemorgen Rob. Ik vind dat de films van Bert Haanstra daarop moeten staan. Glas bijvoorbeeld, Alleman. En dat allemaal gefilmd zonder hulp van de computer, hè? Gewoon, ja, met de hand. Handpicked film. Hoi Rob. Ik keek even de website van die schatkamer. Probeerde tv te streamen. Zou mooi zijn, hè? Ik kan wel naar de Mac streamen, maar niet via de huiskamertelevisie. Ra-ra. Groeten, Ton. Dat is ook voor mij ra-ra. Ik ga dit wel doorspelen naar mensen die dit echt begrijpen. Maar het is inderdaad natuurlijk even wennen en ook instellen op elkaar. Cijfers en letters, daar zegt Karin iets. Oh, dat vond ik ook geweldig, ja. Je zat klaar, ik zat klaar met pen en papier. Wij zaten op de bank en dan kreeg je dus een getal dat je moest benaderen met de getallen die je kreeg en woorden die je moest vormen. Dat zou toch ook wel best terug mogen of zo? Is dat een keer geprobeerd al? 'S Ochtends vroeg bij Max? Cijfers en letters? Of misschien bij de regionale omroepen samen? Cijfers en letters, ergens 's middags. Dat je gewoon inderdaad, zoals jij zegt, het taalgevoel krijgt, het hoofdrekenen stimuleert. Ja, nou, 7 afleveringen staan erop. Dus misschien komen er nog meer daarop. Satirische programma's, zegt ook Willy. Jaren 70, 60, Hadi Massa, Gat van Nederland, Vachts Majeur. En zo was het toevallig ook nog eens een keer. Pisa, Kopspijkers, noem maar op. Nou zeg, we snakken weer naar een beetje echte humor. Waarvan je weet van, het wordt scherp aangezet, maar het is niet zo bedoeld. En tegenwoordig wordt het net omgedraaid. Oh, het zal wel zo bedoeld zijn. Met een grapje eromheen gebreien. Q&Q, zegt Marco. Ja, ook een klassieke. Hele mooie foto binnen. Dallas? Ja. Is dit iemand? Nee, is niet iemand van Dallas. Erik, maar Dallas, wel aangenomen. De Dik voor Mekaar show op de radio, zegt Hemke. Ja, dat is ook een absolute klassieker. Zeg eens A, zegt Henny. Bassie en Adriaan, zeker in die schatkamer, zegt Gerard. Ik kijk het stiekem nog wel eens. Dan komen er nog nostalgische woens naar boven. Jaap Stobbe, ja, de plaaggeest, hè. Ja, dat was toen eng, ja. Leon zegt De Fabriek, geweldige serie. Toen was geluk heel gewoon. Zo'n mooie serie. Mag niet ontbreken, ja. En wat dacht je van Dappere Dodo, zegt Ben. Ja. Evercoat en de Bier, de vieze man, geil neef, noem het allemaal maar op. Alles kan. We zijn echt met z'n allen toch wel nostalgisch aangelegd. Heb je nog meer? Bel gerust. Draaien we even Piet Groscola.

Lola Elise. Dat druipt ook de jaren 70 vanaf. Hè. Ook uit de jaren 70 veel programma's te zien in de Schatkamer. Dat nationale radiotelevisiearchief dat sinds gisteren online staat. Wat mag daarin niet ontbreken? Schatkamer.nl trouwens, als je een beetje wil gaan zoeken. Ik wil heel graag onderweg naar morgen terugzien. Ook uit de jaren 70 veel programma's te zien in de Schatkamer. Dat nationale radiotelevisiearchief dat sinds gisteren online staat. Wat mag daarin niet ontbreken? Schatkamer.nl trouwens, als je een beetje wil gaan zoeken. Ik wil heel graag onderweg naar morgen terugzien, zegt Ina. Mijn oom die sprong in om de stem van de omroeper op drafbaan Duindicht te vertegenwoordigen. Die heeft dan ook een kenmerkende stem.

0: was heel verrast om hem te horen op televisie. Nou, dat zou ik graag terugvinden. Ach, heerlijk toch. Knoop in je zakdoek. Ja, ook goed, Ingrid. Mr. Ed. Ja, dat is niet Nederlands. Het is allemaal wel Nederlands, Jaap. Goedemorgen, Rob. Dagboek van Herzond, hè. Niet vergeten. Nee. Okkie Troy, ken je die nog? En de verrekijker. Nou, heerlijk toch. Gerry, wat zou je willen terugzien?
1: Ik wil graag... Nou ja, ik heb mezelf... Ik heb alle dieren. Dagboek van Herzond.
0: Ja, en
1: ik heb alle dieren.
0: Ja?
1: Ja, ik kan er niet genoeg voor krijgen.
0: En wat is daar zo mooi aan? Want ik heb...
1: Ja, wat is daar zo mooi? Ik weet het niet. Gewoon... Het is zoals het is.
0: Ja, de rust van het Roomse leven. Limburg. Ja,
1: ja. Ja. Daar heb ik heel, heel sterk in me. Dus.
0: Ja. Alles was duidelijk. Je hoefde zelf niet te denken. Dat deed de kerk. Ja, of de kapelaan. Lekker, ja. Heerlijk, ja. Nou, Gerry, dan heb je nog wat te ontdekken, denk ik, op schatkamer.nl. Je kunt je gang gaan. En ja, de meeste mensen hebben natuurlijk zelf ook wel het internet ontdekt. Dus je kunt ook wel andere dingen zoeken. En video's en dvd-series, prachtig. Maar dit is wel makkelijk hoor, schatkamer.nl. Steve Bain en Zoon, de glazen stad. Noem het maar op, zegt Willy. Ga ze maar door. Poets, er kon er nog gelachen worden. En niet zoveel praatprogramma's. Nu heb je er 5 op een avond. Nederland was volgens mij helemaal niet praatziek toen, maar gewoon kijkziek. En lachziek. Ja, ontdek je plekje. Wat dacht jij daarvan? Ja, alleen het. Ook een goeie. En Tita Tovenaar. Film van ome Willem. Juist. Dat zijn de grote iconische programma's. En die spelshows met Ron Brandstede. Ja. En die Huisman samen met Show. Willem Ruis. Oeh. Och, toch. De lampen zijn in de lucht. Komt Henk nog binnen? Nou, wel gepresenteerd, zegt hij door Van Duin. Ja, we hadden het achteruit. Ja, dat is geweldig. We gaan zo meteen spelen. Eerst mijn leven.

0: de 3 Degrees hier op Radio Gelderland. When will I see you again?
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Nou ja, met dat hele grote archief kan dat gewoon op jouw verzoek. Schatkamer.nl, daar kun je naartoe als je oude Nederlandse televisieprogramma's wil bekijken. Nou ja, de eerste vraag van ons spel voor bij de koffie gaat daarover ook. Toevallig hoor, want op deze dag, 4 jaar geleden, 2022, als je het zo wil, maakte de hoofdredacteur van de Dikke Van Dalen bekend dat twee termen uit het televisiewereldje in Nederland in zijn Dikke Van Dalen komen. Die termen die zijn Joepie de Poepie en Grote Grijze Geitenbreier. Die krijgen dus een vast plekje in de Dikke Van Dalen. Wordt 4 jaar geleden bekendgemaakt. Vanuit welk televisieprogramma zijn die termen bekend geworden in Nederland? En Joepie de Poepie is zo'n bekende dat je niet eens meer weet dat die verzonnen is gewoon door een programmamaker. Uit welk televisieprogramma komen die termen dus? Joepie de Poepie en Grote Grijze Geitenbreier. Als je dat denkt te weten, dan ga je appen of mailen. Mailen doe je naar rob@gld.nl en appen 06-22-22-1342. Met een goed antwoord maak je kans op de eerste prijs van misschien wel 3... in het spel bij de koffie op Radio Gelderland. Joepie de Poepie en Grote Grijze Geitenbreier. Uit welk televisieprogramma zijn die termen afkomstig? Op deze dag, 4 jaar geleden, kregen ze een plek in de Dikke Van Dalen.

0: The Band and the Wait. Op Radio Gelderland om 11:15.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Ja, tijd voor het spelletje voor bij de koffie. Eerste vraag, die hebben we al gesteld. Die gaat over een televisieprogramma. Eigenlijk de twee termen eruit die op deze dag, 4 jaar geleden... een plek kregen in de Dikke Vandalen. Joepie de Poepie en Grote Grijze Geitenbreier. Uit welk televisieprogramma komen die, Bettes?
2: Uit de film van Ome Willem.
0: Yes, de film van Ome Willem.
3: Deze!

0: Edwin Rutte deed dat. Was jij een kijker daarvan? Naar?
1: Wat zeg je?
0: Was jij een kijker naar de film van Ome Willem?
1: Oh, ik keek met mijn kinderen daar wel eens naar, ja.
0: Ja. Oh, hoe oud ben jij dan?
1: Ik ben 78.
0: Nou, ik klink geen dag ouder als 52. Hè, Bertus? Ja, wel een mooie oud-Hollandse naam, Bertus. Dat hoor je niet zo vaak meer,
1: ja,
0: hè?
1: Precies. Ja, precies. Ja.
0: Ja. Ja, dan kom je wel gezellig binnen, denk ik altijd. Ah, dat is Bertus weer. We gaan lachen nu met Bertus. Bertus, ja. Jouw eerste prijs is binnen. Film van Ome Willem, dus met Edwin Rutte. Tweede vraag, die brengt ons bij het voetballen. Want vanmiddag wordt de selectie bekendgemaakt. En gaan we weer beginnen aan een heel lang WK. Met volgens mij ongelooflijk veel verhalen erin. Want Mexico, Amerika en Canada organiseren. Iran komt op de koffie bij Amerika. Als het een beetje moeilijk uitkomt. Dus er wordt prachtig politiek en sport bij elkaar. Maar wat is eigenlijk de hoogste positie die wij ooit hebben gehaald? Welke medaille is de hoogste van Nederlands elftal?
1: Volgens mij de zilveren.
0: En wel twee keer. Ja. In 1974 en 2010. En een keer brons ook nog, hè, met Louis.
1: Ja.
0: Ja. Ga je kijken, dit toernooi?
1: Nou, als het een beetje persoonlijke tijd is misschien, maar anders niet.
0: Nee.
1: Ik ga niet midden in de nacht tv kijken.
0: Nee, maar ben je wel echt voetballiefhebber?
1: Nou, ik ben wel altijd geïnteresseerd in mijn club, hè, Vitesse.
0: Juist. Nou, dan heb je ook leuke jaren achter de rug, toch?
1: Ja. Jazeker.
0: Ja. Ja, alles mag nu, hè. Tenminste, je mag in ieder geval het seizoen afmaken. En die licentie gaat pas als die afgepakt wordt aan het eind van het seizoen. Dus alle vertrouwen weer erin.
1: Ja, laten we het hopen.
0: Ja, ik vind het zo af en toe zo lekker ondoorzichtig. En we hebben hier drie mensen erop zitten. Die komen er ook af en toe moeilijk uit. Het is een soort FC Hollywood, hè, dat we hebben. In
1: Gelderland. Ja,
0: inderdaad.
1: Ja, daar lijkt het wel
0: heel erg. Voor journalistiek is dat enorm lekker. Zo, er gebeurt altijd iets. Over altijd iets gesproken. We gaan eens even de Gelderse vraag stellen. Die brengt ons bij de stad, de Gelderse stad met de meeste musea. Welke is dat?
1: Oeh, de Gelderse stad. Ik denk Apeldoorn.
0: Nee, Arnhem. Arnhem heeft de...
1: Arnhem.
0: Ja. Ja. Kom je wel eens een museum wel?
1: Nou, heel weinig.
0: Ja, met de kleinkinderen nu. Toch?
1: Ja, ja, nou, die zijn er al een beetje groot. Die zijn
0: er. Ben je al bijna over, opa? Hoe heet dat dan?
1: Ik ben wel opa. En overopa, dat zal, als ik het leven heb, dan maak ik dan mee, ja.
0: Ja,
1: dan, ja, anders niet.
0: Dat is toch, ja, wel, hè? Dan kun je met vier generaties heb je dan.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, wij gaan jou teruggeven aan Joost. Die gaat met je bakkelei over de prijzen die je allemaal gewonnen hebt. En nou, je mag kiezen. Roger Daltrey of de Steve Miller Band?
1: Doe de Steve Miller Band.
0: Komt-ie. En een lekkere dag, Wettes.
1: Ja, jij ook erop. Bedankt.
0: Allee.

0: de app zie. Ja, nee, klopt wel, ja. 78 heren. Benny, Kees en Willem. Ja, 78 zijn we ook tweede geworden, ja. En wat we dit jaar geworden, ja, je weet het niet. Vanmiddag dus de bekendmaking van de selectie. Altijd wat over te doen. We gaan het zien. Curaçao heeft er ook wel zin in trouwens, als we nog een tweede club zoeken.
1: Pardon me, do you have change for a quarter?
0: Okay,
1: I gotta make a phone call.
0: Lou,
1: thank you.
0: Elf.
1: Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
8: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
9: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
10: Ernstings Family!
9: Aanbevolen door vrolijke families.
11: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
13: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
15: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de Internationale Veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
16: Marnix, dankjewel. Verkeersinformatie dan, één melding. A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer en een kwartier vertraging.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Bloemen van Josmom. Dat is de reden dat ik naar Huissen kom. Alle zomerbloeiers, balkon- en terrasplanten... slechts €1,20 per stuk, 10 plus 2 gratis. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Josmom in Huissen.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
18: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
19: 3 sterren slot.
18: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken... of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
21: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Op de koffie.

Ah, lekker stretch. And why did you do it? Ja, vaak gewoon omdat het gebeurde. Dat is altijd een vreemde uitleg, maar iedereen is van die dingen, dat doet hij gewoon. En bij Herman van Veen is dat volgens mij optreden, liedjes maken, theaterpersoonlijkheid zijn. En Hilversum 3, nou ja, als we dan toch over de nostalgie hebben vanochtend. Die hele zender kan natuurlijk ook op schatkamer.nl.

op Radio Gelderland om 11:08 op de woensdag 27 mei. Je hebt overal competitie voor, ook voor liedjes. Volgende liedje is in de UK liedje van het jaar geworden. Vorig jaar kregen een Brit Award. En het liedje was eigenlijk alleen maar door de man gespeeld op zijn album, bijna akoestisch. En toen hij op moest treden, dacht hij, weet je wat, ik haal er gewoon een leuke vriendin bij en maak er een liedje van. En dat ging in hele grote stadions tekeer toen ze met z'n tweeën kwamen. Iedereen die het voor de eerste keer hoorde wist meteen, ja, dit is iets bijzonders wat er gebeurt. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean.

Sam Fender en Olivia Dean. En Olivia Dean-fans, die zouden aan hun trekker kunnen komen. Want ze komt naar Nederland, zeggen, oh, 14 juni. Maar zo het er nu uitziet, helemaal uitverkocht. Maar je weet het nooit, hè, met het dynamic pricing. Of er toch nog wat kaarten van de boot afvallen. Dus houd het in de gaten. Terug naar de muziek, naar Aretha Franklin. Spanish Harlem.

song van Las Ketchup, de zusjes Muñoz. En zoals het gaat bij een grote hit, hier is ook een Engelstalige versie van en kerstversie. Ja, dan weet je, dan krijg je gewoon een ketchup song met dat bellen. Kling, kling. Dan heb je de kerstversie. Nu is het gewoon lekker warm. We zien Gelderland rondom de 20 graden. Putten 20,6. En Heumen 21,2. En het verkeer rijdt rustig door. Alleen bij de grens rekening houden met 10 minuten vertraging. De Duitse politie controleert.

You Ever Had It Blue. 17 minuten voor 12 geworden. Heb je een koophuis? Nou, dan zul je waarschijnlijk wat rijker zijn geworden. Tenminste, de waarde van je huis zal gestegen zijn. Het aantal miljoenen woningen in Nederland is in ieder geval flink toegenomen. In 2025 hadden 273.000 woningen een waarde van minstens 1 miljoen euro. Dat waren er alweer 50.000 meer dan het jaar daarvoor. Komt neer op een stijging van 22%. Het betekent dat 6,2% van de Nederlandse huizen een miljoenenwoning is. Anders gezegd, 1 op de 16 woningen is minstens een miljoen jaar waard. Al 12 jaar op rij komen er meer van die miljoenenwoningen bij. En niet alleen in de grote steden, ook wat kleinere steden krijgen gewoon meer miljoenenhuizen. Waaronder in Gelderland is dat Nijmegen toch de grootste stijger met miljoenenhuizen. Amsterdam is nog wel koploper. Ruim 19.000 woningen zijn daar een miljoen waard. Daarna Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Ja, Breda staat ook op de lijst. Haarlem staat ook voorst op de lijst. Ja, en percentueel gezien Bloemendaal. 57% van de huizen is daar meer dan een miljoen waard. Maar ja, het zit in de stenen, hè? Dan moet je maar denken. Maar het is wel leuk om te weten. Meer dan 6.500 euro per vierkante meter kom je dan op een gemiddeld miljoenenhuis neer. Want die hebben ook wat meer meters. Rond de 200. Ja, gewoon wachten en het wordt meer waard, hè? Toch? Sit and wait, Sidney Youngblood.

mee met Frank, Esther en Linda en stap in het busje van Effenbuurten. Elke zaterdag trekken zij door Gelderland op zoek naar bijzondere verhalen, gezellige evenementen en inspirerende mensen. Wil je nou ook dat ze bij jou langskomen? Dat kan. Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar effenbuurten@gld.nl. En Effenbuurten zie je elke zaterdag dus op TV Gelderland.

0: Brick Road. Lekker plaat van hem. Ja, hij heeft weinig misses hoor gemaakt. Elton John.
1: Dat klopt.
0: Ja, toch?
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Irene is er. En dat betekent zometeen tot drie.
1: Ja.
0: Van alles wat, hè?
1: Ja, van alles wat. Het gaat straks over je BMI.
0: Ja.
1: Met voedingswetenschapper Ellen. Daar is nogal wat kritiek op, maar daar kom ik later op.
0: Ja. Wat is de kritiek?
1: Dat het niet genoeg zegt over...
0: Je hebt nu weer buikvet.
1: Ja, precies.
0: Je zit ook in die wereld.
1: Ja.
0: Wel.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Ja. Ja. Dus dat is heel belangrijk.
1: Ik ga er straks nog meer
0: op. Ja, oké.
1: En ik heb zo meteen iemand van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de lijn. Dat gaat over dat er gisteravond in de Waal gebeurde.
0: Ja.
1: Twee jonge mensen die in de Waal gingen zwemmen. En niet eens zo heel ver, hè. Maar binnen die kribjes is het al hartstikke gevaarlijk.
0: Ja.
1: Want daar staat stroming. En daar zijn twee mensen achteraan gesprongen. En die hebben het leven gered van die twee jongeren. En je weet eigenlijk dat je dat niet moet doen.
0: Nee. Maar dan is het heel warm. En dan ga je
1: maar ook dat je er niet achteraan moet.
0: Ja,
1: springen.
0: Nee, ja.
1: Maar nou ja, ik ga haar ook, Annemarie van de Veiligheidsregio, ook maar eens vragen. Maar wat moet je dan? Want je natuur is erachteraan.
0: Ja, en je natuur is
1: en ook zorgen dat je iemand boven water houdt.
0: Maar bij mij is altijd een beetje geleerd van go with the flow. Ook in zee, met die tuin, weet je wel. Ga er maar mee, zwem eruit.
1: Ja.
0: Bij de Waal.
1: Ja,
0: ga maar mee en probeer schuin.
1: Ja, maar tegen de tijd dat jij dat bedenkt, ben je al zo onderkoeld geraakt.
0: Ja, dat kan
1: dat je dat niet eens meer kunt bedenken.
0: Ja.
1: Nou, wat je wel kunt doen, want er zijn echt wel dingen die je als omstander wel kunt doen, dat hoor je straks.
0: Nou, je wordt er wijzer van.
1: Zeker.
0: Tot drie.
1: Bij je boterham.
0: Bij de boterham. We gaan afsluiten de ochtend met Van McCoy. De Hassel. Hele mooie middag.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
5: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel, Marnix.
9: Nama. Laminaat, tapijt, verf. Jouw stijl. Onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
10: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
9: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
11: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relax voor thuis. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Je krijgt alles zoals jij het wilt.
12: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relaxfauteuils voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
13: Ook heel veel keuze in aantrekkelijk geprijsde relaxfauteuils. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
14: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
20: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Oma!
22: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
23: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Top 3. Met Irene ten Voorde.

Van Bride op Radio Gelderland. 11 minuten over 12. Ken jij je BMI, je Body Mass Index? Een rekensommetje met lengte en gewicht. En dat zou een getal moeten zijn dan tussen de 18 en 25. Dan heb je een gezond gewicht. Volgens BMI. Ik heb snel zitten rekenen en ik zit er aan de bovenkant overheen, helaas. Wat zegt dat nou precies dan? Er is steeds vaker kritiek op die BMI, want het gaat om andere dingen in je lijf, zeggen de critici. Je leeftijd, waar je vetjes precies zitten, of je een appeltje of een peertje bent. Een appeltje met een BMI van 25 is misschien wel ongezonder dan een peertje met een BMI van 25. Nou, mooie kost om in de eethoek te blijven, maar eens voor te leggen aan vaste voedingswetenschapper van deze show, geridderd om haar kennis en inzet vanuit de Wageningen Universiteit, Ellen Kampman. Zij is er straks. Tot die tijd nieuws, muziek, weer en oh ja,

0: Andrew Gold and Never Let Her Slip Away. 11:45 inmiddels. Zo Rob, hoe is het vandaag?
1: Ja, het zonnetje schijnt. Het is iets koeler, maar eigenlijk heel lekker.
0: Lekker hè? Ja. Wat heb jij gevonden aan nieuws deze dag?
1: We beginnen met gisteravond. Een drenkeling in de Waal bij Nijmegen. Die is daar gered door badgasten. Een jongen en een meisje waren van het strand een stukje de Waal ingezwommen. Die jongen die kwam in de problemen. Op hulpgeroep van het meisje zijn twee volwassenen naar hen toegezwommen. Ze hebben die drenkeling naar de kant gehaald. Was aanvankelijk buiten bewustzijn, maar kwam later weer bij. Er kwamen ook veel hulpdiensten naar de plek. Een traumahelikopter, boten van de politie en de brandweer. Zowel de jongen als het meisje zouden met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. En jij praat hier zo meteen nog verder over.
0: Ja, met de veiligheidsregio Gelderland-Zuid over ja, wat je nou moet doen als je dat ziet gebeuren. Deze heldhaftige volwassenen zijn het water ingesprongen.
1: Ja.
0: Je weet echt dat je dat niet moet doen, maar wat moet je dan wel doen?
1: Nou, goed.
0: Ja, hoor je straks. Ja.
1: Vandaag, 27 mei, is het de dag van de zonnebrand.
0: Tuurlijk.
1: Ja, die dag is in het leven geroepen om aandacht te geven aan de veilige zonne en het voorkomen van huidkanker. Ziekenhuizen zien steeds vaker patiënten met huidkanker. Volgens dermatoloog Martina Kerkhoff van Gelre Ziekenhuis in Zutphen krijgt nu 1 op de 5 mensen te maken met een vorm van huidkanker. En ze verwacht dat het zelfs 1 op de 4 gaat worden. Komt allemaal door de zon en zonnebanken. Het advies is weren, kleren en smeren. Ja. Dus weinig in de zon komen, je huid bedekken met kleding. Of anders, om de 2 uur smeren met zonnebrand. Ook als je niet op het strand ligt.
2: Wat wij ook eigenlijk in de spreekkamer zien is dat veel mensen zich niet realiseren dat als ze ook buiten wandelen of in de tuin werken of lekker op de fiets zitten, dat dat ook dezelfde zon is. Het is niet alleen maar het liggen bakken op het strand waarbij je alert moet zijn.
1: Ja, allemaal dezelfde zon.
0: Wat was het nou weer? Weren, kleren en smeren?
1: Ja, dat is het.
0: Oké, ja.
1: Medewerkers van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis Rivierenland in Tiel die doen vandaag mee aan de SGO-run. Ze rennen van de spoedeisende hulp van het ziekenhuis in Tiel naar de spoedeisende hulp van het Maasziekenhuis in Boksmeer. Doel van het evenement is om aandacht te vragen voor de drukte en uitdagingen in de acute zorg, zegt spoedarts Marloes van der Toorn.
3: Ja, overwerken is bij ons meer regel dan uitzondering inderdaad. En dat doen we met plezier, maar het komt regelmatig voor dat we inderdaad met een bijna een etensbak in de hand op de gang staan om het naar binnen te gooien en de ambulance tegelijkertijd opvangt.
1: Ja, sta je in bakken leeg te lepelen en komen er nieuwe
0: patiënten. Ja, het is wel een beschrijving van hoe dat daar natuurlijk gewoon zo nu naar gaat.
1: Ja, die run, daar wordt ook geld mee opgehaald voor onderzoek rond dat werk op de spoedeisende hulp. En ook is het erg goed voor het teamgevoel, zegt de spoedarts. Ze hebben natuurlijk allemaal flink geworven onder vrienden en bekenden. En ook flink getraind, ook in de hitte van de afgelopen tijd.
0: Ja, verderop van de dag krijgen we nog verslag van hoe dat allemaal eraan toe gaat vandaag.

0: Mary Wells en My Guy. Maar wij bleven nog even hangen, Rob en ik, op Shakira en Burna Boy met Die Die. Mm-hmm. En wij vroegen ons af, Shakira, die had toch ooit het WK-lied?
1: Ja, Waka Waka
0: was dat, jaren geleden. In Zuid-Afrika was volgens mij toen het WK-voetbal. Mm-hmm. Ja, vanmiddag worden de Nederlands elftalspelers bekendgemaakt die meegaan naar het WK. Dus het is super actueel. En dit liedje is dus ook van het WK, toch?
1: Ja, van dit WK, 2026, de Verenigde Staten. Ja.
0: En waar komt dat dan vandaan, dat Die Die?
1: Dat weet ik niet precies. Ik had net zitten kijken. Ik heb het niet meer hier staan.
0: Oh, je hebt het hier niet meer staan. Nee. Het kan wat Italiaans volgens mij. Het betekent iets heel positiefs, dacht ik. Vooruit,
1: ja, doorzetten. Vooruit, gaan, okay. Gaan. Okay, dat okay. Was het, ja.
0: Maar ja, ik breng je helemaal van de wijs, want je had nog wat anders.
1: Ja, we gingen het nog even over geld hebben, Irene. Als jij op pad gaat, heb je dan nog cashgeld bij je? Of alleen misschien je pinpas? Of misschien alleen je telefoon?
0: Ik heb dus nog echt zo'n ouderwetse damesportemonnee. Mm-hmm. Er zitten een paar pasjes in. Ik zag dat er nog geld in zat. Bankbiljetjes uit Zweden. Yeah. Cash. Daar kun je in Nederland natuurlijk helemaal niks mee. Nee, en een muntje van 5 cent.
1: Oh ja, daar kom je dat ook niet heel ver mee.
0: Nee.
1: Ik zat een tijdje geleden in een café waar men ineens zei dat je er alleen met cash kon betalen. En toen keek het gezelschap met wie ik was mij toch erg vragend aan. Van, heb jij?
0: En?
1: Ik had nog inderdaad zo'n reddingsbriefje eigenlijk, zo noem ik het dan, nog in mijn portemonnee zitten. Ja. Dus we konden dat eerste rondje kon ik betalen. Ja. Maar goed, waarom hebben we het daarover? Nou, er zijn cijfers bekendgemaakt over hoeveel er nog wordt betaald met cash. Hoe vaak denk je dat het gebeurt?
0: Ja, volgens mij niet zo heel vaak meer. Misschien mensen die wat ouder zijn, zie ik nog wel eens een briefje, een geldbriefje uit hun portemonnee halen. Ja,
1: plakt er een getal op?
0: Plakt er een getal op? 65.
1: 65%?
0: Oh nee, sorry. Ik dacht vanaf 65. Nee. Lekker verwarrend dit allemaal. Ik denk misschien nog 10% of zo?
1: Ja, het is toch meer. 17% van die betaling aan de kassa is nog wel met cashgeld. Maar het wordt wel steeds minder. 2% minder dan het jaar ervoor. Dus we zijn langzaam aan het afbouwen. Ook ouderen die gaan steeds meer betalen met de pinpas en niet met cash. Als we het hebben over de categorie 75 jaar en ouder, rekende vorig jaar 74% van die groep, dus bijna 3/4, rekenen af met de pinpas.
0: Okay.
1: Jaar ervoor was dat nog 70%. En er worden ook steeds meer betalingen gedaan met de mobiele telefoon of de smartwatch. Doe jij dat al?
0: Ja, dat doe ik. Heel hip ben ik. Ik doe dat ook.
1: Ja, jij hoort bij de 39% die het inmiddels doet. Het jaar ervoor was nog 34%. Dus dat zit in de lift.
0: Ja, de vraag is natuurlijk wanneer het cashgeld recht uitgaat. Of dat ooit gaat gebeuren. Zullen ook weer mensen helemaal niet blij mee zijn.
1: Dan verdwijnen de pasjes en heb je alleen nog je telefoon.
0: Ja. Nou, wij houden met dit soort berichten je hartstikke goed op de hoogte. Dankjewel.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei!

0: Blijft toch een bijzondere versie van het nummer van Coldplay. Klaks, maar dan in de Latin versie. Heel zomers klinkt het. Coldplay samen met The Rhythm del Mundo Band. Het klinkt, ja, over zomer gesproken, een klein beetje wrang. Het seizoen is weer begonnen als het gaat om mensen die op warme dagen de koelte van het water zoeken en een van de rivieren ingaan. De Maas, de Waal, de IJssel, de Rijn, we hebben er genoeg in Gelderland. En die mensen denken dan soms, ja, ik ga maar een klein stukje en kunnen dan toch in de problemen raken. Je hoort het elk jaar, soms met verdrinking tot gevolg. Ook gisteravond ging het in de Waal bij Nijmegen bijna mis met twee jonge mensen. Op het nippertje werden ze gered. Annemarie Koop van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat gebeurde er daar gisteravond?
1: Ja, er zijn twee jongeren inderdaad die zijn verkoeling gaan zoeken in de Waal. Dus niet de nevengeul die daarnaast loopt, maar gewoon de grote Waal waar de scheepvaart ook doorheen gaat. En die zijn onder water geraakt. En gelukkig zijn zij gered door omstanders, mensen die dat hebben zien gebeuren. Maar dat had natuurlijk heel anders af kunnen lopen.
0: Ja, wat ik begrijp is dat er vanaf de kant inderdaad twee volwassenen het water in zijn gesprongen. Die zijn er naartoe gezwommen en hebben ze aan de kant gehaald.
1: Ja, dat is inderdaad ook hoe wij het hebben begrepen. Op het moment dat wij aankwamen vanuit de hulpdienst, dus de brandweer, ambulance, zijn die kant opgegaan toen we gealarmeerd werden. Toen waren ze al aan de kant, dus we hebben het zelf niet zien gebeuren. Maar dit is inderdaad ook wat wij hebben begrepen van de mensen die daar waren.
0: Ja, hoe gaat het met die twee jonge mensen?
1: Nou, gelukkig zijn ze levend uit het water gehaald. En dat klinkt dan heel wrang, maar het kan natuurlijk echt wel anders aflopen als je in zo'n grote rivier gaat zwemmen. Een van beiden is wel naar het ziekenhuis vervoerd. Daar gaat het naar omstandigheden goed mee. Maar het is natuurlijk wel niet voor niks dat je naar het ziekenhuis moet.
0: Nee, precies. Wat natuurlijk wat eigenlijk heel bekend is natuurlijk, is dat je gewoon helemaal zo'n rivier niet in moet stappen, hè?
1: Ja, dat is inderdaad het voornaamste advies. Blijf uit de rivieren. We hebben heel veel water in de regio. Dat noem je inderdaad die grote rivieren al. Maar gelukkig ook veel plassen, meertjes, waar je geen stromend water hebt. En wat ook niet zo diep is. Want dat maakt ook nog dat die stromende rivieren ook heel koud zijn. En mensen verkijken zich toch snel over de kracht van die rivieren. Dus ook in de kripvakken, die dan heel aantrekkelijk eruit zien bij zo'n strandje. Denk je, nou, ik ga het op mijn knieën bijvoorbeeld. Maar dan zelfs al kan die stroming je grijpen, dus dan wordt dat zand eigenlijk onder je voeten weggespoeld. Ja, en voor je het weet lig je dan toch een stuk verder in het water en kom je niet meer teruggezwommen.
0: Ja,
1: een belangrijk advies daarbij is dan, hoewel dat gisteren goed is gegaan, is het advies, ga er niet achteraan. Ook al zie je iemand kopje ondergaan. En je eerste impuls is natuurlijk dat je iemand wil redden, maar de kans is zo groot dat jou hetzelfde overkomt, dat we toch adviseren om dat niet te doen.
0: Nee, dat is wel heel wrang, hè? Want als deze twee mensen het niet hadden gedaan, hadden deze twee jonge mensen het misschien wel niet overleefd.
1: Ja, dat zou kunnen inderdaad. En wat ik al zeg, het is heel begrijpelijk dat je het wil doen. Maar wat je wel kunt doen, dus als je voor de veiligheid van jezelf kiest, maar toch iets wil doen, nou, bel dan meteen 112, zodat de hulpdiensten ook zo snel mogelijk kunnen komen. En markeer het punt waar je diegene het water in hebt zien gaan. Of als je dat niet hebt gezien, waar je in ieder geval iemand ziet. En doe dat dan met een tas of een jas op het strand of in het gras, net waar het is. Zodat je de hulpdiensten zo goed mogelijk kunt aanwijzen waar ze zijn, onder water zijn gekomen. Zodat vanaf daar die reddingsactie opgestart kan worden. En dat is ook al heel behulpzaam en veiliger voor jezelf.
0: Ja. En als ze verderop een kopje boven water steken?
1: Ja, nou, als dat gebeurt, dan maak daar een volgend markeerpunt. Dus hou ze in de gaten en vang daarna dan die hulpdiensten op die je die markeerpunten aan kunt wijzen, zodat zij zo snel mogelijk kunnen gaan helpen. En wat gisteren in de Waal is gebeurd, is dat we met onze blusboot van de brandweer hebben we uiteindelijk die jongeren vervoerd naar de Waalhaven, waar de ambulance op hem stond te wachten. Maar de blusboot en ook onze onderwaterdrone, we hebben wel allerlei specialismen zeg maar, in huis om ook in water te redden. En wij zijn er natuurlijk voor opgeleid. De duikers die in Arnhem werken, brandweerduikers, die zijn daarvoor getraind, die hebben de middelen. Het blijft gevaarlijk, ook voor ons als hulpdiensten. Dan kun je wel meer doen dan je als omstander doet als je met alle goede bedoelingen het water in duikt.
0: Ja, dus het is echt een kwestie van je impulsen inderdaad in toom houden en zorgen dat je de hulpdiensten zo snel mogelijk alarmeert. Wat is dan de kans dat iemand nog levend uit die rivier wordt gehaald? Hoe snel moet je dan zijn?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat ligt ook aan allerlei omstandigheden. Ja, je kunt natuurlijk nagaan hoe lang als je onder water bent je dat vol kunt houden. Dat is niet zo heel lang natuurlijk. Soms kan het ook door de kou, wordt je hartslag wat lager. Waardoor je in theorie dus iets langer kunt overleven. Maar goed, snelle hulp is het allerbelangrijkste. Daarnaast is veiligheid voor jezelf ook.
0: Ja, dus kort samengevat, ga er gewoon simpelweg niet in. En mocht je iemand zien die er toch is ingegaan en die in de problemen raakt, bellen de hulpdiensten en markeren. Dat is dan het allerbelangrijkste. Dat is wat je kunt doen. Wij weten wat ons te doen staat. Annemarie, dankjewel voor je uitleg.
1: Heel graag gedaan.

0: Stevie Wonder, Do I Do. Bijna 10 minuten voor 1 is het. Tijd voor Jeroen van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik zie wolken.
1: Ja, dat klopt. Er trekken wat wolkenvelden nu op dit moment over de provincie heen. Voor de rest is het wel echt heel aangenaam, want de temperatuur ligt nu rond de 22 graden. Ja, gisteren zaten we bijna op 30 graden op de tijdstip.
0: Het scheelt toch een graadje of 10 ineens, hè?
1: Ja, en voor veel mensen toch wel een stuk comfortabeler, zeker, kan ik me zo voorstellen. Nou, dit weerbeeld blijft ook de rest van de dag. Al heeft de zon toch echt wel duidelijk de overhand vandaag. Zeker in het rivierengebied. En het blijft droog. Die temperatuur die blijft rond die aangename 22. Kan nog lokaal de 24 aantikken. En daarbij staat de meest matige noordenwind.
0: Ja, nou, dat is een prettig dagje zo tussendoor volgens mij.
1: Ja, klopt. Het is de koudste dag van de week. Ja. Nou ja, noem het koud. Komende nacht wordt het wel fris. De temperatuur kan wegzakken naar een graad of 7 in de Achterhoek. Dus mocht je op de camping staan, hou daar even rekening mee. Maar morgen is het echt snel vergeten, want komt het zonnetje er weer bij. Schijnt hij eigenlijk van opkomst tot ondergang ongehinderd. En dan loopt de temperatuur op naar 24 graden aan het Veluwemeer tot 26 of 27 graden in Nijmegen.
0: Ja, ja, dus wat is dat nou? Zo'n dipje en dan toch weer die stijgende temperatuur? Volgens mij gaan we het weekend weer richting de 30, begreep ik?
1: Klopt, we gaan vrijdag zelfs naar 32 graden. En dan is het ook echt weer drukkend warm. Ja. Het heeft vooral te maken met de windrichting. De wind is tijdelijk even gedraaid naar een noordelijke richting. Heeft alles te maken met de positie van hoge drukgebieden. Met die noordenwind wordt tijdelijk even wat minder warme lucht aangevoerd. Maar morgen zoekt die wind alweer de oosthoek op. En vrijdag komt hij alweer uit het zuidwesten. Zo snel gaat dat dan. En dan is het vrijdag gewoon weer tropisch.
0: Ja, en dan blijven we dat dan houden?
1: Na vrijdagavond moeten we rekening houden met een lokale, maar fikse onweersbui. En daarna is het toch weer iets minder warm. Zaterdag kan het altijd nog 27 graden worden. Zondag 22 graden, maar de kans op een bui blijft dan wel bestaan.
0: Nou, volgens mij is de natuur daar bijzonder blij mee.
1: Ja, er kunnen wel wat meer buien komen voor wat betreft de natuur. Dus wie weet.
0: Nou goed, voor nu is het een aangename dag. Dankjewel, Jeroen.
1: Geen dank.

Je bent bang dat ze steeds hoger gaan, dat ze uiteindelijk door het plafond gaan. Sweet en Papa Joe. Je BMI, al jaren ingeburgerd is die uitdrukking. Toch is er kritiek op die Body Mass Index. Want is een goed BMI ook echt een teken van goede gezondheid? Gaan we het zo over hebben. I've got

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Marnix. Eén mededeling betreffende het verkeer. Die gaat over de A73 richting Nijmegen. Bij Wijchen staat een kapotte vrachtauto. En daardoor is de oprit vanuit Wijchen naar die A73 dicht.
8: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
4: Van Dam wonen en slapen in Kesteren. De plek voor jouw droominterieur. Stijlvolle meubels, heerlijk slaapcomfort, prachtige behangcollecties. Alles onder één dak. Kom langs of kijk op vandamwonen.nl. Van Dam wonen en slapen. Jouw thuis begint hier.
12: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
13: Emma, je zal ons geheimtje toch niet verklappen?
14: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
15: Ernstings Family!
14: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Bent u toe aan goed slaapadvies? Kom naar Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement.
19: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
20: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
21: Met Irene ten Voorde.

Baby op Radio Gelderland. 12:01 is het. Je luistert naar Tot 3. Voedingswetenschapper Ellen Kampman is er zometeen. Met haar blik op dat ding dat BMI heet. En iets zou zeggen over je gezondheid. Is die BMI genoeg? Of moet er misschien een meettint bij waarmee je je taille, mits aanwezig, die taille, opmeet. En op straat loer ik in een boodschappentas van een man die zich wel heel erg makkelijk afmaakt van zijn beurt om te koken. Eerst Kingston.

0: Ik wil het vandaag eens hebben over BMI. Je BMI, je Body Mass Index. Dat is een rekensom waarbij de uitkomst iets zegt over hoe gezond je gewicht is. Het sommetje is vrij simpel. Je deelt je gewicht in kilo's door het kwadraat van je lengte in meters. Ja, daar moet je wel even over nadenken. Maar je kunt het online zo invullen en dan weet je hoe je BMI zit. Dan krijg je een uitkomst ergens tussen pakweg 15 en 45, zeg maar. Waarbij lager dan 18 ondergewicht betekent en boven de 40 zwaar overgewicht. En ergens tussen de 18 en 25 zit je goed, tussen aanhalingstekens. Want er is tegenwoordig nogal wat kritiek op die BMI als bepalend voor hoe gezond je eigenlijk bent. Voor een gesprek met voedingswetenschapper Ellen Kampman van de Wageningen Universiteit. Een goedemiddag, Ellen.
1: Goedemiddag.
0: Nou, ik zit, moet ik eerlijk bekennen, net iets boven die 25, oeps. Maar wel lekker snel duidelijk met een klein rekensommetje dat ik eigenlijk iets te zwaar ben. Ideaal, toch?
1: Ja. Nou ja, het is gewoon een hele makkelijke maat. Gewoon alleen maar de lengte en gewicht die je meeneemt. Maar het is wel jammer dat daar helemaal geen rekening wordt gehouden met je lichaamsbouw. Of hoe lang je bent. Ik ben zelf maar 1,60 meter. En dan merk je dat de BMI ook wat ongunstiger uitvalt. En het houdt ook geen rekening met je leeftijd. Dus ouderen verliezen wat spiermassa. En daardoor kan je BMI ook wat ongunstiger overkomen. Maar wat het belangrijkste is dat het gewoon geen rekening houdt met je vetverdeling over je lichaam. Je hebt mensen die hebben duidelijk een peertjesvorm. Dus meer vet op de billen en op de heupen. En minder op de buik. En dat is relatief gezonder dan mensen die veel vet op de buik hebben ten opzichte van op hun heupen. Dat zijn de appeltjes. En de appeltjes die hebben vaker, het hoeft niet hoor, maar vaker ook meer vet rondom de organen. En daar gaat het om. Het gaat niet zozeer om dat vet wat aan de buitenkant zit, maar het gaat om het vet wat rondom je organen zit en wat kleine ontstekentjes kan geven, waardoor die organen minder goed gaan werken en wat ook kan zorgen voor allerlei chronische aandoeningen zoals diabetes en hart-vaatziekte.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk moet je dat weten. Hoe is je buik ten opzichte van je heupen?
0: Ja, want het zou dus in de theorie zo kunnen zijn dat een appeltje en een peertje, zeg maar, hetzelfde BMI hebben, maar dat het appeltje toch ongezonder is als je naar het geheel gaat kijken dan een peertje.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus daarom moet je eigenlijk een soort maat hebben waarbij je je tailleomtrek meet en je heupen. En daar kun je zo'n centimeter voor gebruiken. Je kunt er ook een bestellen bij het voedingscentrum bijvoorbeeld. En dan kun je je tailleomtrek eens meten. Maar dat is best moeilijk, want je moet wel op het juiste plekje zitten. En dan gaat het dus echt om het smalste deel van je middel.
0: Ja, dat moet je dan ook maar net
1: nog kan vinden.
0: Ja, precies. Ja, precies. Oké.
1: Ja. Maar dat zit tussen je onderste rib en de bovenkant van je bekken. En als je nou een gezonde middel hebt, zeg maar, dan moet je bij vrouwen zo onder de 80 centimeter zitten. En als je een hoger risico hebt, dan zit je boven de 88. Dat zijn de maten. En voor mannen is dat onder de 94 of meer dan 102 als je meer in een risico.
0: Ja.
1: En alles wat daartussen zit, dat is een beetje, een beetje op de rand. Hè?
0: Ja, dat snap ik. Dus eigenlijk zou je zeg maar je BMI moeten weten en je tailleomtrek erbij nemen. En dan heb je een beter plaatje.
1: Nou, en wat nog beter is dat je die taille ten opzichte van de heup bekijkt. Dus dat je die heup ook meet. En dan moet dat verschil, of de tailleomtrek versus de heupomtrek, of gedeeld door de heupomtrek, moet bij vrouwen meer dan 85 zijn. 0,85 en bij mannen meer dan 0,90.
0: Okay.
1: Nou, dan is een risico. Als je daaronder zit, dan is het oké. Maar als je daarboven zit, dan is het risicovol.
0: Ja,
1: verder.
0: Het is wel een wat ingewikkelder rekensommetje dan die BMI. Je bent er wel even mee bezig. Of is daar ook een tooltje voor?
1: Precies. Oh, er zijn ook wel toeltjes voor, maar je moet wel zelf even meten natuurlijk met zo'n meetlingetje.
0: Ja.
1: Maar je kunt eventjes ook opgoogelen op heup, tailleomtrek, tailleheupomtrek. En dan zie je het ook wel hoe je dat precies moet doen. Er staan ook wel plaatjes bij en dan kun je dat ook eens bekijken. En verder, er zijn van allerlei weegschalen tegenwoordig waarbij je ook kan kijken hoeveel vet je hebt. En die zijn ook in de sportschool bijvoorbeeld als je daarheen gaat. Maar het is niet zo nauwkeurig, want het maakt nogal uit hoeveel water je hebt. Bijvoorbeeld, dus als je net gedronken hebt, dan meet dat heel wat anders qua vet dan als je dat niet hebt gedaan. Dus het is niet zo heel betrouwbaar.
2: Nee.
1: Nou ja, we zijn er echt mee aan het stoeien, hoor, in de wetenschap. Van, goh, moeten we nou maat hebben voor die BMI? Heb je dan maar body roundness, beginnen ze nu over te praten.
2: Oh ja, dat is die omtrek dus, ja?
1: Ja, maar nu, ja, het is gewoon veel moeilijker om te meten. Hier heb je gewoon een beetje inzicht. Maar ja, wees eerlijk, als jij een BMI hebt van iets boven de 25, maar je hebt verder niet zoveel vet op je buik zitten, ja, dan zit je toch gewoon goed.
2: Ja, ja.
1: Dus het is echt een beetje van hoeveel heb ik eigenlijk op die buik zitten.
2: Ja, ja. Nou, dat is er eentje om. Precies, dat is er eentje om te onthouden, dat je toch het een en ander bij elkaar optelt. Dus de BMI gooien we niet overboord, maar we voegen er iets aan toe.
1: Ja, precies.
2: Ja. Nou, dat ga ik thuis dan maar eens doen. Ik ga zoeken, naar mijn taille.
1: Ja, maar je kunt ook wel even voelen gewoon, toch? Of je daar nou echt veel, toch te veel hebt zitten.
2: Ja, dat is ook zo.
1: Maar laat, die zijkantjes.
2: Ja, precies. En laten we het daar op zender verder niet over hebben. Wij zijn weer een stukje wijzer. Dankjewel, Ellen.
1: Ja, graag gedaan.

Ik vind hem lekker van de eerste tot de laatste noot. Boston and More Than a Feeling op Radio Gelderland. Ja, het is grappig, want veel mensen reageren nog op dat BMI-verhaal dat Ellen Kampman net vertelde. En zijn ook een beetje bang, net als ik, om er een meetlint bij te pakken, waarmee je dus de omvang van je taille en de omvang van je heupen kunt opmeten. Eigenlijk zou je dat moeten doen om een betrouwbaarder beeld te krijgen van hoe het echt gesteld is met je gezonde gewicht. Ja, ik zei tegen Ellen dan, ik durf het niet echt aan. En er zijn er meer. Hans zegt, zo'n meetlint, dat ga ik al helemaal niet aanschaffen of gebruiken. Want ik vrees dat ik de uitslag al weet. Nou, we zitten in hetzelfde schuitje, Hans. Ik zit de hele ochtend al in zo'n trip down memory lane met die schatkamer van beeld en geluid die sinds gisteren is opengegaan en waar onze hele jeugd aan tv-programma's te vinden is. Ze zijn hem nog aan het vullen, maar er staat echt al heel erg veel. Op schatkamer.nl vind je het. Het mooie is, de site is echt supersnel. Tik een programmatitel in en ook een jaartal zou ook kunnen. En je jeugd ontvouwt zich voor je ogen. Vanochtend bij Frank en Joost en bij Rob kwam er al zoveel voorbij. Dagboek van de Herdershond, dat mensen mooi vonden om weer terug te zien. Zwiebertje, Q&Q, Oebelen, Hamelen, Stuivenzin, de Willemruisshow, een van de acht, Ter Land, Ter Zee, In de Lucht. Op losse groeven. Nou, het zit er allemaal, is er allemaal te vinden. En je ziet, als je dat hoort, jezelf toch meteen weer zitten met natte haartjes op de bank en je pyjama en rode konen. Tussen 1972 en 1974, ik was toen een tiener, was er de Stratenmaker op tv-show met Aart Staartjes, Joost Prinsen, Wieteke van Dort. Dat vond ik zo'n tof programma. Lekker anarchistisch. Er werd vrij uitgesproken over poep en pies. De deftige dame liet dus een windje. En als kind van rond de 10 is dat toch werkelijk smullen. Dus nog één keer een fragmentje uit mijn schatkamer.

0: niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken, dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Dinsdag in Het Vizier van de Jager. Op TV Gelderland.

0: je realiseert het je nauwelijks, maar deze plaat is alweer 20 jaar uit. Oud uit 2006. Ilse de Lange en The Great Escape. We gaan weer even naar buiten. Het is er een mooie dag voor. En een leuke vraag om te stellen aan mensen op straat als ze net uit de supermarkt komen is: mag ik eens even in je karretje of in je boodschappentas kijken? Want wat iemand in het karretje heeft, kan zomaar van alles zeggen over iemands leven. Voor wie worden de boodschappen gehaald? Zijn er keukenprinsen of prinsessen bij? Vandaag staat er bij deze meneer iets heel simpels op het menu.
1: Ja, droge worst, dat vind ik lekker. En pannenkoekenmix, melk, spek, om pannenkoeken te maken.
0: Ah, vanavond is het pannenkoeken?
1: Ja, ja.
0: Is het feest?
1: Nee, nee, nee. Mijn vrouw die moet werken, dus ik moet eten koken. En ik kan pannenkoeken maken.
0: Is dat het enige dat je kan maken?
1: Nee, nee, nee, wel meer. Maar dit vond ik makkelijk nou. Ja. Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk ook heel erg makkelijk.
1: Ja. En de kinderen die moeten sporten. Dus dan kan ik straks gewoon pannenkoeken erin gooien als ze thuis zijn.
0: Ja. Ja. Nou, dan maakt papa een goede beurt vanavond.
1: Nou, dat, ja, misschien. Ja, ik weet het niet. Nee, een biefstukje hadden ze denk ik lekkerder gevonden. Maar kan niet altijd.
0: Nee, lekker makkelijk. Hey, en ben jij degene die kookt thuis? Of?
1: Nee. Nee, mijn vrouw altijd. Ja.
0: Maar wat is je specialiteit als je echt je best doet?
1: Mijn?
0: Ja?
1: Ja. Ja, biefstukje bakken. Ja. Vind ik wel leuk en lekker. Ja. En niet zo moeilijk.
0: Dat lukt dan nog wel. Heb je van iemand koken geleerd? Hoe is dat gegaan?
1: Nee, nooit geleerd. Nee, nee, nee. Van mijn moeder denk ik een beetje. Ja. Ja. Denk jij ook? Toch?
0: Nee.
1: Nee? Oh.
0: Nee, niet van mijn moeder. Van mezelf eigenlijk. Toen ik student was.
1: Oh, ja. Oh, dat kan ik me voorstellen.
0: Nou, gewoon heel veel uitproberen en dat er dan heel veel mislukt.
1: Ja.
0: Nee. Ken je dat?
1: Nee, ik niet. Nee. Maar het is wel leuk. Mijn dochter die studeert ook. En die maakt nou de lekkerste gerechten inderdaad. Dat is wel leuk om te zien. Ja. Het is grappig.
0: En boodschappen doen, wat vind je daarvan?
1: Ja, lekker toch?
0: Ik zag jou net ook lekker even kletsen zo met iemand die je dan tegenkomt. Het is ook een beetje een sociale gebeurtenis dan, hè?
1: Ja, precies. Ja, heb ik dat gedaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh, dat zag je, dat weet ik niet. Nee, dat kan. Kwam ik een bekende tegen misschien? Ik weet het niet, nee.
0: Hoeveel pannenkoeken ga je eten?
1: Ik er 2, denk ik. Ja. En mijn zoon denk ik 4 en mijn dochtertje 3.

Ja, de dinnerparty van Niall Horan. Ja, het idee dat je een tafel deelt en op die manier verbinding zoekt. Samen vooruitkijkt naar de toekomst. Hij staat op, eens even kijken, 15, donderdag 15 en vrijdag 16 oktober in Ziggo Dome. Deze Niall Horan. Met zijn dinnerparty live on tour. Dit is Eruption.

0: waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
6: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Vivante Bosman in Borculo geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
8: Ja, ook bij Vivante Bosman.
7: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
10: Manning Sampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Marnix. Nou, er staat zoals te doen gebruikelijk file voor de grens op de A12... maar ook de andere kant op, richting Arnhem dus, tussen de grens en Zevenaar. Dat heeft te maken met de bergingswerkzaamheden bij de oprit bij Duiven. 4 kilometer staat er, 10 minuten extra reistijd.
12: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie, vandamwonen.nl.
13: Kennen jullie Ersting's Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
14: Emma, je zou ons geheimpje toch niet verklappen?
15: Mode voor het hele gezin bij Ersting's Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ersting's Family, met 21 winkels in Nederland en online.
16: Ersting's Family!
15: Aanbevolen door vrolijke families.
17: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. VanDamWonen.nl.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
19: Goeie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
20: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
21: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
22: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
23: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
24: Appetito.
23: Appetito.
22: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
23: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
25: Tot 3. Met Irene ten Voorde.

0: Mandela's. En die hebben een vriendje en die heet Jimmy Mac. En die moet als de sodemieter terugkomen.
1: De klok op rock.
0: We zetten de klok op rock met een vroege klassieker van U2. Namelijk I Will Follow. Een nummer van het debuutalbum en de doorbraak van U2. Vier piepjonge vriendjes uit Dublin. Bono schreef het liedje voor zijn jong overleden moeder. Dat maakt het naast behoorlijk stevig, ook emotioneel. En ach, U2 schreef natuurlijk historie. Alhoewel critici in het begin zeiden, die mannen kunnen helemaal niet zingen of spelen. Maar zo blijkt, critici krijgen gewoon soms ongelijk. U2 met I Will Follow.

0: Neil Diamond, Wild at Heart. Vandaag op deze plek, dames en heren, weer iets leerzaams. Tenminste, dat hopen we dan. En vandaag is de vraag of de kwestie gebaseerd op een droom die ik vannacht had. Soms moet je putten uit je eigen leven. Dat doen we dan maar even. Het was een hele lange, voor mijn gevoel, en ook heel vervelende droom over een verhuizing naar een belachelijk groot huis met steeds weer verborgen kamers. Je deed een deur open op en dan was er weer een kamer. Oh ja. En al die kamers, dat wist ik van tevoren niet, toen ik dat huis blijkbaar had gekocht. En al die kamers die waren toe aan een opknapbeurt, dus het werk stapelde zich in mijn hoofd op. Er waren heel veel mensen die rondliepen, die kwamen dan helpen, maar die zaten eigenlijk met z'n allen vooral koffie te drinken. Ik liep zelf rond met een baby, die kon ik niet neerleggen, want dat ging niet. En overal stond mijn huisraad in een grote chaos. Ik wist niet waar en ik wist niet waar het naartoe moest. En ik wist ook niet wie het zou doen. Ondertussen waren mensen ook boos op mij, omdat ik met die baby rondliep en niks deed. En geen... Nou, fijn. Het is zo'n droom waarvan je wakker wordt en denkt... ik ben zo blij dat het niet waar is.
1: Het klinkt een beetje als een nachtmerrie.
0: Ja, het was niet leuk. Heb jij zoiets ook wel? Onthoud jij je dromen?
1: Nee, zelden. Maar ik heb een beetje het idee dat het zijn perioden... dat je soms, kun je dagen, iedere dag weer dat je je droom onthoudt. Ik heb een tijd gehad dat ik echt zin had om te gaan slapen... omdat ik iedere nacht een droom had dat ik kon vliegen. En dat was echt hartstikke leuk.
0: Ja,
1: dus daar keek ik echt naar uit.
0: Ja, volgens mij herken ik die ook. Heb je wel eens opgezocht wat dat betekent dan? Als je dat droomt?
1: Nee, en dan is nog de vraag, geloof je dan dat dat is ook wat er staat?
0: Ja. Maar het is vaak wel in soort verwerking, zeggen ze toch, van wat je overdag beleeft, dat je dat s'nachts in je hoofd op een rijtje zit. Ja, met het verhaal van die verhuizing.
1: Het wordt ook wel eens dat het voorspellend zou kunnen zijn.
0: Nee!
1: Zelfs, hè? Maar dat geloof ik dus zelf ook niet.
0: Ik wil niet. Ik hoop het ook niet. Ik was wel benieuwd. En ik vind het ook leuk om daar verhalen van luisteraars over te horen, hoor. Van, onthoud je al je dromen? Ben je daar goed in? Sommige onthoud je wel. Sommige mensen zeggen, ik onthoud nooit een droom. Mm-hmm. De ene periode doe je dat inderdaad wel, de andere niet. Hoe komt dat dan? En zou je jezelf kunnen trainen in het onthouden?
1: Oh, ja.
0: In jouw geval, als je zo positief droomt... zou je eigenlijk willen weten als je droomt.
1: Ja.
0: Dromen. De meeste dromen zijn bedrog, zong ooit iemand. Wij gaan eens opzoeken hoe dat zit met die dromen.

0: 7 op Radio Gelderland.
1: De beste hits van eigen bodem.

0: Ga dan mee en bluf en ik ben niet meer bang. Ook niet voor dromen. Want daar hebben we het over vandaag. Over waarom je sommige dromen wel onthoudt en de andere niet. Of je daarin kunt trainen. Waar dromen vandaan komen. Dat is helemaal niet zo makkelijk, hè, Rob?
1: Nee, en er wordt wel onderzoek naar gedaan. Ook op universiteiten in Nijmegen is ook zo'n Donderscentrum doet er onderzoek naar. Ja, waarom onthoud je soms wel je droom en soms niet? Heeft deels te maken met de fase waarin je wakker wordt. Hè. Er zijn vier fasen in je slaap. En die vierde fase is de REM-fase. En daarin droom je.
0: Ja.
1: En als je in die fase wakker wordt, dan onthoud je je droom vaker.
0: Oké. En droom je altijd eigenlijk? Want de een roept ja, altijd, alleen je onthoudt het nooit.
1: Nee, dat komt er wel heel duidelijk uit. Okay. Iedereen droomt, maar meestal vergeet je het weer. Dus ja. Maar goed, het heeft dus te maken met die fase. Dat is een van de dingen. Hè. Wanneer word je wakker?
0: Uh-huh.
1: Het heeft ook te maken met hoe intens een droom is geweest. Dus als het echt in je hersenen heel veel impact heeft gehad, zeg maar, dan onthoud je het kennelijk ook beter. En het heeft te maken met het soort mens dat je bent. Sommige mensen die hebben een bepaald gebiedje in hun hersenen dat actiever is. Zowel overdag als 's nachts. Het heeft te maken met informatieverwerking. Ja, en die zijn ook alerter op, hey, ik heb iets meegemaakt. En worden ook vaak iets vaker wakker, 's nachts kennelijk. Ah. Dus een dikke kans ook dat je dan wakker wordt terwijl je droomde. Dus dan onthoud je het ook weer.
0: Ah, oké. Okay. Ja, want nou ja, dat is wel iets wat ik zeer herken. Ik word echt 10 keer per nacht wakker. Maar de meeste keren kom ik niet uit een droom. Tenminste, voor mijn gevoel niet. Maar dan ben ik hem gewoon weer vergeten.
1: En het is maar één van die fasen. Je hebt 4 keer of 5 keer per nacht zo'n remfase.
0: Oh ja,
1: en als je dan wakker wordt, dan onthoud je kans dat je de droom onthoudt.
0: Het is bijna vermoeiend. Hè? Als je eraan denkt dat je 's nachts dat allemaal maar doorgaat er in dat hoofd. Je denkt het wordt stil daarboven, maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee. Ja, andere vraag was dan nog van, kun je trainen om het te onthouden? Nou, dat schijnt wel zo te zijn. Het is in ieder geval zo dat mensen een dromendagboek wel eens bijhouden. En dan als je wakker wordt en je hebt nog een beetje droom in je hoofd zitten, ga dan terug in je droom en schrijf het zo snel mogelijk op. Van wat heb ik meegemaakt, wat heb ik gedroomd? Zodat je het nog een klein beetje terug kan halen, die droom. Wat ook nog zou kunnen helpen is dat je voordat je in slaap valt even tegen jezelf zegt, ik ga dromen en ik ga die droom onthouden. Dat je al je hersenen alvast klaarzet van, nou mocht ik dromen, zorg dan dat ik het zo meteen nog weet.
0: Ja, het is wel grappig, want soms weet je het vlak na het wakker worden nog wel. Mm-hmm. Maar dan sta je op en daarna is het helemaal weg.
1: Binnen 10 minuten is het echt wel weg.
0: Ja, hè?
1: Oké.
0: Dus eigenlijk moet je dan wakker worden, gaan schrijven dus.
1: Meteen wat je nog weet.
0: En daarna lig je de rest van de nacht wakker.
1: Ja, wil je het onthouden of niet?
0: Ja,
1: dat is dan de vraag.
0: En dan als je dat maar heel vaak doet, is het verhaal, dan zou je het
1: Je zou het een klein beetje
0: trainen,
1: ja. Ik weet niet of het waar is.
0: Nou, in het geval van jouw vliegdromen lijkt me dat een goed idee.
1: Dat zou tof zijn. Wat ik nog tegenkwam, lucide dromen. Dromen terwijl je weet dat je droomt. Heb je dat wel eens gehad?
0: Nee.
1: Ja, ik volgens mij wel eens dat je dacht van, nu kan ik besluiten van, ik ga links of rechts af, dat idee. En het schijnt echt te bestaan. En kwam zelfs onderzoeken tegen ook van ook in dat dromencentrum, of dat slaapcentrum, dat mensen kunnen communiceren, de wetenschappers kunnen communiceren met de mensen die dromen. Die kunnen met hun ogen aangeven dat ze dromen. En dan kunnen ze ook kleine rekensommetjes kennelijk opkrijgen terwijl ze slapen. Kan je er dus mee communiceren. Dat is wel heel fascinerend.
0: Ja, het is grappig dat jij zegt dat er wel allerlei onderzoek is, maar niet echt naar wat betekent het nou en waarom doen we het?
1: Waarom doen we het? Daar zegt het rapport van, ja, eigenlijk weten we het niet. Het is duidelijk dat dromen een rol spelen bij het verwerken van nieuwe informatie en het verwerken van emoties. Maar wat die rol dan is, is het gewoon een spiegel van dat er dingen in onze hersenen bezig zijn, of helpt het dromen erbij? Dat weten ze eigenlijk niet. Er is ook nog een theorie dat het een soort van oefenen is in bedreigende situaties.
0: Oh.
1: Dus dat je, als je, ik moest wegrennen voor een leeuw en het huis stond in de fik en ik moest van dat soort dingen, dat je alvast een beetje oefent met, nou ja, van
0: het
1: wat
0: alert
1: moet
0: reageren
1: leven
0: dan
1: doen als ik in de gevaarlijke situaties terechtkom.
0: Nou, ik vind het beren interessant, maar die verhuisdroom die ik had, die hoeft voor mij niet meer.
1: Nee, ja.
0: Ik wil dat ik anders ga slapen vanavond met deze wetenschap.
1: Ja?
0: Ja, ik ga mezelf voornemen dat ik het dan nog weet, inderdaad. Om te proberen of dat werkt.
1: Weet je nog zo'n nare droom? Ja.
0: Nee, een leuke dan.
1: Oké.
0: Hey, dank.

0: de dijk en nergens goed voor.
1: Drie voor drie.
0: De 3 voor 3 van vandaag. 3 platen die met elkaar te maken hebben om de een of andere reden. Gaat vandaag over de King of Pop, Michael Jackson. En dan gaat het niet om die talloze nummers die hij maakte en dat we daar een verbandje in vonden. Het gaat nou juist over de liedjes waar hij wel op meezong, maar verborgen, niet op de voorgrond. Dat deed hij best vaak. Bij zijn jeugdvriend Rockwell bijvoorbeeld, de zoon van de baas van Motown. En de jongens kenden elkaar zo ongeveer vanuit de luier. En dan zing je mee op, mogen we toch zeggen, een eendagsvlieg als Rockwell. En dan trek je in de achtergrond toch stiekem de meeste aandacht. I always feel that somebody's watching me. Michael hoor je op de achtergrond bij Rockwell.

0: spierenmuscles. Het schijnt dat haar kat zou heten, Diana Ross.
1: Gespierde poes.
0: Ja. Ja, het was wel een kater inderdaad. En geschreven ook, want dat is het thema van deze 3 voor 3. De Michael Jackson, maar dan een beetje op de achtergrond geschreven en geproduceerd heeft hij dit liedje. Hij had dus een dikke vinger in de pap van dit nummer. En er werd jarenlang gefluisterd dat Michael stiekem verliefd was op Diana Ross. Daar hintte hij zelf in interviews ook nog wel eens
1: op. Ja, dat zou me niks verbazen als je het gezien ook met The Wizard of Oz en zo.
0: Ja. We kunnen het hem niet meer vragen.
1: Nee, helaas niet.
0: André.
1: Ja.
0: Jij zit er tussen 3 en 6, wat gezellig. Thuis in Gelderland met André Kuiper.
1: Ja,
0: nou,
1: zeker.
0: Wat ga jij allemaal ons voorschotelen?
1: Nou, we hebben een fantastische wissellijst. Ik weet zeker dat als je aan de andere kant van de radio zit, dat jouw goedkeuring kan gaan wegdragen. Daar ga ik zo meteen wat meer over vertellen. Het is prachtige gitaarmuziek. Heel sfeervol, opgenomen op een mooi eiland. En daar ga ik straks alles over vertellen.
0: Oké.
1: En wat gaan we nog meer doen? Nou ja, we hebben natuurlijk onze nieuwsblokken, dus die zitten er ook in. En we gaan het spelletje Memory natuurlijk ook doen. Ik heb wat leuks verzonnen. De Philadelphia Sound. Ken je dat?
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Ja, Lou Rawls en zo. En de Spinners. Ja. Nou, fantastisch. Ja. Dus ik heb 6 fragmenten die erg op elkaar lijken. En dan moet je dan maar even een goed antwoord uit zien te destilleren. Dus het niveau is weer, kosten nog moeite gespaard. Lekker hoog.
0: Lekker hoog. Nou, dat is ook wel leuk. De mensen moeten een beetje uitgedaagd worden. Het moet niet te makkelijk zijn.
1: Zo is het.
0: We zijn voor geen kleintje vervaard, onze luisteraars.
1: Nee.
0: Hey, ik heb nog een laatste 3 voor 3, voordat ik het beltje erbij neergooit. Er weer één waar Michael Jackson in meezingt. En hij niet alleen trouwens. Het achtergrondkoor is eigenlijk één grote sterrenparade. Lionel Richie, Dionne Warwick, Stevie Wonder. Maar als je heel erg goed luistert naar State of Independence van Donna Summer, hoor je hem absoluut zingen. Heel zachtjes en let vooral op die hoge noten. Dat is hem. Fijne middag.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
3: kozijnen. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Topservice in Epe geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
9: Ja, ook bij Topservice in Epe.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Harris in Aalten, Hengelo of Neede.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan €1 miljoen waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
13: Marnix, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef, daar 7 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, daar zo'n 25 minuten vertraging. Ja, het is koffie- en theetijd, hè. Althans, dat was bij mijn ouders elke werkdag zo. Als ik uit school kwam, een uurtje of drie, dan eerst een kopje thee en daarna aan het huiswerk. Nou ja, even terug naar nu. Misschien heb je nu vakantie, kost een dagje minder en geniet je van het mooie weer. Nou, doe dat vooral ook vandaag, zou ik zo zeggen. En geniet van de fijne muziek die we hebben. Rob en ik die houden je ook nog op de hoogte van de belangrijkste Gelderse nieuws. En zometeen heb ik je hulp nodig om een keuze te maken als het gaat om muziek van de Dire Straits.
14: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin. Of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: De bloemen van Jos Mom. De beste kwaliteit uit eigen kwekerij. Bloemenkwekerij Jos Mom. Kamervoort 60A in Huissen.
14: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
16: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
17: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
16: De showtuin van Nu de Tuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
17: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
18: Thuis in Gelderland.

is niet fijn om te wachten op de bus in zo'n bloedheet bushokje. Nou ja, de Hollies zingen er gewoon gelukkig over. De London Beat zat ervoor. En I've Been Thinking About You. Jimmy Helms zat erin, weet je nog wel? Ja, het is 11 minuten. Wat zeg ik? 12 minuten over 3. Inmiddels de klok tikt gewoon door. En ik ga je meenemen naar die gouden wissellijst. Die hangt bij ons bij de ingang. Let je wat minder op de rommel. Hè? En dan is je aandacht in één keer getrokken door een prachtige lichtblauwe hoes met roze accenten en een gitaar erop. Een gitaar uit 1937. En de eigenaar is de zanger van deze club. Ja, en die brachten in 1985, deze maand, brachten zij een album uit, wat ook als een van de eerste albums geldt wat op CD werd uitgebracht, namelijk Brothers in Arms. Ik heb het over de Dire Straits. Er zijn toch een aantal fijne singles vanaf gehaald. En ja, dan krijg ik meteen keuzestress. Want welke moet ik dan draaien uit deze gouden wissellijst? Ik help je een beetje. Misschien dat jij een goede keuze voor mij kan maken.

het mooiste stukje van de plaat, dit vind ik altijd hoor. Nog een keer, fijn hoor, ja. En daar hoef je Mark Knopfler niet voor te laten zingen, hè? Die laat zijn gitaar dan gewoon zingen. Je mag kiezen uit Money for Nothing, The Walk of Life of Brothers in Arms. Welke moet ik draaien uit deze gouden wissellijst? Laat het mij maar even weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag het nummer ook intoetsen hoor, dat is 06-22-22-1342. Zo simpel is het. Dat is een beetje wat je kan kiezen. Money for Nothing, The Walk of Life of Brothers in Arms. En daarmee gaan we terug naar mei 1985. Hoe fijn is dat?

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Dat is de nieuwe van Snelle en dat is ook een heel fijn liedje. Het, moet ik zeggen, een documentaire was de aanleiding om dit liedje te schrijven. De documentaire heette Kind van Dementie en was een indringend inkijk in het leven van 7 jongeren die een ouder hebben met dementie. En dat bracht dit prachtig liedje teweeg. Nou, we gaan even terug naar de wissellijst. Je kon kiezen uit een van deze van de Dire Straits. Dit was de eerste.

Dat was de allereerste. Dit was nummer 2. Of deze prachtige ballad. Nog maar een keertje met die gitaar, hè? Nou, we hebben even de stemmen zitten tellen. Kregen nog eentje van Jolanda Wesseling binnen. En die schrijft, ja, wil je de Walk of Life draaien? Dat was namelijk onze openingsdans op een trouwfeest van bijna inmiddels 31 jaar geleden. Vind ik toch mooi om even verteld te hebben. Ja, want, Jolanda, het is niet jouw keuze geworden. Het is namelijk met 84%, ja, echt waar, Brothers in Arms.

0: Radio Gelderland.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Maas en Waal woninginrichters in Druten geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Maas en Waal in Druten.
8: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Bijna 3:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Arnhem is het nu 22,5 graden en in Batenburg, gemeente Wijchen, 24,8. Het weer in Gelderland, vanmiddag is er veel ruimte voor de zon, al trekken ook sluierwolken over de provincie. Het is met 22 tot 24 graden minder warm dan gisteren, zal je gemerkt hebben. En vanavond en vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar 7 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws. De 32-jarige vrouw die verdacht wordt van de moord op Daniel uit Arnhem wordt verder onderzocht in het Pieterbaancentrum. De rechtbank wil meer inzicht in haar stoornis voordat de uitspraken gedaan kunnen worden over het gevaar op herhaling en uiteraard een passende straf. En Vitesse kan het volgend seizoen sowieso uitspelen dankzij nieuwe licentieregels van de KNVB. En ondertussen staat Tijmens Arendsman nu derde in de ronde van Italië. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Het is druk in onze provincie, het wordt steeds drukker. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, 10 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, daar 16 minuten vertraging. En nog een file op de A326 Nijmegen richting Ravenstein tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef, daar zo'n 12 minuten vertraging. Zometeen geven we weer weg ons allermooiste verrassingspakket ooit in ons spel Memory. We gaan het een beetje over de Philadelphia Sound hebben en aan jou de taak om daar een mooie artiest uit te halen die je 2 keer voorbij hoort komen. De muzikale kaartjes die draaien we om ongeveer, over een minuutje of 20.
12: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
13: Slaapspecialist Dremt, uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed en meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info. Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum.
0: Pannenkoekhuis Gaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. Voor cuperusbedden bezoek slaapspecialist Drempt of slaapspecialistdrempt.nl. Thuis in Gelderland.

0: De Sisse Sisters bij Radio Gelderland. Moet ik nog uitleggen waar de naam vandaan komt? Nee, dat hoeft niet. I don't feel like dancing. Oh, het is 4:09 geworden hier bij Radio Gelderland.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Zometeen gaan we Memory spelen.

wonderschoon alsof je teruggaat naar de jaren 60 toch een beetje. Marlon Pichel en Danny Vera. Ik zei vroeger nog als Danny Vera. Daar heb ik voor op mijn kop gekregen, dus ik zeg het nooit meer. Danny Vera dus. En Try Again hier bij Radio Gelderland. Zometeen is het tijd voor het spelletje Memory. Pak pen en papier erbij en leg je oor te luisteren zometeen aan de radio. Maar eerst deze prachtige van The Beach Boys. En die duurt maar 1,5 minuut. Hoe fijn is dat? Is dat fijn? Nee, dat is lachelijk.

0: Ja, dat zijn nog eens platen, hè? Die duren echt maar anderhalve minuut. De Beach Boys en Fun hier bij Radio Gelderland. De hoogste tijd om ons dagelijkse spelletje in Thuis in Gelderland te spelen. Pen en papier erbij, leg je oor te luisteren aan de radio. Het is een beetje zoals dat klassieke spelletje. We gaan een aantal muzikale kaartjes aan je laten horen. En aan jou de taak om de twee juiste eruit te kiezen. Het gaat over één artiest wat ook maar de enige echte juiste is. En het leuke is, het is een beetje in de Philadelphia sound vandaag. Dus heel veel toeters en strijkers. Dit is de opgave van vandaag.
1: Twee.

En er zit dus twee keer dezelfde artiest tussen. Welke is dat? Laat het me weten via de Omroep Gelderland app. En je wint ons mooiste verrassingspakket ooit. Hoe fijn is dat in Thuis in Gelderland? Laat me weten. 06-22-22-1342. Dat is ons appnummer. Of gebruik de Omroep Gelderland WhatsApp-service. Even op de Omroep Gelderland app rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En dan komt het goed hoor. Oh, we nemen even een duik in het zwembad. Hier word je toch blij van. Dit is Ryan Paris en Dolce Vita om 10 minuten voor 4.

0: Radio Gelderland.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Nu bij Dirk. Kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
6: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
6: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
8: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
9: Het is feest bij Wintersteegels en Vloer in Winterswijk. Wij bestaan 10 jaar en daarom profiteer je deze maand van onze spectaculaire jubileumprijzen. Kom bij ons langs en pak dat voordeel.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Marnix, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. 59 kilometer file in onze mooie provincie. En de langste, die staat op de A2. Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je momenteel een vertraging van 20 minuten. Je luistert naar Radio Gelderland en misschien kom je wel thuis, misschien sta je gezellig op de camping. Ik hou je gezelschap met fijne muziek. En straks dan hoor je wat je moet doen als iemand dreigt te verdrinken in de Waal. Dat is niet zo'n fijne boodschap, maar je gaat het straks allemaal horen. En natuurlijk ons spel Memory, waarmee je ons mooiste verrassingspakket ooit kan winnen. En dit was de opgave, althans, nou, ik leg het nog even heel snel uit. Je hoort 6 fragmentjes en er zitten er 2 tussen van dezelfde artiest. Welke 2 zijn dat? Ja, je hebt de keuze tussen 1 tot en met 6. Ik zou zeggen, puzzel even mee.
12: 1. Twee.

0: De Omroep Gelderland-app staat voor je open. Klik even rechtsboven op WhatsApp ons of toets de nummer in. 06-22-22-1342 en win dat mooie verrassingspakket. Ik ben benieuwd naar jouw twee nummers.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Ervaar de rust, beleef de ruimte, tijdens de Bargumse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Koster in Nijkerk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
5: Appetito. Appetito. Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proef.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Thuis in Gelderland.

0: Emmylou Harris en Selavi, You Can Tell bij Radio Gelderland. We gaan eens even bellen met het mobiele nummer van Leon. Leon, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, je zat op de trekker, hè?
1: Ja, ik zit op de trekker.
0: Ja, nou, dat kun je wel zeggen. Het is mooi weer vandaag, dus dat is heel fijn. Wat was je aan het ploegen? Of was je niet aan het ploegen? Was je wat anders aan het doen?
1: Nee, ik heb een fruitbedrijf en ik ben mijn bomen aan het beschermen voor schimmels.
0: Ah, oké, dus een beetje bespuiten, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, precies. Hé, hey, Leon.
1: Ik noem het tegenwoordig beschermen.
0: Ja, ik vind het wel een mooie term als je dat zo zegt. De ander heeft wat negatieve lading, hè? Dat snap ik ook wel. Ja, nee, dat is zeker waar. Ja. Hey, Leon, even het volgende, want jij hebt de radio in de trekker aanstaan. Dat vinden wij natuurlijk hartstikke leuk. En je hebt er ook meegedaan aan de quiz, zo onder het werk. En welke fragmentjes waren het en waar gaat het om?
1: Ja, ik dacht nummer 3 en nummer 5.
0: Ja, en weet je waarom?
1: Nou, ik vond de stem nogal zwaar klinken.
0: Nou, dan kan ik me wel iets bij voorstellen. Even kijken, dit is nummer 3.

0: Die moet ik dan volgens het draaiboek moet ik die officieel draaien. Je had hem trouwens goed even zo. Hoppakee. Yes. Hey, welke wil je horen van Lou Rawls? Welke van de twee mag ik je blij mee maken? Ik zit even in de computer te kijken hier. Maar welke wil je horen?
1: Nou, ga ik gewoon gokken. Doe maar nummer 3.
0: Nummer 3, dat is volgens mij deze. Eens even kijken hoor. Ja, het is allemaal wel, een dingetje hier. Eens even kijken of ik dat allemaal zo erdoor krijg. Eens even kijken. Lou Rawls and You Never Find a Love Like Mine. Dat zou hem dan moeten zijn. Eens even kijken of het...
1: Nou, dat is goed.
0: Ja, is dit goed?
1: Ja,
0: hoor. Ja, word er blij van. Gaat de trekker er wat harder van rijden.
1: Ja, ik start hem zo weer en ik ga weer verder.
0: Oké, nou, ik zou zeggen, werk ze nog eventjes en hou de radio aan daar, hè?
1: Ja, doe ik hoor.
0: Hartstikke goed. Hé, Leon, dankjewel, hè.
1: Hoi,
0: hoi. Hoi. Leon van Mauwijk uit As, want daar woont hij. Die gaat er vandoor en hij wilde iets van Lou Rawls horen. Ja, dat is natuurlijk ook logisch, want dat is het goede antwoord op de quiz. Ja. Zometeen dan ga ik het hebben over zwemmen in de Waal. En dat is niet zo'n heel goed idee. En als je iemand wil redden, dan heb ik wel een teleurstellende mededeling voor je. Hoor je zometeen.

echte natuurliefhebber? Maak dan kennis met Buitengewoon, het natuurplatform van Omroep Gelderland. Hier delen wij het laatste nieuws uit de Gelderse natuur.

0: Fijne muziek voor als je onderweg bent naar huis hier in Gelderland. Huey Lewis en de News en If This Is It. Wat moet je doen als er iemand dreigt te verdrinken in de Waal? Gisteravond gebeurde dat bij Nijmegen. Twee mensen zijn er toen ingesprongen om de drenkeling naar de kant te halen. En presentator Irene ten Voorde praatte er eerder op deze dag over met de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Die gaat over ambulance en brandweer. Woordvoerder Annemarie Koop vertelt allereerst wat er gisteravond aan de hand was.
1: Ja, er zijn twee jongeren inderdaad die zijn verkoeling gaan zoeken in de Waal. Dus niet de nevengeul die daarnaast loopt, maar gewoon de grote Waal waar de scheepvaart ook doorheen gaat. En die zijn onder water geraakt. En gelukkig zijn zij gered door omstanders, mensen die dat hebben zien gebeuren. Maar dat had natuurlijk heel anders af kunnen lopen.
2: Wat ik begrijp is dat er vanaf de kant inderdaad twee volwassenen het water in zijn gesprongen. Die zijn er naartoe gezwommen en hebben ze aan de kant gehaald.
1: Ja, dat is inderdaad ook hoe wij het hebben begrepen. Op het moment dat wij aankwamen vanuit de hulpdienst, dus de brandweer, ambulance, zijn die kant opgegaan toen we gealarmeerd werden. Toen waren ze al aan de kant, dus we hebben het zelf niet zien gebeuren. Maar dit is inderdaad ook wat wij hebben begrepen van de mensen die daar waren.
2: Ja, hoe gaat het met die twee jonge mensen?
1: Nou, gelukkig zijn ze levend uit het water gehaald. En dat klinkt dan heel wrang, maar het kan natuurlijk echt wel anders aflopen als je in zo'n grote rivier gaat zwemmen. Een van beiden is wel naar het ziekenhuis vervoerd. Daar gaat het naar omstandigheden goed mee. Maar het is natuurlijk wel niet voor niks dat je naar het ziekenhuis moet.
2: Nee, precies. Wat natuurlijk wat eigenlijk heel bekend is natuurlijk, is dat je gewoon helemaal zo'n rivier niet in moet stappen, hè?
1: Ja, dat is inderdaad het voornaamste advies. Blijf uit de rivieren. We hebben heel veel water in de regio. Dat noem je inderdaad die grote rivieren al. Maar gelukkig ook veel plassen, meertjes, waar je geen stromend water hebt. En wat ook niet zo diep is. Want dat maakt ook nog dat die stromende rivieren ook heel koud zijn. En mensen verkijken zich toch snel over de kracht van die rivieren. Dus ook in de kripvakken, die dan heel aantrekkelijk eruit zien bij zo'n strandje. Denk je, nou, ik ga het op mijn knieën bijvoorbeeld. Maar dan zelfs al kan die stroming je grijpen, dus dan wordt dat zand eigenlijk onder je voeten weggespoeld. En voor je het weet lig je dan toch een stuk verder in het water en kom je niet meer teruggezwommen.
2: Ja,
1: een belangrijk advies daarbij is dan, hoewel dat gisteren goed is gegaan, is het advies, ga er niet achteraan, ook al zie je iemand kopje ondergaan. En je eerste impuls is natuurlijk dat je iemand wil redden, maar de kans is zo groot dat jou hetzelfde overkomt, dat we toch adviseren om dat niet te doen.
2: Nee, dat is wel heel wrang, hè? Want als deze twee mensen het niet hadden gedaan, hadden deze twee jonge mensen het misschien wel niet overleefd.
1: Ja, dat zou kunnen inderdaad. En wat ik al zeg, het is heel begrijpelijk dat je het wil doen. Maar wat je wel kunt doen, dus als je voor de veiligheid van jezelf kiest, maar toch iets wil doen, nou, bel dan meteen 112, zodat de hulpdiensten ook zo snel mogelijk kunnen komen. En markeer het punt waar je diegene het water in hebt zien gaan. Of als je dat niet hebt gezien, waar je in ieder geval iemand ziet. En doe dat dan met een tas of een jas op het strand of in het gras, net waar het is. Zodat je de hulpdiensten zo goed mogelijk kunt aanwijzen waar ze zijn onder water zijn gekomen. Zodat vanaf daar die reddingsactie opgestart kan worden. En dat is ook al heel behulpzaam en veiliger voor jezelf.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
2: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family!
3: Aanbevolen door vrolijke families.
5: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé. Uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
6: Het grootste assortiment geraniums, terras- en balkonplanten van Gelderland vindt u bij bloemenkwekerij Josmom in Huissen. Slechts €1,20 per stuk. 10 plus 2 gratis.
5: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
7: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
8: Het is 16:30 geworden. Je luistert naar Radio Gelderland. Nou, ik zit nog even te wachten op het nieuws. Dat ding is nog aan het draaien. Het duurt wel heel erg lang. Ik weet niet wat er nu aan de hand is, maar hij blijft een beetje draaien. Zal ik hem eens een keertje verversen? Eens even kijken wat hij... Nou, hij zegt... Nou, hij stopt er gewoon mee. Oké, prima mensen. Dan gaan we door met de verkeersinformatie van de ANWB... en hou je het Gelders nieuws even van ons te goed. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 23 minuten vertraging. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en Geldermalsen. Door een ongeluk, daar 5 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Bankhoef. Daar 15 minuten vertraging. En de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. Daar 16 minuten vertraging. Dit is Thuis in Gelderland. Zometeen dan gaan we je bijpraten over de belangrijkste zaken die er in de media spelen. En schuift Rob Heijsdijk aan.
9: Ralf Klaassen heeft het Senio 50-plus matras voor optimale nachtrust. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Boerma Interieurstyling geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
10: Ja, ook bij Boerma in Arnhem.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Creon kozijnen.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
17: Wie, ik?
16: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
17: Echt waar?
16: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
17: Dat is stoer van mij.
16: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
17: Woehoe!
16: Op sunweb.nl.
0: Thuis in Gelderland.

0: Ed Sheeran en Galway Girl hier bij Radio Gelderland. Bijna 5:10 geworden. We gaan eens kijken wat er allemaal in de andere media gebeurt. Rob Einsdijk, Rob, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Dementie kostte de Nederlandse samenleving vorig jaar bijna 32 miljard euro. Dat zeggen onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Gaat erbij om medische kosten, maar ook bijvoorbeeld om de kosten van mantelzorgers. Gevreesd wordt dat het aantal mensen met dementie zal stijgen door de vergrijzing, terwijl er minder mantelzorgers en zorgverleners beschikbaar zijn. Een betere leefstijl kan wel helpen in het verkleinen van de kans op dementie of het uitstellen ervan, zegt deze onderzoeker.
2: Beter te letten op je gehoor, want dat is een ontzettende stimulator van je brein. Maar ook de sociale interactie, eenzaamheidsbestrijding. En daar tel ik ook nog bij op luchtvervuiling, geluidsoverlast. Als we dat allemaal zouden aanpakken, en dat is een hele complexe opgave, dan zou 45% van de toekomstige dementiegevallen te voorkomen zijn.
0: Het wordt bijna hypothetisch als je hoort wat er allemaal moet gebeuren om dat te voorkomen.
1: Ja, wat er kan gebeuren, maar hij noemt 45%. Dat is toch wel heel veel.
0: Dat is dan wel heel veel, ja. Maar wat je ervoor moet doen?
1: Ja. Er zijn nu zo'n 320.000 mensen met dementie in Nederland. Het grootste deel woont trouwens nog wel thuis. Het WK komt eraan. Bondscoach Ronald Koeman heeft vanmiddag bekendgemaakt wie er mee mogen. Opvallend daarbij is dat Jeremy Frimpong niet mee mag en dat Martin de Roon na ruim 2 jaar terugkeert in Oranje. Ook Memphis Depay en Jurriën Timber zitten bij de groep van Koeman. Ze waren lang geblesseerd, maar zijn kennelijk toch voldoende hersteld. En tijdens de persconferentie kreeg Koeman de vraag of hij denkt dat we wereldkampioen worden.
3: Nou ja, we doen mee om te winnen. Maar ik weet best wel wat de realiteit is. En wat ook andere landen kunnen brengen. Dus ja, en niets is onmogelijk. En daar gaan we voor. En ik ben overtuigd dat we ver kunnen komen. Dat we een team hebben wat moeilijk te verslaan is. Maar om een aantal keer tegen een groot land te winnen, dat is nog ver weg.
0: Goed, ik laat Oranje Sjans liggen als je het hervindt.
1: Ik hoor ook een paar slagen om de arm hierin. Ja, niets is onmogelijk.
0: Dat is wel een hele lange arm dit, hè?
1: Ja, we gaan ervoor. Oh, ja. Nou, we hebben het er eerder vandaag uitgebreid over gehad. Het audiovisuele archief dat gisteren is opengesteld met allerlei radio- en tv-programma's vanaf het jaar 1920... Er is veel belangstelling voor. Vanmiddag rond 12 uur was het al 200.000 keer bezocht. Van de 10 meest populaire programma's kwamen er 5 uit de jaren 50, 60 en 70. En deze is ook heel populair.

0: Groovy, ja. Zoals Joop Doder altijd zei. Hè?
1: Veel mensen met mooie herinneringen aan Swiebertje. Ja. Floris en kopspijkers zijn heel veel bekeken.
0: Oh, Floris ook? Ja. Oh, dat is wel mooi natuurlijk. Ja, ja, onze Gelderse trots.
1: Zeker. Ja. Je kunt bijvoorbeeld ook nog terecht voor de Avondspits, Rons Honeymoon Quiz en de Soundmix Show, jouw favoriet.
0: Ja, ongetwijfeld, met stip. Rob Wijsdijk, dankjewel.

0: lager en, net als in de film, we gaan naar Houten. Dat is net buiten onze provincie, maar daar zit wel Donnie de Koning. En die hebben we nodig voor het weer. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou ja, we zitten even naar buiten te kijken. Lekker saai voor jullie meteorologen, want het is hartstikke zonnig, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. En ook niet zo extreem warm als de afgelopen dagen. Vandaag zo'n 23 of 24 graden. Ik denk toch voor heel veel mensen misschien wel iets aangenamer dan de afgelopen dagen. Ook als ik naar mezelf kijk, is dat wel zo. Ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar,
0: ja, ik vind het wel. Ik vond gisteren ook wel heel erg warm. Maar ik heb gisteravond wel lekker lang buiten gezeten.
1: Ja, dat was dan wel weer het voordeel. Ja. Hè? Dat klopt inderdaad. Ja.
0: En verder nog, heb je nog wat te melden? Of,
1: ja, nou ja, voor de eerstkomende dagen nog niet zo heel veel, hoor. Maar er zit wel nieuws in, hoor. Maar dat is voor de vrijdag. Maar morgen is het in eerste instantie gewoon nog steeds volop zonnig. Met daarbij temperaturen die wel weer iets hoger uitkomen. Zo'n 24 tot 26 graden. En dan gaat die wind langzaam naar het zuidwesten draaien. Dan komt er nog warmere lucht aan. Dat betekent dat we ook echt wel een beetje zo'n plaknacht krijgen richting de vrijdag.
0: De plaknacht, met,
1: ja, heerlijk. Plaknacht, ja, temperaturen van zo'n, nou, ik denk 17 of 18 graden als minimum. Dus dat is toch wel echt vrij hoog. En vrijdag, ja, dan wordt het opnieuw tropisch warm met temperaturen van zo'n 30 tot misschien zelfs 33 graden.
0: Doe maar.
1: En dan gaan we het niet helemaal droog houden, want waarschijnlijk dan later op de dag echt wel enkele stevige regen- en onweersbuien. Kans op hagel, zware windstoten, heel veel regen in korte tijd. Dat wordt echt even een moment om de radar in de gaten te houden. Zeker voor zo'n vrijdagavond hebben veel mensen natuurlijk misschien wel of een barbecue gepland of een verjaardag. Is het toch wel even verstandig om dat te doen?
0: Oké, nee, daar kan ik me dan alles bij voorstellen. Weekend ook goed?
1: Weekend in eerste instantie ook nog wel warm. Op zaterdag 27 graden. Zondag gaan we naar 21 graden. Op beide dagen wel kans op een enkele bui, maar ook wel langere droge momenten. En dan laten we daarna eigenlijk het, ja, het zeer warme zomerweer wel achter ons. Met dan dagelijks kans op buien in de nieuwe week. En temperaturen dan rond een graad of 20. Dus okay. Dan zijn we even klaar met die zomerse warmte.
0: Ja, dat is dan heel redelijk inderdaad. Ja. Donnie de Koning, dankjewel. De tot plaknacht volgende. Komt eraan. En warm weer, dat is duidelijk. Fijne middag nog.
1: Doei doei.

0: is Radio Gelderland.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Ede of Nijmegen.
3: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bislieber Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeperyverbish.com.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Een stuk minder betalen en toch lekker slapen. Slaap slimmer. Sleeperyverbish.com.
5: Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Beleef jouw droomtuinset. In onze showroom gebeurt het. Zien, voelen en zitten. Dan weet je pas echt wat bij jou past. Onze adviseurs helpen je graag. 7 topmerken. Nardi, Joy Premium Store, Borek Exclusief, Max en Luc in getogen klasse, Sans Experience Center, maar ook Applebee en Gescova. Kom langs of kijk snel op vivaldixl.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Dooral Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dorrel, dankjewel. Radio Gelderland files en vertragingen van de ANWB. 124 kilometer aan file in onze provincie. En ik noem ze vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en Waardenburg. 24 minuten vertraging daar. En de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen afrit Leerdam en Meteren. Daar een kleine file tot op heden nog. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En waarschijnlijk moet je daar achteraan sluiten. 5:02 is het laatste uurtje van Thuis in Gelderland. En zometeen dan schuift Rob Heijnsdijk aan en hij praat je bij over het laatste Gelderse nieuws.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Peters Interieur in Ulft geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Peters Interieur in Ulft.
10: Ervaar de rust, beleef de ruimte. Tijdens de Barchemse Vierdaagse. Wandel door het Achterhoekse landschap en geniet. Kies uit 5 afstanden, van 15 tot 50 kilometer. De Bargumse Vierdaagse, 2 tot en met 5 juli. Schrijf je in voor 28 juni via bargumsevierdaagse.nl.
11: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
14: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Thuis in Gelderland.

0: Er zo'n 80 kilometer is dat. Doel van het evenement is om aandacht te vragen voor de drukte en uitdagingen in de acute zorg, zoals dat dan heet. De spoedarts Marloes van der Toorn.
1: Ja, overwerken is bij ons meer regel dan uitzondering inderdaad. En dat doen we met plezier, maar het komt regelmatig voor dat we inderdaad met een bijna een etensbak in de hand op de gang staan om het naar binnen te gooien en de ambulance tegelijkertijd opvangt.
0: Ja, met die run wordt ook geld opgehaald voor onderzoek rond het werk op de spoedeisende hulp. En ook is het erg goed voor het teamgevoel, zegt de spoedarts.
2: En goed voor je beenspieren.
0: Dat mag ik hopen.
2: Ja.
0: Na 16 jaar is Vitesse weer officieel in handen van een groep regionale ondernemers. Ze nemen 75% van de aandelen in de club over van buitenlandse investeerders. En de rest, die hadden ze al. Vrijdag gaf de licentiecommissie groen licht voor de overname door de sterkhouders. Dat is een groep van 5 regionale ondernemers. Vanaf dat moment ging het snel, omdat volgens de club beide partijen bereid waren om snel met elkaar om tafel te gaan en het proces af te ronden bij de notaris. Naar verluid betaalden die sterkhouders 2,6 miljoen euro voor de aandelen.
2: Nu de resultaten nog en dat komt goed.
0: Ja. Groeien plantjes sneller als je tegen ze praat? Leven we eigenlijk in een zwart gat? En waar komt inspiratie vandaan? In de nieuwe podcast Professor Proef mogen 6 kinderen vragen stellen aan wetenschappers van de Radboud Universiteit. Een podcastmaker en onderzoeker daarover.
3: Kinderen kunnen vragen stellen die je zelf als volwassene al een beetje bent vergeten, of waar je eigenlijk niet meer over nadenkt. Waardoor je zelf ook op een andere manier naar de wereld gaat kijken en die op een andere manier kan begrijpen.
4: Ik heb wel eens van die leuke vragen gehad. Maar wat als ik nou een scheet laat in een zwart gat? Kan iemand anders dat dan ruiken? Ja, dat heb ik nog niet van volwassenen gehoord.
5: Maar heb je dat ook al onderzocht?
4: Heb ik nog niet onderzocht, nee.
0: Ja, volgens mij komt er nieuw onderzoek aan.
2: Ja. Ik wou net zeggen, ja. Een scheet in een zwart gat. Goeiedag, zeg. Dat is een combinatie. Oké, Rob. Dat was hem?
0: Dat was hem.
2: Oké. Een scheet in een zwart gat. Daarmee laten we je achter, hoor.
6: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
7: Tussen 10 en 12 zijn wij,
6: Jan
7: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
6: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
7: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
6: Dus tot zaterdag.

0: Hij heeft wel verkoeling gezocht. Teddy Swims hier bij Radio Gelderland en Mr. Know-It-All. Steeds meer mensen die krijgen te maken met huidkanker. Vaak ook in het gezicht, omdat het lichaamsdeel veel aan de zon wordt blootgesteld. Het behandelen van zo'n plek kan grote gevolgen hebben voor het aangezicht. En om de impact zo klein mogelijk te houden heeft Gelre Ziekenhuizen in Zutphen een nieuw behandelcentrum met een behandeling in één dag waarbij zoveel mogelijk gezond weefsel behouden blijft. Dermatoloog Martine Kerkhoff.
1: Bij de standaardoperatie haal je het weg. Je bent vaak met één assistente en daarna gaat het naar het laboratorium. En nu doen we dat allemaal hier en dan kijk je zelf. Dus je kunt eigenlijk direct beoordelen of er nog huidkanker aanwezig is of niet.
2: In plaats van na 2 weken horen patiënten dezelfde dag nog of het is gelukt om alles weg te halen.
1: We kunnen heel gericht opereren. Je gaat met een krappe marge, haal je de huidkanker weg. En als er toch nog huidkanker aanwezig is, dan kunnen we heel doelgericht verder snijden. Net zo lang totdat alles er helemaal uit is.
2: Er blijft daardoor meer gezonde huid bespaard. Voor Wim Hiddink uit Ruurlo was dit erg belangrijk. Hij had huidkanker op zijn neus en een standaardoperatie zou een enorme impact hebben op zijn gezicht.
3: Nou, ze hebben dus, hoeveel is het? 16 bij 18 millimeter weggehaald. Mm. En dan hebben ze hier een stukje weggehaald en even opgeplakt.
2: Wim is erg blij met het resultaat. De zon is bij hem waarschijnlijk de oorzaak geweest. Hij werkte als schaaphouder veel buiten.
4: En vroeger een tubetje zonnebrand, dat was er nog niet?
3: Nee. Nee.
2: Dat tubetje zonnebrand meenemen is nog steeds niet voor iedereen een gewoonte. En al helemaal niet om de 2 uur blijven smeren.
1: Wat wij ook eigenlijk in de spreekkamer zien is dat veel mensen zich niet realiseren dat als ze ook buiten wandelen of in de tuin werken of lekker op de fiets zitten, dat dat ook dezelfde zon is. Het is niet alleen maar het liggen bakken op het strand waarbij je alert moet zijn.
0: En de leus is tegenwoordig weren, kleren, smeren. Dus in de schaduw blijven, huid bedekken met kleding en zonnebrand smeren.
5: We got it together, didn't we?

0: Bentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Bentustegelsenvloeren.nl.
1: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
2: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
3: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vanaf morgen met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
4: Ernstings Family!
3: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Bentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Bentustegelsenvloeren.nl.
5: 5:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Bemmel is het nu 23 graden en in Wijchen 25,3. Het weer in Gelderland, vanavond is het zonnig en rond 9 uur nog 18 tot 20 graden. Komende nacht blijft het helder en koelt het flink af naar een frisse 7 graden. Het belangrijkste Gelderse nieuws: op het terrein van ROC Aventis in Apeldoorn heeft vanmiddag een steekincident plaatsgevonden bij de hoofdingang van de school. Een slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en een verdachte is elders in de omgeving aangehouden, maar de identiteit van de betrokkenen is nog onbekend. Een 80-jarige vrouw uit Ermelo is slachtoffer geworden van oplichters die zich voordeden als de fraude helpdesk van de Rabobank. Ze werd 3 uur aan de lijn gehouden, waarna haar telefoon, tablet, sieraden en bankpassen werden gestolen en later €800 werd gepind met een van de passen. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en uiteraard in de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen. 95 kilometer aan file in onze provincie. En je krijgt ze van mij vanaf 15 minuten of met een bijzondere oorzaak. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen knooppunt Vught en afrit Kerkdriel. 17 minuten vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 23 minuten vertraging. Een kwartier vertraging op de A50. Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot slot de A50 Arnhem richting Oss tussen Heteren en Ravenstein. Daar zo'n 18 minuten vertraging. 5:58 is het geworden straks. En dat duurt nog een half uurtje. Dan gaan we helemaal nationaal bij Radio Gelderland. Tot die tijd hebben we ook nog even een greep. Nou, is het een greep uit Gelders nieuws? Nee, dat doen we niet. We gaan gewoon even kijken wat er in andere media allemaal gebeurt. Want er gebeurt een hoop vandaag. En Rob Heinsdijk, die praat je helemaal bij. En als laatste plaat, even voor zessen, nemen we nog even een duik in de alle 1300 goedlijst van het afgelopen jaar. En lichten we daar één plaat uit.
6: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Polaan 50 in Zutphen.
7: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com. Thuis in Gelderland.

0: Gabriella, Kill Me en Sweet About Me. Het is 17:55 geworden, nog een minuutje of 20. En dan zit Thuis in Gelderland er alweer op. Maar dat doen we niet voordat we nog even een greep hebben gedaan uit de andere media. Rob Heijn zei, die zit de hele dag alle media af te speuren. En Rob, ja, wat kwam je nou weer tegen?
1: Ja, het is vanaf nu echt belangrijk om jezelf te controleren op een tekenbeet na een bezoek aan het groen. Bioloog Arnold van Vliet van Wageningen Universiteit zegt dat tegen RTL. En dat groen, daar valt ook je eigen tuin onder. De maanden juni en juli, dat zijn piekmaanden voor tekenbeten, zegt de bioloog. Tekenradar.nl, waar mensen dus meldingen kunnen doen van een tekenbeet, is vanwege het mooie weer van de afgelopen tijd nu ook al een sterke toename te zien. Als je een teek vindt, is het belangrijk om die snel te verwijderen. Want hoe eerder, hoe kleiner de kans is op een besmetting. Het moet makkelijker worden om je fiets mee te nemen in de trein. Dat vindt de Fietsersbond. Editie.nl heeft daar een verhaal over. In treinen is maar weinig plek voor fietsen. En het is ook lastig om de wagon te vinden waar fietsen dan in mogen.
2: Ik zie hem helemaal niet.
3: Ik heb geen idee, ja. Dus dan kan het je overkomen dat je zo lang aan het zoeken bent dat je daardoor de trein mist. Ik denk dat ik naar achteren moet. Hé, Wes?
2: Daar is die.
3: Yay!
1: Ja, toch gevonden. De Fietsersbond wil ook dat er plekken komen voor fietsen in internationale treinen. Zoals de Thalys en ICE's. Want die plekken die zijn er nu niet.
0: Nou, ik ga af en toe wel eens met de trein. Maar ik merk dan dat de mensen met zo'n hele vouwfiets aankomen onder hun arm. En ik zal je vertellen, die mikken ze gewoon op het eerste de beste wagon. Dan gaan ze erin, zeg maar.
1: Ja, maar dat is dan echt bagage. Maar dit gaat om ongevouwen fietsen, zou ik maar zeggen.
0: Oké, ja, precies.
1: Dus als je een complete fiets in de trein wil, dan heb je een speciaal stukje in de trein. Ja. Maar dat is maar klein. Precies. En het zit ergens in een van die wagons. Aan een fietsje op de deur.
0: Dus niet die kleine gevouwen.
1: Nee, die mag, dat volgens mij geldt dat gewoon als bagage.
0: Ja, precies.
1: Volgens mij ook niet voor te betalen. Maar
0: nee, volgens mij ook niet namelijk. Nee, oké. Nee, dit gaat om de ouderwetse fiets.
1: Ja.
0: Oké.
1: Nog dit, een toerist die in een Italiaans hotelrestaurant om kraanwater vroeg en dat niet kreeg, heeft daarover een langlopende rechtszaak verloren. Italiaanse Hoge Rechtshof oordeelde dat hotels en restaurants daar niet verplicht zijn om gratis of betaald kraanwater aan gasten te serveren. Volgens de vrouw is de toegang tot water een universeel mensenrecht. Zou het onderdeel moeten zijn van de normale dienstverlening. Maar het hof oordeelde dat er in Italië geen wet bestaat die horecaondernemers verplicht om kraanwater te serveren. In Engeland en Wales zijn horecazaken met een drankvergunning juist wel verplicht om gratis drinkwater beschikbaar te stellen. En in Nederland, André?
0: Ja, is dat bij ons dan zo? Of?
1: Nee, is het niet zo. Oh, je kunt wel vragen om water. Soms is het gratis, soms moet je gewoon betalen.
0: Ja, ik zit me dan wel af te vragen, wat zijn dat dan voor mensen die dan daar over een glas water, hè, van een paar euro, dan een rechtszaak gaan aanspannen tot het hoogstgerecht?
1: Ja, maar het is wel interessant, want het schijnt ook te maken, ze wilden uiteindelijk wel voor betalen, maar ze weigerden daar gewoon. Het heeft ermee te maken dat mensen geen plastic willen gebruiken.
0: Aha.
1: Want dat water zit vaak in plastic. Dus er zit wel een ander idee achter.
0: Oké, kijk, dat is dan even goed om te weten. Kijk, en zo zie je maar weer Rob Heijnsdijk. Hij duidt en vertelt. Dankjewel.

Dit is toch muziek voor in de hangmat, niet dan de specials en a message to you, Rudy. Het is bijna 10 minuten voor 6 geworden. We gaan zometeen de alle 1300 lijst van afgelopen jaar erbij pakken. Gaan we eens een leuke plaat uitlichten. En tot die tijd, Noah Kanan.

0: We gingen even de provinciegrens over naar Utrecht. Henk Westbroek en waar ze loopt te wandelen.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: Ja, het is zover. Het einde van Thuis in Gelderland. Zometeen helemaal nationaal. Een uur lang het allerbeste aan Nederlands product. Ga je zometeen horen hier bij Radio Gelderland. En de hele avond is verder de beste muziek te horen hier non-stop. Maar voor die tijd nog even een greep uit die lijst. De alle 1300 goed lijst van 2025. En ik ga je een liedje laten horen van het album Lioness Hidden Treasures. Het is een album wat postuum is verschenen van Amy Winehouse in 2011. En dat bevatte wat oude demo's, maar ook toen recent opgenomen liedjes. En dit was er één van, Our Day Will Come. En dat vonden we in 2025 in de mooiste lijst, De Smaak van Gelderland, op 1282.

0: Radio Gelderland. Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Seizoenplanten uit eigen kwekerij. Maak zelf je keuze. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
4: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
6: Alweer je leesbril kwijt?
7: Mijnleesbril.nl.
6: Het grootste assortiment leesbrillen.
8: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder 1 dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Arigato!
3: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.

0: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Heel Aalten zingt. Het Aaltens Christelijk Mannenkoor bestaat 70 jaar. En dat willen we vieren. Hoe kunnen we dat beter doen dan van ons te laten horen? Daarom zingen we zaterdag 27 juni samen met 8 koren uit de gemeente Aalten. Het Korenfestival is er op 3 plaatsen in het centrum van Aalten en begint om 11:30. Het wordt een prachtig zangfestijn. Kom luisteren, samen genieten en samen zingen. Kijk voor meer informatie op acmaalten.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Herwers in Arnhem, Apeldoorn of Tiel.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
5: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
4: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
6: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
4: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

0: Je niet gehoord voelen door overheden of instanties.
1: Je ziet de gevangenis. Je ziet metershoge hekken, je ziet prikkeldraad, je ziet van alles en nog wat. En daar moet je een kind gaan bezoeken dat voor de jeugdbescherming daar geplaatst zit.
0: Of verstrikt raken in bureaucratie.
2: Ik had een hele andere hulp nodig, niet zoiets. Dit kan niet werken. Wij hadden gewoon behandeling nodig. En iemand die goed luisterde. En u moet ons niet opsluiten.
0: Inge de Jager luistert naar misstanden van Gelderlanders die in de knel zitten.
3: Ja, dat is schandalig natuurlijk. Als er eenmaal wordt geconstateerd dat het schadelijk is, en dat het dan nog zo lang duurt voordat er iets anders komt, wat dan ook nog niet goed blijkt te werken. Dat is natuurlijk eigenlijk onacceptabel.
0: Je ziet het in Het Vizier van de Jager op TV Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
1: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
2: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
1: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
3: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
1: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Door Al Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
2: One of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
1: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
3: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
1: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

Ben jij ook zo gek op de Gelderse natuur? Volg dan ons natuurplatform Buitengewoon. Wij praten je bij over het laatste natuurnieuws uit Gelderland. We delen indrukwekkende livestreams en verzamelen samen met jou de mooiste natuurfoto's. Je vindt het allemaal op buitengewoon.nl.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over de heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Maar Washington noemt die publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijk assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Timmermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken, met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel van die ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. De openbaar aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. De voetbalbond is gedagvaard in het kader van een onderzoek naar de ticketverkoop. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur heeft gemaakt. Een kaartje voor de finale kan wel 5.500 euro kosten, meer dan 3 keer duurder dan tijdens het WK in Qatar in 2022. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Dat zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenbond LAX, die de eindexamen klachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Vandaag was de laatste dag van het eerste tijdvak, waarin alle kandidaten hun centrale examens moesten maken. In het tweede tijdvak zijn onder meer herkansingen en staatsexamens. En ook daarover kunnen middelbare scholieren nog klachten indienen. Het weer dan. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 graden in het zuiden. Morgen opnieuw veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
7: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
0: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Rob Trip.
2: De bondscoach kreeg vandaag de onvermijdelijke vraag: hoe ver gaan we komen? Zijn antwoord: niets is onmogelijk. Daar gaan we voor. Ik vroeg me af: gaan we nou voor niets of gaan we voor onmogelijk? Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze woensdag. Na een grote politieinval in het partijkantoor van de Spaanse socialisten is de vraag inmiddels: hoe groot is het corruptieschandaal daar? Komt het in de buurt van de Spaanse premier? Goed nieuws over de ontbossing in het Amazonegebied. Weer eens wat anders, goed nieuws. Maatregelen van de Braziliaanse president Lula blijken effect te hebben. 40 Nederlandse bedrijven maar liefst doen mee aan een belangrijke drone-bijeenkomst in Letland. Nederland is koploper in Europa, zei minister Jezelgus vandaag. We gaan eens kijken of dat klopt. En wat is de magie van het voetbalshirt? Zodat sommige verzamelaars wel heel ver gaan om ze in bezit te krijgen. Oud-international Stan Valks en grootverzamelaar Erik van Goor leggen het uit zo dadelijk. Na het overzicht van het nieuws van deze dag.
1: Woensdag 27 mei.
2: China zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben verjaagd uit de Zuid-Chinese zee. Maar deze Nederlandse officier zei tegen Filipijnse media dat de Chinezen alleen maar een kijkje kwamen nemen.
3: We were approached by a helicopter. They just came to see who we were and left again.
2: Intussen gaat het marineschip de Willemstad naar de Middellandse Zee.
4: Tegelijkertijd betekent het ook dat ze dichterbij zijn om, als er politieke besluitvorming is, ook voor de missie voor de Straat van Hormuz op te kunnen treden.
2: Bij een akkoord tussen de VS en Iran zou de mijnenjager kunnen worden ingezet om koopvaardijschepen en olietankers weer veilig door die Straat van Hormuz te laten varen.
4: Een aantal mijnen in de Straat van Hormuz zijn gelegd door Iran. Die zullen moeten worden verwijderd. En dat is waar deze mijnenjagers een rol in kunnen spelen.
2: En volgens Iran is er een conceptakkoord over een einde aan de oorlog met de Verenigde Staten. Maar president Trump zegt dat Iran nog niet aan zijn voorwaarden heeft voldaan.
5: We can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it.
2: Zonder bravoure dus maakte bondscoach Ronald Koeman zijn WK-selectie bekend.
6: We doen mee om te winnen. Maar ik weet best wel wat de realiteit is. En wat ook andere landen kunnen brengen.
2: Nou, hij baalt ook best dat er veel spelers zijn die behoren tot de categorie
6: niet 100% fit.
2: En dan is er ook nog de lastige pers.
6: Maar vanaf vandaag gaat alles uit. Dus krijg ik niet meer mee wat jullie nogmaals mogen roepen.
2: Nou, uiteraard zijn er ook opvallende namen in de selectie. Zo maakt Crescencio Summerfield zijn oranje debuut. Gaan onder andere Jeremy Frimpong en Kees Smit juist niet mee naar de VS. Kees' zus zegt dat hij er wel van baalt, maar...
7: Of 4 jaar weer een nieuwe kans. En anders misschien over 2 jaar met het EK. Ook zou ook leuk zijn natuurlijk.
2: En Amerika zit al te wachten op oranje.
8: Exciting for us here in America to be hosting the Netherlands.
2: Het Nederlands elftal heeft een basiskamp in Kansas City. Daar maken ze ook wel een typisch Nederlands gerecht.
9: I'm making our Dutch stamp pot. Fantastic, I hope you like it.
2: Buren zagen Danielle Klette van de Rote Armee-fractie jarenlang als een...
10: Dat is net een vrouw.
2: Maar de Duitse justitie ziet in haar een terroriste die tientallen jaren onder de radar kon blijven. Vandaag werd ze veroordeeld tot 13 jaar cel.
11: Klette was found guilty of 6 counts of particularly serious robbery committed between 1999 and 2016.
2: Om aan geld te komen, na de opheffing van de RAF, pleegde ze met anderen overvallen op supermarkten.
11: Klette was accused of having been the getaway driver in several heists.
2: En dan over naar het weer.
12: De 25 graden komt morgen op meer plaatsen terug, kan ik vast verklappen.
2: Ideale temperaturen om te zwemmen, maar even niet in de Westeinderplassen in het Noord-Hollandse Kudelstaart, want daarin zit veel te veel ganzenpoep.
13: Als je het water inspringt, je ruikt gewoon de lucht van het stront. Het is ja echt vies.
14: Oh, dat is niet best.
2: Nee, zwemmen mag de komende tijd niet, maar deze buurtbewoner vindt dat overdreven.
15: Ik maak me er geen zorgen over. Wie te lang zijn mond open houdt me zwemmen, die zal een keer ziek worden, nog beroerd een dagje en dan is het weer over.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
14: Oh. Dat ik niet wist.
2: Nee. Eens kijken wat het nieuws is morgen in de kranten. Heeft Dorold Megens al gelezen.
10: Bij signalen van huiselijk geweld moet sneller worden ingegrepen. Soms nog voordat strafbare feiten zijn bewezen. De VVD komt met een plan waarin het kabinet wordt gevraagd dat juridisch mogelijk te maken. Aanleiding is het hoge aantal slachtoffers. In één jaar tijd kregen naar schatting 1,3 miljoen mensen in Nederland te maken met huiselijk geweld.
2: D66, GroenLinks, PvdA en JA21 staan in ieder geval positief tegenover het VVD-plan, laten ze weten aan de Telegraaf. Daarmee kan het rekenen op een kamermeerderheid met in ieder geval 77 van de 150 zetels. Morgen wordt er gedebatteerd over huiselijk geweld.
10: Een medicijn tegen het dodelijke ebola-virus is er nog niet. En de zwakke gezondheidszorg in Congo maakt de bestrijding ervan extra lastig. Congolese ziekenhuizen gaan experts nu onderzoeken of bestaande geneesmiddelen tegen het virus ingezet kunnen worden.
2: Belgische deskundigen helpen met het opzetten van behandelcentra en gaan op grote schaal testen, meldt NRC. Ze doen onderzoek met bestaande virusremmers en antistoffen. Maar ook nieuwe vaccins zijn in de maak, waarvan er twee veelbelovend zijn. Binnen 3 tot 9 maanden zouden die beschikbaar kunnen zijn.
10: Nederlandse dermatologen zijn bezorgd over de vele cosmetica die tieners en jongeren gebruiken, staat in het AD. Die uitgebreide skincare-routines zijn erg populair door sociale media. Maar er zit veel desinformatie bij van zogeheten influencers. Daardoor ziet bijna 90% van de huidartsen geregeld jonge patiënten met huidproblemen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.
2: Hoeveel ongedocumenteerden zijn er in Nederland? Mensen zonder papieren. Trouw dook in de getallen. Lastige materie, want hoe tel je mensen die niet geteld willen worden? Een groep wetenschappers doet een poging in opdracht van het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En zij komen uit op ongeveer 20.000.
10: Die cijfers uit het veld tonen volgens de krant aan dat vooral de aantallen ongedocumenteerde kinderen, ouderen en vrouwen worden onderschat. En een van hen heeft wel een idee. Als politici weten hoeveel ongedocumenteerden er zijn, dan moeten ze er ook wat mee doen. Dan moeten ze erkennen dat we bestaan.
2: Auto's zijn slimmer dan ooit. Ze herkennen verkeersborden, corrigeren stuurfouten, houden afstand. Maar er is één situatie waarin opvallend veel auto's nog altijd stil blijven, wanneer een kind achterin achterblijft. Jaarlijks overlijden in de VS en Europa tientallen kinderen die per ongeluk in een hete auto zijn achtergelaten.
10: Ondernemer Nick Dekker schrijft in een ingezonden stuk in de Volkskrant dat hier een taak ligt voor de auto-industrie. Want de oplossing hoeft volgens hem helemaal niet ingewikkeld of duur te zijn. Iedere moderne auto registreert al of een gordel vastzit. Waarom gaat er dan geen alarm af wanneer op de achterbank nog een gordel vastgeklikt zit, terwijl de bestuurder uitstapt?
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Love's a Stranger, zo'n warhouse. Nou, een politieinval vandaag bij het partijkantoor van de Spaanse premier Sanchez als onderdeel van een corruptieonderzoek. Het haalde ook het Nederlandse journaal. Vorige week werd een voormalig premier van die PSOE-partij al als corruptieverdachte aangemerkt. Morgen begint een rechtszaak tegen de broer van premier Sanchez, ook vanwege corruptie. Ja, dat leidt tot de vraag natuurlijk, wat is daar aan de hand? Nou, gelukkig kunnen we daarover spreken met Samuel Witteveen Gómez. Van harte welkom hier in de studio.
1: Dankjewel.
0: Journalist, geboren en getogen in Spanje. Ik neem aan dat is voorpagina nieuws ook in Spanje.
1: Overal. Iedereen heeft het erover. Vooral sinds vorige week, sinds Zapatero aangeklaagd werd. Hij was premier sinds tussen 2004 en 2011. En Zapatero was niet alleen premier, maar hij was ook symbool. Hij stond symbool voor veel mensen van progressief Spanje.
0: Ja.
1: Heeft heel veel betekend voor vrouwenrechten, rechten van queer mensen, ook voor de erkenning van de slachtoffers van de dictatuur. Dus ik heb met mensen gesproken die vroeger op hem hebben gestemd. En ze klinken een beetje alsof ze een beetje geraakt zijn door deze zaak. Want hij was een soort, ook, ja, een soort gids voor progressief Spanje. Dus het komt als een grote klap. En nu naast al deze andere zaken kreeg je het beeld dat de premier en het kabinet omsingeld worden door de corruptieschandaal.
0: Ja, ook de premier zelf. Hè? Want ik kan me herinneren, toch zijn vrouw is ook in het nieuws geweest.
1: Ja,
0: morgen begint die zaak blijkbaar tegen zijn broer.
1: Ja, er lopen veel zaken.
0: Dat moet ook op hem afstralen, denk ik. Of niet?
1: Zeker, je ziet het ook aan hem. Hij zegt te gaan volhouden tot in ieder geval volgend jaar, wanneer de verkiezingen gepland zijn. We moeten erbij zeggen dat dit kabinet nooit echt heel stabiel is geweest, omdat het geen meerderheid heeft in het parlement. Maar wat
0: ook
1: nieuw
0: al
1: is,
0: niet, ook al een minderheidskabinet.
1: Ja, het is een minderheidskabinet. En wat nieuw is dat sommige gedoogpartners zeggen dat de situatie zo onhoudbaar is geworden dat er verkiezingen moeten komen.
0: Oeh, ja. Zeg, want dit zijn zaken die zijn aangespannen door Manos Limpias.
1: Niet allemaal. We moeten al deze zaken wel van elkaar kunnen scheiden. Want het zijn verschillende zaken die tegelijkertijd lopen. Maar de zaak tegen de broer en tegen de vrouw van de premier, die zijn allebei aangespannen door Manos Limpias, inderdaad. En
0: wat betekent dat?
1: Het betekent schone handen. Huh? Zij noemen zichzelf een vakbond. Maar in feite is het een organisatie van advocaten. Van extreemrechtse advocaten. De oprichter en het meest bekende lid is iemand die openlijk de dictatuur van Franco verheerlijkt. En Manos Limpias is een naam die iedereen kent in Spanje, omdat ze vaak betrokken zijn bij corruptiezaken tegen linkse politici.
0: Maar er is blijkbaar wel corruptie dan.
1: Er is
0: anders
1: wel,
0: kun je geen zaak ervan maken.
1: Precies, ja. Je moet zaken wel van elkaar scheiden. Want kijk, in Spanje bestaat iets wat de volksaanklacht heet. En dat is dat naast het Openbaar Ministerie ook een organisatie of zelfs een individu zich kan betrekken bij een zaak. Dat is gedacht vanuit een heel democratisch beginsel van als een zaak groot genoeg is, moet het volk ook betrokken raken. Maar juristen die ik volg, waar ik naar luister, zeggen dat deze organisatie misbruik maakt van deze rechtsvorm om op opponenten voor de rechter te slepen. En vaak is het enige bewijs dat ze inleveren en krantenknipsel.
0: Of dat is voldoende om zo'n zaak aan te kaarten.
1: Ja, als dit in de handen valt van een rechter die welwillend is, begint er wel een onderzoek. In Spanje heb je een rechter die eerst het onderzoek moet leiden. Vervolgens komt een officieel aanklacht en de rechtszaak. Dus in het geval van de vrouw van de premier hebben we het nog steeds over zo'n

0: voor onderzoek. De mensen waar ik naar luister, juristen zeggen dat er eigenlijk dat het bewijs flinterdun is. Maar in het geval van bijvoorbeeld de partij, voormalige partijleider van PSOE en voormalige minister van Infrastructuur, dat gaat wel om een heel groot corruptieschandaal. Waar wel over heel veel smeergeld zou hebben. Hij zou hebben veel geld ontvangen.
1: En in heel concreet, en waarom dan? In welke gevallen dan? Gaat het dan om aanbestedingen? Of ja, gaat het om dat soort dingen?
0: Ja, het gaat om aanbestedingen. Vaak denk aan bouwbedrijven die smeergeld betalen aan politici of ambtenaren in ruil voor overheidsopdrachten.
1: Ja. Zeg, en is er eigenlijk ook een, ik zou maar zeggen, linkse club die ditzelfde probeert te doen bij rechtse politici?
0: In het verleden heeft Podemos, de linkse partij, heeft wel rechtszaken aangespannen tegen Partido Popular, de rechtse partij. Op dit moment kan ik niet met zekerheid zeggen of er het geval is, maar op dit moment klinkt het vooral vanuit de rechtse kant. Ja. Maar ik moet erbij zeggen dat de zaak tegen Zapatero, de voormalige premier, niet begonnen is door Manos Limpias. Moeten we wel onthouden. Ja, ja. De tip kwam van Zwitserland, omdat er verdachte transacties plaatsvonden.
1: Dus daar is echt iets aan de hand waarschijnlijk. Althans, dat moet uitgezocht worden natuurlijk. Maar zeg je daarmee nou ook dat er ook een soort corruptieprobleem is in Spanje als geheel? Even los van of je het nou over linkse of rechtse politici hebt.
0: Uiteraard. En dit probleem is diep geworteld. En het probleem overstijgt de politieke partijen. Want op dit moment lopen niet alleen deze grote zaken tegen Zapatero en tegen de entourage van de premier. Maar ook zijn er zaken tegen partijprominenten van Partido Popular rechts en ook van de Catalaanse nationalisten. Het probleem komt eigenlijk uit de verstrengeling van het bedrijfsleven en de politiek. Er zijn politici die bereid zijn om geld te ontvangen, ruil voor diensten. En we moeten ook naar het andere kant van het verhaal kijken. Want er zijn ook veel ondernemers die blijkbaar als een legitiem middel zien geld te betalen aan politici. Dus
1: dat gewoon op in hun begroting misschien wel.
0: Ik denk dat ze dat niet zo openlijk doen. Nee. Maar het is wel heel erg ingeburgerd in de cultuur. Vooral van grote bouwbedrijven.
1: Ja. Zijn nog even over de politieke gevolgen. Want jij zei net aan het begin van het gesprek, het is een minderheidskabinet. En een deel van de ondersteunende partijen beginnen zich ongemakkelijk te voelen. Zeggen, er moet misschien wel wat gebeuren. Verkiezingen of zo. Dus dat zijn hele serieuze politieke gevolgen kan dit gaan hebben.
0: Ja, het is heel instabiel op dit moment. Sanchez is vandaag op bezoek in Rome. Ja. Op de paus. Dus dat voelt voor hem voelt het even goed, denk ik, om even weg te zijn uit Madrid. Want het is echt heel heet op dit moment.
1: En het staat ook heel erg haaks natuurlijk. Wat heel veel mensen van buitenaf hebben van die Spaanse premier, die, los of je het nou eens bent met hem of niet, maar die zich in ieder geval enorm manifesteert internationaal, politiek gezien. Ja, ja, en dit zijn dan de binnenlandse politieke problemen waarmee die te maken hebben.
0: Precies, we zien echt een grote tweedeling tussen het buitenlandbeleid van de premier Sanchez. Daar heeft hij het zich geprofileerd als een van de grote tegenstanders van Trump. En daar wordt hij wordt omarmd door veel mensen, ook door sommige rechtse leiders. Ja. Maar in Spanje volgt iedereen het nieuws en weet iedereen dat in zijn omgeving ook corruptiezaken lopen.
1: Oké, goed, we gaan die zaak morgen volgen. Dankjewel Samuel Witteveen Gomez over de corruptiezaken in Spanje. Dankjewel.

0: Casey Musgraves. Helemaal. Dry spell. In Riga, dat is de hoofdstad van Letland, is de Drone Summit 2026 begonnen. Een internationale bijeenkomst van voornamelijk militaire drones voor bedrijven. Minister Jezelgus was er vandaag bij. Onderzoeksinstituut TNO heeft een aantal medewerkers naar deze top gestuurd. En Hendrik-Jan van Veen is voluit Managing Director Defensie en Veiligheid. Die moeten we hebben dus bij TNO. Ja. Om hierover te praten. Ja, wat is dat eigenlijk om te beginnen voor een bijeenkomst? Want het klinkt heel chic natuurlijk. Een drone summit is een soort hiswa voor drones. Of hoe moet je dat zien?
1: Nou, in dit specifieke geval is het een event georganiseerd door de minister van Defensie van Letland. En het brengt eigenlijk de dronecoalitie bijeen. Dus een groep landen die al sinds het begin van de oorlog in Oekraïne proberen de Oekraïne te helpen.
0: Want die, zo noemen ze zich.
1: De dronecoalitie, ja. Zo heet dat.
0: Daar zitten wij ook, daar zit Nederland
1: ook. Daar zit Nederland ook in en Nederland speelt daar een voortrekkende rol in. Daarom staat ook onze minister op het podium, om dat ook gestalte te geven. En daar, ja, daar zijn ook bedrijven bij aanwezig, wij ook als TNO. Omdat je het uiteindelijk ook met elkaar voor elkaar moet zien te krijgen.
0: 40 Nederlandse bedrijven, ik. Ja, ik heb geen idee hoeveel bedrijven in totaal meedoen, maar toen dacht ik 40, dat is best veel.
1: Ja, ik geloof dat dat de ene grootste delegatie is. En nou, dat zegt iets voor de positie die Nederland probeert in te nemen. En ik denk ook iets voor de handelsgeest van de Nederlandse sector.
0: Ja, want wat dat eerste betreft, ik las dat de minister vandaag daar heeft gezegd van dat wij koploper zijn in Europa samen met Letland. Dat land dat dit organiseert. Is dat zo?
1: Nou ja. Kijk, ik denk dat als je van een afstandje kijkt, dat er eigenlijk twee landen in de wereld koploper zijn. En afhankelijk van welk kant je staat, is dat of de Russische Federatie of de Oekraïne. Mm. De intensiteit van de oorlog die daar woedt op dronegebied is dusdanig. Geen enkel ander land komt daar eigenlijk bij in de buurt. Ook niet qua skills en qua tempo van ontwikkeling. Die dronecoalitielanden, waaronder Nederland, die proberen ook in het begin vooral Oekraïne te helpen. En tegenwoordig gaat het ook steeds meer over van Oekraïne leren.
0: Ja, het is andersom, Nederland, begrijp ik. Want dat zij zo goed zijn, dat ook zelfs de Amerikanen daar naartoe gaan om te kijken hoe ze het allemaal voor elkaar krijgen.
1: Zeker, en Nederland ook. He, dus die kanteling is wel geweest. En nu is het meer van, we kunnen van elkaar leren. En hoe is dat nou eigenlijk echt zo'n gevecht? Wat gebeurt er nou precies? Nederland doet zeker een poging om voorop te lopen in die dronecoalitie. Om initiatieven te nemen. Om het op de agenda te zetten, om het bedrijfsleven te stimuleren in Nederland en daarbuiten. En ik denk dat dat ook een goede zaak is. Maar ik maak die vergelijking wel met die twee landen die in oorlog zijn, omdat de schaal, die is onvergelijkbaar. Je moet je voorstellen dat er op een willekeurige dag in de Oekraïne meer dan 10.000 drones rondvliegen. En de meeste ervan zijn ook expendable, dus die komen niet meer terug.
0: Ongelooflijk.
1: Dus morgen weer. Ja. En dan zit je dus met aantallen van miljoenen drones per jaar. Ja. Wat ook beide zijden produceren. En is natuurlijk in Nederland, wij produceren ook geen 10.000 drones per jaar. Dus de schaal is anders. Maar daar is natuurlijk ook het verbruik hoog.
0: Ja. En het is ongekend natuurlijk wat dat betekent voor het hele militaire apparaat. De manier van oorlog voeren. Hè? Kunnen wij ons daar überhaupt een voorstelling van maken?
1: Nou, ik denk dat we dat moeilijk vinden. Dus je probeert te begrijpen wat er echt gebeurt. Of mensen die daar zelf zijn geweest en daarover vertellen of zien hoe dat gebeurt. Het begint er al mee dat natuurlijk al 4 jaar lang proberen je land te verdedigen tegen de Russische agressor. Dat is al heel heftig. Ook als je kijkt wat dat aan verliezen oplevert. En mensen en kapitaal en cultuur en van alles. Maar die drones, de meeste zijn vliegende drones. Ook niet allemaal. En die hangen in de lucht op zoek naar jou als militair. Ja, dus die van de tegenstand hangen in de lucht op zoek naar jou als militair. En er gebeurt meer, maar dat is een belangrijk aspect. Dat is een hele intense ervaring voor militairen aan het front. Je kunt eigenlijk gewoon aan het front nauwelijks meer zijn.
0: Nee. Ja, zonder dus doelwit te kunnen zijn van een drone, bedoeld.
1: En dat geldt niet alleen voor mensen, maar dat geldt ook voor voertuigen en tanks en alles. Dus die manier van oorlog die daardoor is ontstaan, dat kenden we nog niet hiervoor.
0: Nee. U zei net, het is handel ook natuurlijk, hè, voor die Nederlandse bedrijven.
1: Ja, natuurlijk.
0: Waar zit de handel in?
1: Nou, kijk, iedereen probeert droneoplossingen te leveren die helpen in de Oekraïne. Dat is gewoon waar nu de vraag is. En als je iets hebt wat beter is en wat hen vooruit helpt, dan help je hen.
0: En waar zit hem dat dan in? Dat ze nauwkeuriger zijn, dat ze slimmer zijn?
1: Er zijn allerlei verschillende aspecten. Je moet het zien als een gevecht tussen twee landen die voortdurend bezig zijn om wat de een bedenkt te overtreffen aan de andere kant op een tijdschaal van weken. Dus
0: praktisch is dat dan dat je heel goed over de linies heen kan kijken?
1: Nou, dat is. Kan ik een grotere afstand vliegen? Ben ik ongevoeliger voor jamming? Hè? Dus dat is storen op elektronische.
0: Ja, dat er eentje afwijkt, hè? Wat voor een week misschien aan de hand is geweest.
1: Zeker.
0: Dat er eentje dan terechtkomt in een ander land.
1: Maar ook kan ik snel genoeg grote aantallen van iets nieuws produceren? Ja. Kan ik meer autonoom opereren? Hè? Dus kan zo'n drone zelfstandig vliegen? Of heeft hij echt een operator nodig? Ben ik gevoelig voor manieren van aangrijpen van de tegenstander? Hè? Dus
0: zeg, en dan houden al die 40 bedrijven, want ik kijk nog even naar die Nederlandse bedrijven, die houden zich daarmee bezig.
1: Verschillende elementen. Hè? Dus er zijn bedrijven die houden zich bezig met het bouwen van drones als een airframe. Hè? Dus het platform wat vliegt. Er zijn er die sensoren proberen te verkopen. Er zijn er die software maken, wat een heel belangrijk element is. Er zijn er die het is software waarmee zo'n drone zichzelf kan vliegen. Of software die doelwitten kan herkennen. Er zijn bedrijven die maken motoren om aandrijving te kunnen doen. Ze zijn allerlei verschillende componenten.
0: En wat is de rol van TNO dan daarin? Want u heeft daar mensen naartoe gestuurd.
1: Ja, zeker. Nou ja, goed. Wij zijn met heel veel mensen en werken op een heel breed gebied voor Defensie. En drones is natuurlijk een gebied. En ook counterdrones. Dus hoe verdedig je tegen drones? Verdedig je eigen drones tegen een tegenstander? Ja, en dus wat wij doen is wij ontwikkelen technologie. En kennis over hoe dat werkt. En soms helpen we ook bedrijven om producten te maken. Of creëren we zelf ook nieuwe bedrijven. Ja, om te zorgen dat het voor elkaar komt.
0: Want dan heeft u zelf iets ontwikkeld of uw mensen. En dan gaat u naar bedrijven toe en zeggen, kan je daar wat mee?
1: Maar kunnen we samen een stap verder zetten om het ook in de markt te brengen? En dat is gewoon belangrijk, want anders blijven dingen op de plank liggen. En het is vooral ook belangrijk voor onze eigen krijgsmacht.
0: Ja, maar u zei net ook, het gaat om snelheid. Het gaat zelfs soms om weken. Als je ziet dat aan de andere kant van de linies iets gedaan wordt, dan moet je eigenlijk al zo snel zijn dat je binnen no time dat je dat kunt overtreffen.
1: Ja, dat is niet zo fraai, hè?
0: Ja, nou ja, we hadden het ooit over de wapenwetloop, waarvan we ooit dachten dat die voorbij was. Maar dit is extremer tegenovergesteld.
1: Ja, ik heb dat nooit gedacht. Er is altijd een wapenwetloop. Alleen in een daadwerkelijke oorlogssituatie gaat die heel hard. En dat zien we hier gebeuren. Je ziet ook dat het uitbreidt. Hè? Want het is al lang niet alleen maar vliegende drones. We zien steeds meer dingen ook op en onder water gebeuren. En ja, ook daar moeten wij als eigen, hè, als land wat aan het water grenzen, van het water leeft eigenlijk. Ja. En de beheersing van het water wel over nadenken.
0: Gaan we dat winnen, denkt u dat?
1: Weet u, de manier waarop het in Nederland werkt en waarop de NAVO probeert te werken, waar we als Nederland onderdeel van uitmaken, is proberen te voorkomen dat hier een oorlog komt. En dat is de eerste stap. Sterk genoeg zijn om afschrikkend te zijn. Als we nu zouden moeten vechten, dan denk ik dat er meer manieren zijn om te hopen dat het goed komt dan alleen maar echt vechten. Dan moeten we ook maar even een schietgebedje doen, denk ik.
0: Ja. Dat is een goede gedachte, maar zeker op dit tijdstip. Ik dank u heel hartelijk, Henry-Jan van Veen. En ik hoop dat u mensen daar veel wijsheid op kunnen doen.
1: Alsjeblieft.
0: In Riga. Dank u wel.

0: Carla Thomas en Baby. Ja, ik zei dat er is ook eens een keer goed nieuws te melden. Nou ja, minder slecht nieuws dan er normaal gesproken altijd naar buiten kwam als het ging over regenwoud kappen. Afgelopen jaar is er in ieder geval minder regenwoud gekapt in het Braziliaanse Amazonegebied dan in de jaren daarvoor. Het gaat zelfs om het laagste aantal bomen sinds 2019 dat zou gekapt zijn. Strijd tegen de ontbossing door president Lula lijkt effect te hebben. Nou, staat dat gebied er inderdaad beter voor? Daar ga ik over praten met Sigrid Deters, bossenexpert van Greenpeace. Goedenavond. Ja. Zullen we even, hoeveel van het Amazone regenwoud ligt eigenlijk in Brazilië, om daar eens mee te beginnen?
1: Ja, ruim de helft, meer dan 60% ligt in Brazilië.
0: Heel veel dus.
1: Brazilië.
0: Ja. Als je het over het woud hebt, dan heb je het eigenlijk over Brazilië. Ja.
1: Groot deel wel, ja. Ja.
0: En nog even, waarom is het ook alweer zo belangrijk?
1: Ja, we noemden het vroeger de longen van de aarde, maar beter is het om te zeggen, het is de airco van de aarde. Een regenwoud slaat gigantisch veel CO2 op. Hè. Zorgt dus dat heel veel van die opwarming weer opgeslagen wordt. Dus, en bomen zorgen voor verkoeling. Mm. En zeker in Latijns-Amerika hebben ze het ook over zwevende rivieren. Dus boven die bomen komen allerlei wolken en komt de regen diep het land in. Waardoor het zeker in de regio een stuk koeler is.
0: Ja, dus heel belangrijk. En is het dus heel erg goed nieuws, dat nieuws van vandaag?
1: Nee, het is een beetje, de patiënt bloedt ietsje minder hard. Dus ja, het is, wat je ziet is dat handhaving werkt. En dat zie je, dat heeft Lula ook beloofd. Ik ga ervoor zorgen dat ontbossing gaat stoppen in Brazilië. Toen hij aan de macht kwam. En zijn voorganger Bolsonaro had juist gezegd, het Amazonewoud is er om desnoods te asfalteren, maar ga je gang vooral voor de hele landbouw.
0: Is ook gebeurd in die periode?
1: Is gebeurd. Dat was de tijd dat heel São Paulo zelfs in de zwarte rook zat vanuit het Amazonewoud. Zo groot waren die branden. En we hebben het over een regenwoud. En in regenwoud horen bossen niet te branden. Die worden aangestoken.
0: Ja. Zeg, maar jij zegt de patiënt bloedt minder erg.
1: Ja.
0: Dat klinkt dus alsof dit eigenlijk, nou ja, het is het goed nieuws? Het is beter dat het de jaren hiervoor was, tijdens die periode van Bolsonaro. Maar het is nog lang niet waar het naartoe moet dan.
1: Nee, we hebben in 2021 wereldwijd afgesproken dat we nul ontbossing zouden moeten hebben in 2030. Nou, dat is over een paar jaar. En daar zijn we nog lang niet.
0: Toch belooft hij dat wel, hè, Lula?
1: Hij belooft het. En wat je ziet is, het helpt om goed te handhaven. Onder Bolsonaro was dat hele systeem van boshandhaving afgebroken.
0: En wat betekent dat in de praktijk? Want je hebt daar vreselijke beelden van gezien natuurlijk, van dat hoe criminelen daar echt ook mensen vermoorden.
1: Ja.
0: Die daar kwamen kijken van.
1: En het is gigantisch woud natuurlijk. Hè? Dus dat heb je niet makkelijk. Dus het gaat om, via satellietmonitoring ga je goed kijken waar dus op een gegeven moment kappen zijn. Brazilië heeft een heel systeem om ook brandhaarden al in een heel vroeg stadium te herkennen. Die cijfers komen dan ook heel regelmatig naar buiten, zijn ze heel transparant over.
0: Dus dat doen ze allemaal?
1: Dat doen ze allemaal. En handhaving betekent wel dat je, wat kan je handhaven, wat illegaal is. Mm. Dus wat je nu helaas ook ziet in Brazilië, op dit moment is ook in het hele parlement van Brazilië, zijn allerlei krachten gaande om juist weer ervoor te zorgen dat steeds meer ontbossing weer legaal gemaakt wordt. Ja, dan kan je weer minder handhaven.
0: Ja, dus, en dat zijn mensen die daar veel geld aan verdienen.
1: Ja, dat is voornamelijk de landbouwlobby.
0: En de, zou ik maar zeggen, de gewone Braziliaan, ligt die er wakker van eigenlijk?
1: Ja, jawel. Brazilianen houden zielsveel van het Amazone. Die voelen ze, dat is wel een trots. Dat merk ik bij mij. Niet alleen natuurlijk logisch bij mijn collega's, maar we hebben campagnes op het Amazonewoud. En dan gaat het over de grote trots. En dat leeft wel echt in Brazilië. Mensen leven wel met dat idee van, ja, dat woud willen we behouden.
0: Zeg maar nou nog even over wat hij dus belooft, hè, Lula. Dat hij het helemaal naar nul gaat terugbrengen. Wat zou daarvoor moeten gebeuren?
1: Handhaving, daarvoor zie je nu, dat is goed.
0: Ja.
1: Wat er nodig is natuurlijk niet minder maatregels, maar juist veel meer maatregelen. Dat niet alleen illegale ontbossing aangepakt kan worden, maar alles wat nu nog legaal is, ook illegaal wordt. Dus in Brazilië moet veel gebeuren.
0: En wat zou er hier in Europa moeten gebeuren? Dus, hier in Nederland moeten gebeuren?
1: Nou, waar we heel lang campagne op hebben gevoerd is een bossenwet. Waarbij je in Europa zegt, er mogen geen producten zoals soja voor veevoer of vlees, waarvoor is ontbost, mag niet op de Europese markt komen. Nou, die bossenwet die is afgesproken, die ligt klaar. Gaat om allemaal producten om dat te stoppen. En die wordt maar niet ingevoerd.
0: Hoe komt dat?
1: Ook hier zie je gewoon dat er enorme lobbykrachten zijn om dus dit te stoppen, omdat bedrijven bang zijn dat er veel geld gaat kosten. Mm. En dat moet gewoon gebeuren. Dus we moeten echt zowel in Brazilië zorgen voor betere wetten als in Europa zorgen voor betere wetten. En gewoon ook minder vlees- en zuivelconsumptie en productie. Ja. Het kan gewoon niet.
0: Ja, ja. Hey, en hoe groot is de kans nou dat... Want je kunt heel veel termijnen blijkbaar hebben achter elkaar in Brazilië als president. Ja. Hè? Dus Lula gaat weer voor een nieuwe termijn.
1: Ja, dat gaat dit jaar weer gebeuren. Ja. Hè? In oktober zijn de verkiezingen.
0: Ik las dat de zoon van Bolsonaro zich warm draait. Hè? Geloof ik, die wil ook meedraaien in de politiek.
1: Ja.
0: Hoe zeker is het eigenlijk dat Lula weer de president is voor de komende periode?
1: Nou, wat ik begrijp nu is dat hij er redelijk goed voor staat. Er zijn ook allerlei weer schandalen rondom de zoon van Bolsonaro vorige week. Maar waar het eigenlijk om gaat is... Ja, de politiek kan deels heel veel goed doen. Maar daarom zeg ik altijd, je kan niet alle verantwoordelijkheid in Brazilië leggen.
0: Die ligt voor een deel ook hier. Ligt die dan heel erg in Nederland? Of hoor ik dan in Nederland allerlei politici natuurlijk heel snel zeggen, ja, dat moeten we Europees doen.
1: Maar dat doen we ook Europees. Die bossenwet die ligt klaar, die moet geïmplementeerd worden zo gauw mogelijk. En nu is de afspraak, eind het jaar moet die ingaan. En tegelijkertijd moet je inzetten op dat het dus ook minder van dat land nodig is. Dus minder vee, minder vlees, minder soja voor veevoer, ook hier.
0: Ja, dus een heleboel dingen weten we eigenlijk wel.
1: We weten het, we weten wat nodig is.
0: En daar moeten we het nog aan doen.
1: Ja.
0: Oké, dankjewel Sigrid Deters, bossenexpert van Greenpeace. Over het nieuws van vandaag dus. Nieuws, nou ja, met een redelijk krulrandje eraan dat er minder gekapt is. Dank je. Goed, we begonnen eigenlijk al de uitzending in het nieuwsoverzicht. En zelfs de allereerste woorden gingen over Ronald Koeman, bondscoach, die bekend heeft gemaakt welke voetballers bij het komend WK in het Oranje mogen spelen. Goede aanleiding om de spotlight te richten op het boek Het Oranje Shirt, dat vrijdag verschijnt. In dat boek staan heel veel foto's van shirts uit de collectie van verzamelaar Erik van Goor. Goede, ja, en hij heeft er een meegenomen. Welke is dat?
2: Drie zelfs. Drie?
0: Drie? Wat, ik zie daar dat... Oh, wacht even, want de webcam, ik ben daar zelf niet zo heel erg van. Die werkt ook niet op dit tijdstip,
2: wordt
0: gezegd.
2: Nee, ik ook niet, hoor. Webcam.
0: Maar hey, omschrijf eens, deze bijvoorbeeld.
2: Nou, deze is wel bekend, denk ik.
0: Ja, nou, ik ben heel slecht. Oh, nee, help mij.
2: Dat is een wedstrijdshirt van Ruud Gullit.
0: Ja. 88?
2: Ja.
0: Ja, jezus. Ja. Jee, en dat heb jij daar. Hoeveel van dit soort hele bijzondere shirts heb jij?
2: Oeh, honderden.
0: Ja?
2: Ja, Nederlands elftal dan.
0: En waarom doe je dat?
2: Ja, waarom doe je dat? Dat is toch een beetje de belichaming, de katoenen belichaming, zeg maar, van mooie sportmomenten. Ja.
0: Want met dat shirt...
2: Tranentrekkend verlies.
0: Met dat shirt denk je weer aan Gullit en een 88.
2: Ja, maar het is ook een beetje... En dat is weer het belang van je eigen leven. 78 was voor mij het eerste toernooi wat ik echt... concreet heb meegemaakt en
0: weliswaar
2: achter de buis.
0: Die heb je?
2: Ja, die? Hier. Dit is het shirt van Arie Haan. De halve finale tegen Italië.
0: Jezus,
2: die enorme poeier.
0: Ja. En die derde?
2: Die dat derde, is deze is van Sjaak Zwart uit de jaren 60.
0: Zo.
2: Ja.
0: En heeft dat heel veel moeite gekost om die...
2: Ik verzamel sinds 94. Ik was daar voor een stage in Amerika, in Washington en... als student. En mijn vrienden stuurden mij een shirt op van het Nederlands elftal. En die heb ik op Independence Day in Amerika geruild met een Braziliaan. En zo is het verzamelen begonnen. Want toen dacht ik, ja, toch een beetje vervelend dat ik het shirt van wat ik van mijn vrienden heb gekregen, heb weggegeven aan een Braziliaan. Of geruild. Dus ik heb het toen in Amerika gekocht erbij. En nou, zo
0: ook van het een en het ander. Ja. En word je daar een beetje hebberig van? Dat je denkt, ja, neem maar
2: hebberig
0: nou moet ik ook die
2: andere
0: hebben.
2: Is niet het juiste woord. Maar het is een beetje het moderne jagen voor de man. Het ontbrekende exemplaar.
0: En is dat duur? Moet je daar veel geld voor hebben?
2: Het wordt steeds duurder. Het was vroeger een stuk makkelijker om pareltjes te vinden.
0: Want hoeveel doet zo'n shirt nou bijvoorbeeld van Gullit?
2: Ja, die waarde verschilt heel erg per speler. Maar er is de laatste een op een veiling verkocht die niet eens gedragen was. Voor £15.000.
0: Oké.
2: Okay. Ja. En dan het shirt van Maradona is recent uit de collectie van Jean-Marie Pfaff verkocht voor €400.000.
0: Dat is onvoorstelbaar.
2: Ja. Ja. Ja, dat zijn bedragen. Ja, dan wordt het ook niet zo leuk meer.
0: Nee. Zeg, en dit is allemaal gedragen ook echt, hè, wat hier ligt?
2: Ja, het meeste is gedragen. Hier zitten de vlekken echt nog in. Ja. Kun je ook goed zien. Voor de radio. Luisteraars is dat natuurlijk niet mogelijk.
0: Nee, maar het is echt authentiek. Zeg, we hebben contact met Stan Valks.
3: Ja, goedenavond.
0: Oud international, ja. Onder meer voor PSV, hè. Goedenavond. Jij verzamelt ook shirts, maar niet voor jezelf.
3: Nee, ik doe sinds een maand of 3-4 ja, ben ik benaderd uit het niets, zeg maar, door een investeerder die een museum van oude shirts in Mexico heeft. En ja, die heeft 4.500 tot 5.000 verschillende shirts. En die is onverzadigbaar, zeg maar.
0: Dus, 4.500 tot 5.000?
3: Ja, zoveel shirts heeft hij inmiddels al. En dat zijn niet allemaal Nederlands elftal shirts of nationale elftal shirts, maar ook gewoon van grote spelers op grote toernooien. En hij heeft niet zo'n voorkeur voor de moderne shirt, zeg maar. Dus, ja. Maar over de shirts van nu, zeg maar, die zijn over 10, 15 jaar is hij daar wel weer geïnteresseerd in. Ja.
0: Hey, ja, dus. En jij gaat op pad voor hem, moet ik me dat zo voorstellen? En dan ga jij kijken of jij een shirt kan komen?
3: Ja, zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja, ik heb zelf ook wel een aardig netwerk. Dus en ook van iedereen die ik benader, maak ik ook notities van of hij shirts heeft of dat hij ze wel misschien wel heeft, maar niet wil wegdoen, zeg maar. Dus ik ben daar inmiddels 4-5 uur per dag mee bezig.
0: Dat is een dagtaak.
3: Nou nee, dat is een halve dag. 4-5 uur is geen dagtaak.
0: Nee, sorry, een halve dag.
3: Halve dag. Ja. Maar daardoor, en dat is dan wel superleuk, heb ik met heel veel oud-collega's contact. Zo heb ik bijvoorbeeld al met meer dan 200 oud-PSV'ers contact gehad. Maar ook met heel veel oud-Ajaxiden, Nederlandse spelers, maar ook uit verre oorden, zeg maar, die allemaal bij de grote clubs in Nederland hebben gespeeld.
0: Maar
3: ook,
0: allemaal in een poging dan, om te kijken of ze misschien wat voor je hebben?
3: Yes, ja. En in algemene zin, dan zijn er heel veel die de shirts eigenlijk allemaal voor charity weggedaan hebben, weggegeven, zeg maar. En dan is er nog een grote groep die shirts eigenlijk 30 tot 40 jaar ergens in een kast hebben liggen en die nu wakker geschud zijn. En dan weten ze niet wat ze met de shirts moeten doen.
0: Heb je ook oranje shirts aan dat museum geleverd?
3: Ja, mijn eigen shirt, maar dat was niet oranje. Dat was het witte shirt van WK94. Dus het was geen oranje shirt, maar ja, dat is een beetje flauw wat ik zeg. Maar het was een wit-oranje shirt. Ja.
0: Ja. Hey, Erik van Goor, hoe vind je dat dus heel bijzondere shirts richting Mexico gaan en daar achter de muren van zo'n museumtje verdwijnen?
2: Ja, ik weet niet of ze allemaal in dat museum terechtkomen, ook bij andere handelaren.
0: Want dat ze dan vanuit, ze gaan naar Mexico, maar dan weer door.
2: Ja, of ik weet dat daar een grote verzamelaar zit, die ook best wel wat ruim in de slappe was zit.
3: Het museum heet Epica en weet het, maar dat is ook, die zijn daar gestationeerd, maar het is ook een rondreizend museum, zeg maar. Maar daar gaan ze niet met alle shirts op locatie, zeg maar.
0: Maar nogmaals, Erik, wat vind je ervan?
2: Ik vind dat Nederlands elftal shirts zoveel mogelijk in Nederland zouden moeten blijven. Althans, de mooie.
0: In jouw handen, zeg
2: maar. Nou, niet per se, mijn handen.
0: Wat doe jij eigenlijk met al die shirts die jij hebt?
2: Nou, kijk, ik zit met andere verzamelaars na te denken om het tentoon te stellen. Ja. Je kunt verschillende varianten denken om zo'n shirtcollectie in een stichting te stoppen. Als een soort nationaal erfgoed.
0: En dus een soort voetbalmuseum waar je shirts tentoonstelt?
2: Ik ben in Duitsland bij Dortmund geweest en dan zie je echt een prachtig museum. Daar gaan we heel anders met een legacy om dan Nederland. En dat zie ik op vele vlakken, ook bij mijn eigen werkgever. Maar,
0: hoe zou dat komen?
2: Ik weet niet. Misschien is dat de Nederlandse mentaliteit. Als je in Engeland komt bij het hoofdkantoor van de Football Association, dan ziet dat er heel anders uit dan bij de KNVB. De KNVB heeft zelf ook niet
0: zoveel. Maar schets dat eens voor de.
2: Nou ja, wij kijken niet terug. Hè? Dat heeft. Het is ook een goed ding dat we vooruit kijken. Maar het is soms goed ook om je legacy tentoon te stellen aan nieuwe generaties. Om daar trots op te zijn. Ja. Oranje momenten. En dat zit niet in ons bloed, denk ik. Ik vind het persoonlijk heel erg jammer dat soort shirts de grens overgaan en die je nooit meer ziet.
0: Ja, reageer er eens op, Stan Valles.
3: Nou ja, ik zou me daar niet zo zorgen over maken. Ik bedoel, wil jij 100 shirts van Ruud Gullit hebben dan?
2: Nee, kijk, het gaat niet alleen om de shirt. Kijk, sowieso, de grote spelers zijn natuurlijk ook bij vele verzamelaars in trek. En die zijn ook best wel kostbaar. Zoals jou ook bekend is, Stan. Maar,
3: ja, ja, maar die hebben er inmiddels ook wel bijna allemaal één. Ja.
2: Dus, maar kijk, moeten die er dan moeten in verzamelen? Er zijn heel veel verloren gegaan. Die naar derde wereldlanden zijn gegaan. Naar Oekraïne. In de zak van Max. Of vernietigd.
0: Serieus? Gewoon weggegooid bedoel
2: je? Ja, weggegooid. Ja, ja, ah, ja, ja. Ja. Ja, want die shirts. Vroeger kreeg je dit shirt van Sjaak Zwart. Dat werd door vele spelers gedragen. Dat ging aan de waslijn. En dat werd weer door de volgende speler gedragen.
0: Ja,
2: ja. Ja, ja. Ja, je had geen shirt sponsors die 3-4 shirts per wedstrijd ter beschikking stelden. Dit was een stukje katoen wat elke keer weer opnieuw door de basvrouw neemt gaan.
0: Ja, is winstzuinig, hè?
2: Dat is zeker zo. Ja. Maar dat was ook, gold ook wel voor andere landen. Maar dat waren stevige shirts, nummer erop geborduurd. Ja, dat is vertegenwoordigd een stukje geschiedenis, Nederlandse geschiedenis.
0: Ja, want daar is dat boek natuurlijk ook om te doen.
2: Ja, dat
0: mensen
2: ook.
0: Te laten
2: dat boek,
0: zien, dat is de aanleiding dat we hier ook zitten.
2: 560 pagina's, 4,5 kilo oranje. Ja. En we hebben eigenlijk door het katoen van dat shirt hebben we met alle journalisten, Mattie Verkamman, Jaap Visser en noem maar op, Chris van der Natten. Al die journalisten hebben prachtige verhalen geschreven in combinatie met de shirts uit die tijd. Dus alle shirts vanaf het eerste bondselftal uit 1900, zelfs het elftal daarvoor, die droegen een eigen clubshirt. Daarna werd het een uniform shirt in 1900. En in oranje zijn ze gaan spelen in 1907. Toen kwam voor het eerst oranje in beeld. Dus al die shirts staan in dat boek. Ja. Tot heden.
0: Tot
2: en
0: heden.
2: Zelfs de laatste shirts nog meegenomen van de oefenwedstrijden voor het WK.
0: Ja, en nou de shirts natuurlijk waarin we wereldkampioen gaan worden.
2: Dat komt in de heruitgave in de tweede druk. Dat hopen we ook te mogen beschrijven. Maar het is een ontzettend leuk boek geworden, boven verwachting.
0: Ja. Ja. Ben je er benieuwd naar, Stan? Of heb je het al gezien?
3: Ja, nee, ik ben er zeker benieuwd naar. Ja. Dus ik zal eens kijken waar ik dat kan kopen, zeg maar. Dus ik ben er zeker.
2: Stan, ik zorg dat je erin krijgt.
0: Kijk.
3: Ja, we gaan van de week wel een bakje doen of zo.
0: Ja, zo zijn we dan ook wel weer. Heel hartelijk dank. We gaan natuurlijk hopen dat er in die shirts ontzettend goed gespeeld gaat worden de komende periode, ook op het WK. Mooi dat boek, mooi die shirts, dat je die ook hier naartoe hebt gebracht. Dank jullie wel en jou ook, Stan, via de lijn dat je meedeed aan dit gesprek. Brengt ons bij het einde van dit oog. En u natuurlijk nog te vertellen dat hier morgen op deze plek zit Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie en een rustige nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Action.
3: En
4: actie.
5: Actie.
6: Zes undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
7: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
6: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
8: Er weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit te houden.
6: En ze houden de touwtjes strak in handen.
9: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
6: Maar wie controleert het verhaal op de set?
10: Ik ga maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
6: Wat wordt getoond?
11: En wat wordt verzwegen?
12: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
6: Alpha.
1: Een podcast van NTR.
6: Nu op NPO Luister.
13: Ster.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
16: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
17: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
18: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: NPO Radio 1.
20: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
21: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker.
0: Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Nacht van Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Hey, hoi, Frank hier. Begin je dag met mij op Radio Gelderland. En luister door de week iedere ochtend tussen 6 en 9 naar Goedemorgen Gelderland. Met een positief gevoel samen de dag beginnen. Het nieuws van die dag, weer en verkeer en vooral lekkere muziek. Goedemorgen Gelderland, met Frank. Dat ben ik dus. Doei.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar.